0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Ja!

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het is 6:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen 3 uur lang stuiterend de ochtend in met Peter en Milou. Of in dit geval is het Floor die de honneurs waarneemt. Maar is het nieuws. Mijn naam is Dave Datema. In de Marnixstraat.

0: In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een scooter uitgebrand. Er zou een explosie zijn geweest. Rond 4 uur was er een klap te horen bij de voordeur van een woning. Daarna ontstond brand. Volgens mensen ter plaatse konden bewoners daarna niet naar buiten en heeft de brandweer de deur open moeten breken. Vorige week was er bij dezelfde woning ook al een explosie. Toen ging het om 2 explosieven, 1 bij een voordeur en 1 bij een auto. Bij Shell in Moerdijk is gisteravond een storing. Daarom wordt er afgefakkeld. Boven de installatie was gisteravond een grote vlam te zien. Soms is die ook te horen. De installatie is stilgevallen. Er zit nog steeds brandstof in de fabriek. Dat wordt met afvakkelen gecontroleerd opgebrand. De brandweer in Dordrecht benadrukt dat het afvakkelen geen gevaar oplevert voor de gezondheid. Mensen kunnen wel last hebben van licht en geluid. Dat afvakkelen duurt nog tot het einde van de middag. In Rotterdam-Feyenoord is gisteravond iemand gestoken. Hoe het gaat met het slachtoffer, dat is niet bekend. De steekpartij was iets na 7 gisteravond aan het stootblok. Wat zich daar precies heeft afgespeeld, is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie, dat loopt nog. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern van gisteren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. De Christen-Democraten kregen daarmee voor het eerst in de historie geen zetels in het deelstaatparlement. De grootste werd de radicaalrechtse AfD met bijna 40% van de stemmen. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. De sociaal-democratische SPD, die de vorige keer won, kreeg ruim 35%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Die linke won daar met 1/4 van de stemmen. Merz wil ondanks het verlies aanblijven. Het weer, wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon, het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen bewolkt, blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe zon. De temperatuur komt opnieuw uit op 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Dan krijg je van mij, Floor, dit keer de files. Op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen afrit Brielen en Havens, staat 6 kilometer. Je doet er 14 minuutjes langer over.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Eruit.
2: Met Peter en Floor. Radio met een grote R.

0: Pamela is slechts een van de vele vrouwen die bezongen werd door Toto. De mannen van Toto, een hele goede morgen. Het is 6:06. Van harte welkom, je bent er weer bij.
1: Yes, het is maandag, een nieuwe week is aangebroken.
0: En we zijn weer live in kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Wolkenvelden en droog vandaag, in de loop van de dag geregeld zon. Middagtemperatuur 19 of 20 graden.
1: En de langste file in onze regio is op de A15, Rotterdam richting Europort. Tussen afrit Brielen en Suurhofbrug. 8 kilometer staat daar, je doet er 13 minuten langer over.
0: Het belangrijkste nieuws van vandaag is toch wel dat Feyenoord nu op de tweede plaats staat in de Eredivisie. Na de glansrijke 5-0 van gisteren op FC Utrecht. En nadat PSV gisteren punten liet liggen tegen FC Twente. Ze verloren namelijk bij 3-2. Ja, en kan je dan al spreken over titelkansen? Je hoort onze verslaggevers Dennis en Dennis na afloop van die wedstrijd van gisteren.
2: Het hangt er ook vanaf. We hebben ook in het jaar gezien met Arne Slot. Ja, dat die eerste elf, dat waren heel vaak dezelfde spelers. Als je dat vast weet te houden, dan ga je over dit hele seizoen heen. Dan ga je echt een serieuze kans maken om lang mee te blijven doen om die landstitel.
3: Maar ik wil een beetje waken voor Jantje Held, Jantje Lacht. En de ene week is het natuurlijk, het is een tussenjaar. En de andere week is het, nee, ze zijn titelkandidaat. Het is simpelweg echt te vroeg in dit seizoen om al serieus over die vraag je te kunnen buigen.
0: Dus onze verslaggevers Dennis en Dennis. Nou, je hoorde haar stem al. Milou is even een paar dagen op vakantie. Dus ik vraag het aan jou, Floor. Hoe was je weekend?
1: Ja, lekker. Ik ben bij mijn opa en oma geweest in Den Bosch. Buiten de regio, maar was gezellig.
0: Wat ontzettend leuk.
1: En jouw weekend?
0: Ja, jouw opa en oma die leven nog. En jij bent even oud als
1: Milou.
0: Als Milou. 4, 25?
1: 25, inderdaad.
0: Ach, wat een leuke leeftijd is dat toch, hè?
1: Zeker.
0: Maar dan ga je gewoon naar opa en oma en dus niet volop stappen en dat soort dingen.
1: Nee, ik had de Vrijmbo afterparty had ik vrijdag.
0: Oh ja.
1: En daarna
0: hebben
1: we nog wel even wat drankjes gedaan, maar vervolgens lekker vroeg naar opa.
0: Oh ja, nou, ik had een feestje van vrienden die allebei 60 werden. En die zijn wat ouder dan ik dus. En die 10 jaar getrouwd waren. Dus 3-dubbel feest bij Swaf in Delfshaven. Meteen ook een overnachting aangekoppeld in het Bilderberg Hotel. Dus we hebben er ook gewoon
1: lekker.
0: Een romantische date van gemaakt. Dus mijn vrouw en ik, we zijn zowaar ook weer eens even. We hadden weer eens tijd om intiem te zijn.
1: Ja, nou dat mag ook wel eens.
0: Er mag best wel voor geklapt worden, inderdaad. Want als je een ochtendshow doet en je hebt een kind, dan is dat funest voor je liefdesleven, kan ik je vertellen.
1: Kan me voorstellen.
0: In ieder geval voor je seksleven. Dus dat was erg leuk. Waarom vertel ik dat eigenlijk? Dat is wel heel openhartig eigenlijk. Hè? Maar goed, over leuke dingen gesproken. Ik heb ook enorm genoten van Feyenoord afgelopen weekend.
1: Mm-hmm.
0: Gisteren natuurlijk gejuicht bij die doelpunt. Maar vooral gejuicht toen het 4-0 stond. En dat vond ik zo gaaf. En dat Feyenoord maar druk bleef zetten.
1: Ja.
0: En dat is ook wel eens anders geweest. Weet je, dan staat het 4-0 en dan ga je achteroverleunen. Dan kreeg je nog een paar kansen tegen. Maar Feyenoord bleef maar doorjagen en jagen. En er was een wisselwerking met het publiek. Je kreeg er gewoon kippenvel van. En wat zit er vandaag in de show, Floor?
1: Wat zit er vandaag in de show?
0: Wat gaan we doen?
1: We hebben van alles in de show. Feyenoord natuurlijk, inderdaad. Monsterzegen, begreep ik. En Tropicana. Daar wordt iets anders van gemaakt.
0: Ja, dat was altijd een tropisch zwemparadijs natuurlijk.
1: Ik kan je natuurlijk al wel gaan vertellen hoeft wat. Maar dan moet je maar lekker voor blijven luisteren. En we hebben de Peter en Milou... puzzelpuzzel, zeg ik het zo goed?
0: De puzzelpuzzel inderdaad. Ja. Ja, en dan kan je weer zo'n Peter en Milou puzzelboek winnen. We hebben niet speciaal een Peter en Floor puzzelboek gemaakt.
1: Nee,
0: want dat zou
1: helaas
0: het een beetje ingewikkeld maken voor die paar dagen. Maar we hebben inderdaad gewoon het puzzelboek dat je kunt winnen.
1: Ja.
0: En we vinden het ook heel fijn dat jij weer wakker bent en dat je luistert naar Radio Rijnmond. Laat even wat van je horen. We zijn namelijk op zoek naar jou als onze vroegste vogel. Dus ben je al wakker? Geef even een teken van leven. App even goeiemorgen, een smiley of een plaatje naar de Rijnmond app. Dan weten we dat je erbij bent. Het is 10:06. Het zijn Peter en Floor in de mix. En dit is Bruno Mars en All My Soul.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen
2: we. En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me bij Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws. Feyenoord was dus opnieuw met ruime cijfers te goed voor een tegenstander. Na de 7-0 tegen PEC Zwolle waren de Rotterdammers dit keer met 5-0 liefste sterk voor FC Utrecht. Uitblinker was toch wel Anis Hartsmoussa, die twee keer scoorde.
2: Hij is voorbij die tegenstander voor zich en heeft opeens de ruimte. Hartsmoussa, eerste kans voor Feyenoord. Hartsmoussa gaat het zelf doen. En hij scoort!
0: Heerlijk, die hola van Dennis Kranenburg. Na afloop waren onze verslaggevers Dennis en Dennis ook zeer te spreken over de man die ook is opgeroepen voor het Algerijnse nationale team. Even kijken, dan moet ik deze hebben. Ja.
3: Ik vind het ook echt wel knap van die jongen. Jongen die tientallen miljoenen aan zijn neus voorbij ziet gaan. En dan toch zo op het veld zich laat zien. Ja, die solliciteert als hij zo doorgaat dadelijk wel naar een hele grote stap naar een andere club. Hij is een speler die je soms een uur niet kan zien. En daarna met drie acties twee goals kan voorbereiden of maken. Dat is natuurlijk zijn kwaliteit. Hè? Hij kan die tegenstanders horen doldraaien. En er komt altijd wel gevaar van hem af. Hij heeft dan die kap. En je weet dat hij naar zijn linker gaat kappen. En toch tuint iedereen er met open ogen in.
0: En dat is de vraag aan Dennis, kun je dan al spreken over titelkansen, Feyenoord zeide na opnieuw zo'n glansrijke overwinning?
3: Het hangt er ook vanaf. We hebben ook in het jaar gezien met Arne Slot. Ja, dat die eerste elf, dat waren heel vaak dezelfde spelers. Als je dat vast weet te houden, dan ga je over dit hele seizoen heen. Dan ga je echt een serieuze kans maken om lang mee te blijven doen om die landstitel.
4: Maar ik wil een beetje waken voor Jantje Held, Jantje Lacht. En de ene week is het natuurlijk, het is een tussenjaar. En de andere week is het ze zijn titelkandidaat. Het is simpelweg echt te vroeg in dit seizoen om al serieus over die vraag je te kunnen buigen.
0: Ja, Floor, ik zat dus in de metro en ik zag ineens een jongen in een Ajax-shirt in de metro in Rotterdam.
5: Oh, nee.
0: Ik dacht, volgens mij ga je de verkeerde kant op of zo. Of die jongen was zich misschien van geen kwaad bewust. Hij sprak ook geen Nederlands. Ik dacht nog, moet ik er wat van zeggen?
5: Ja, je moet uitkijken, hoor.
0: Doe even je jas dicht of zo, weet je wel. Maar wat bleek nu, zaterdagavond was het ook genieten. Want toen speelde Excelsior tegen Ajax in Amsterdam. En de Kralingers, heel bijzonder, die beginnen een soort van angstkekener voor Ajax te worden. Want ze wonnen in november vorig jaar in de Arena en speelden in eigen huis gelijk in februari. En nu snoepten ze dus opnieuw punten af van de recordkampioen. Want in Amsterdam werd het 2-2. Dus we mogen best wel even heel trots zijn op Excelsior deze week. En deze week is het ook Interlandweek. Givai Zegio is de enige Feyenoorder die geselecteerd is. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. En dan zondag in een uitwedstrijd tegen Servië. En volgende week donderdag dan spelen ze ook nog in Thessaloniki tegen Griekenland.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Original. Die komt uit 1967 van het nummer The Tide Is High. Die was van een Jamaicaanse zanger John Holt en zijn groep The Paragons. Daarna werd hij gecoverd door deze Blondie. En daarna ook nog heel succesvol door Atomic Kitten in 2002. The Tide Is High hoorde je dus op Radio Rijnmond.
1: Yes, en dan krijg je straks nog het nieuws van onze lieftallige collega Dave Datema.
2: Ja, Rotterdammer organiseerde dit weekend misschien wel het meest vreselijke kampioenschap dat je kunt verzinnen. Het was in ieder geval het meest hete kampioenschap. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Yes, dan krijg je de langste files van mij. Het is, staan een aantal files. A15 Rotterdam richting Europoort, tussen knooppunt Rozenburg en Zuurhofbrug. Staat 10 kilometer, je doet er bijna een half uur langer over. Dan heb je nog een file bij de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en knooppunt Kleinpolder staat 2 kilometer van 10 minuutjes. En dan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zouterwolde, 12 kilometer.
0: Dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht met Ed Alders. Een hele goede morgen, Ed. Goed geslapen, zin in de dag?
9: Ja, hele goede morgen. Zeker goed geslapen. En ik heb ook zin in de dag, zeker weten. En het weer voor vandaag, ja, dat ziet er gewoon goed uit. Een goed begin van deze werkweek. De dag begint nog even met wat wolkenvelden, maar we krijgen geregeld de zon te zien vandaag vanuit het noordwesten. Het blijft ook overal droog. Nou, de maximumtemperatuur komt uit op zo'n 19 of 20 graden. En de wind waait matig en komt uit het noordwesten. Ja, en morgen is het bewolkt, wel droog. Ik verwacht morgen pas later in de middag dat af en toe de zon kan doorbreken. Dus valt morgen toch wel flink tegen met de zon, denk ik. En dan wordt morgen zo'n 19 of 20 graden. Ja, en waaien doet het morgen nauwelijks.
0: Dankjewel, Ed Alders. En over een uur hoor je hem nog een keer. Het is 1 minuut over 6:30. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
10: Goedemorgen. In Rotterdam-Krooswijk is voor de tweede keer in iets meer dan een week tijd een explosie geweest. Dit keer was er bij een geparkeerde scooter. Maar er ontstond brand en die sloeg over naar een woning. Bewoners van dat pand konden niet naar buiten. De brandweer heeft volgens ooggetuigen de deur open moeten breken. Nou, uiteindelijk bleef de schade door de brand beperkt. Vorige week was er ook al politieonderzoek in de straat. Toen was er een ontploffing bij de woning en ook bij een auto een paar meter verderop. Onder Nederlandse jongeren tussen de 12 en de 16 jaar is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Dat blijkt uit grootschalige onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. In 2021 keek bijna 80% van de meisjes nog positief naar homoseksualiteit. Dat is nu nog maar iets meer dan de helft. Jongens waren altijd al negatiever. Bij hen halveerde dat cijfer naar iets meer dan boven de 20%. Volgens de onderzoekers komt dat niet uit de lucht vallen, dat de tolerantie onder jongeren is afgenomen. Ze leggen een verband met prominente figuren die seksuele diversiteit bekritiseren.
0: Heb je het over Thierry Baudet bijvoorbeeld?
10: Ja, maar ja, goed, ook, kijk, denk ook vooral aan internationale Amerikaanse influencers.
0: En die Tate bijvoorbeeld.
10: Bijvoorbeeld. Ja. En dit weekend was in Breda een kampioenschap hete pepers eten. En dat was niet voor de mensen met een gevoelige maag. Dat zeiden ze tenminste tegen Hart van Nederland.
11: Ik ben echt kapot.
12: Praten gaat wel oké, maar ik denk dat ik nog even een pak melk ga zoeken straks.
10: Ja, alvast even uitleggen. Een pak melk blijkt het beste te werken bij heet eten.
0: Yoghurt en melk inderdaad.
10: Ja. Het eten van gigantisch scherp eten, dat is iets dat steeds populairder wordt. De Rotterdammer Philippe de Laas, die dit weekend dit zelfs op professioneel niveau doet, was de organisator van dat kampioenschap hete peper eten. En die had voor de finale een hele bijzondere in petto.
11: De heetste peper die we vandaag hebben, dat zal misschien wel deze Gator Jigsaw zijn. Deze zijn in ieder geval heel heet. En deze vallen onder de superhots. Dat zijn dus de pepers die op de Scoville-schaal boven de miljoen scoren. En ja, dit is er eentje van.
10: Ja, blijkbaar hebben ze dus een bepaalde schaal van hoe je heetheid van eten kan meten. Nou ja, die finalisten die moesten dat dus ook in één keer naar binnen werken. Daar kregen ze er 3 of 4 van. Ja, dat werd allemaal gewonnen door een Vlaming.
13: Lekker plezant om het te doen, maar de laatste was wel vrij pikant.
12: Ja, even. Wow, die kwam in het begin, viel het mee. En dan kwam hij even binnen. Dan dacht ik,
13: ik was bezig met die eerste. Toen zag ik dat die gast naast mij, die had hem al binnen een paar seconden heel dat bordje leeg. Dus ik dacht, nee. Doe maar niet. Doe maar niet.
10: Ja, dan heb je het dus over de finalisten die dan denken van nou, weet je wat, laat ook maar. De beelden zijn van Hart van Nederland. En dan zie je dus inderdaad al die finalisten met zo'n pak melk dat ze er in één keer leeg denken.
0: Ben jij van het heet eten? Of
10: totaal niet zo.
0: Nee, jij lijkt me echt van het prakkie inderdaad.
10: Ja, absoluut.
0: Met een kuiltje jus in het midden.
10: Ja, zoiets.
0: Appelmoes aan de zijkant.
10: Nou, dat hoeft niet per se. Maar goed, maar de rest klopt wel.
0: En alleen maar een snufje zout, weet je.
14: Precies. Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen de Rembrandts en de Sommieu. Maar eerst Lee en Rhymes.

0: There For You. De titeltrack van Friends. En dat was bijna Shiny Happy People van R.E.M. geworden. Maar R.E.M. wilde niet te veel geassocieerd worden met dat vrolijke liedje. Want dat vonden ze niet echt kenmerkend voor hun oeuvre, zal ik maar zeggen. Dus het werd deze van de Rembrandts.
1: Ja, en over muziek gesproken was ik... Jij hebt een feest gehad dit weekend. Kan je nog eens vertellen hoe het was?
0: Nou, het was echt een heel leuk feest. Ik had een feest van een goede vriend in Rotterdam-Delfshaven. En er kwamen veel bekende journalisten. Michel van Egmond bijvoorbeeld, die was er. En oud-politici waren er ook. En de allerleukste was toch wel Anke Bijleveld. Ken je die nog?
1: Ja, nee. Ik kan niet heel cool gaan doen van ja, maar nee. Ja,
0: nee, dat is de oud-minister van Defensie. Zij is de zus van een vriend van mij. En daar kun je zo mee lachen. Die trekt dus iedereen met haar enthousiasme en met haar welbespraaktheid en charmes. Trekt ze iedereen mee de dansvloer op. Ze gaat trouwens zelf niet dansen, maar ze trekt wel iedereen de dansvloer op.
1: Ze is een soort hyper.
0: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Een soort van propper, zou je ook kunnen zeggen, op een feest.
1: En
0: familieleden van haar die zeggen ook, als je op de dansvloer staat door haar, dan ben je geankt.
1: Ja.
0: Dus ik werd op een gegeven moment ook geankt. En ik voel me totaal ongemakkelijk op de dansvloer. Maar ik heb dus zelfs heel even gedanst. Stond ik daar als een houten Klaas. Maar ik weet niet wat het is. Ik voel me altijd zo bewust als ik op mijn dansvloer sta. Van mezelf, van mijn eigen bewegingen.
1: Wat maakt het nou uit?
0: Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar ik denk altijd van ja, dat ziet er zo dom uit als ik dans. Dat stemmetje hoor ik dan in mijn hoofd.
1: Het is toch altijd vrolijk als iemand lekker met zijn kontje schudt. Of dat nou houterig is of soepel.
0: Maar ben jij een danser?
1: Jazeker.
0: Ja, zie je ook meteen stralen.
1: Het is zelf zo dat toen ik 17 was en ik stiekem uitging in Rotterdam. Dat er een club-eigenaar naar mij toe kwam van, hey, wil jij geen hyper worden?
0: Nee.
1: Ja. Maar ja, ik kon dan niet zeggen van, ja, dat wil ik wel. Want ik was 17 en mocht daar helemaal niet zijn. Dus ik zo, nee. Ik heb al een baantje. Terwijl achteraf, dat lijkt me fantastisch.
0: Ja, je kan het alsnog doen.
1: Gefloord of geankt.
0: Je bent nu 25. Ja, je kan ook gefloord. Dan ben je eigenlijk de dancefloor, zou je kunnen zeggen.
1: Precies.
0: Ja. Wat grappig. Ja, ik schaam me dus altijd. Dus ik ben me altijd overbewust van mijn moves en zo. En dus ik heb nu een soort van comfortabele houding. Beetje zo van links naar rechts. En gewoon in mijn comfortzone. En daar kom ik dan mee weg. Maar toch, en ik hou altijd wel een drankje in mijn hand, weet je wel. Maar het liefst sta ik gewoon te kletsen de hele avond.
1: Ja.
0: Wij vinden het ook altijd leuk om jou als luisteraar beter te leren kennen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zit bij onze luisteraars.
1: Ja.
0: Ben jij team Peter en blijf je liever aan de zijlijn met andere mensen praten, lekker veilig met een drankje in je hand? Of ben jij team Floor? Ben jij de held van de dancefloor? Laat het even weten via de Rijnmond-app, rest boven de Apples button. Ik ben zo benieuwd of wij nou dansers of niet-dansers als luisteraar hebben. Dus ben je team Peter, blijf je liever aan de zijlijn? Of team Floor en ben je de held van de dancefloor?

0: De hitmachine van Somjeu en Feels Part 2 bij Radio Rijnmond.
1: Ja, we hebben gewoon reacties gekregen over of je nou een danser bent, ja of nee. Ja. Wim zegt, de held is een groot woord, maar ik ga wel de dansvloer op. Ik reken dat wel als teamvloer.
0: Absoluut, want jij, even voor de duidelijkheid, ik ben dus iemand, ik blijf aan de zijlijn staan. Hè? Dat is team Peter.
1: Yep.
0: En teamvloer is, dan ben je van de dancefloor. Dan ga je zonder ongemak, ga je gewoon die vloer op en dan sta je te dansen. En wat doe je dan eigenlijk als je danst?
1: Mag ik dat live op de radio zetten? Ik ben echt een billenschudder.
0: Ah, een billenschudder.
1: Ja, een kapot harde billenschudder.
0: Een
1: hoor.
0: Kapot harde billenschudder ook. Oh, wat goed. En wat wordt er nog meer gezegd door de luisteraar?
1: Danny zegt, ik ben absoluut team Peter. Als ze mij zien dansen, bellen ze gelijk 112. Omdat ze denken dat ik een aanval krijg.
0: Nee, Danny. Dat is wel een geweldige reactie van Danny. En Ron, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: We mogen jou volgens mij van harte feliciteren. Met je verjaardag vandaag.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: 65 jaar geworden. Gefeliciteerd, man.
2: Dankjewel.
0: Wat mooi. Je bent vaste luisteraar van Radio Rijnmond. En ga je dan ook, waag je dan een dansje op je verjaardag? Of blijf je passief aan de kaas en worst zitten?
2: Nou, ik blijf wel gewoon aan de kaas en worst. Ik was wel goed. Ik heb wel met heel vroeger bij dansschool Buister dansles gehad. Maar het was niet zo aan mij besteed.
0: Heerlijk. Ja, maar vroeger deden mensen dat altijd. Ja. Danslessen volgen.
1: Mijn opa en oma hebben elkaar zo ontmoet.
0: Fantastisch.
1: Ja.
2: Maar ik was meer van de Polonaise.
0: Ja, precies. Dat is makkelijk en veilig ook wel, hè. Hey Ron, het is een speciale dag vandaag, want het is de day after. Jij bent ook een enorme Feyenoord-fan, mag ik wel zeggen. Nou ben ik benieuwd. Was jij gisteren in de Kuip?
2: Ja, uiteraard, hè.
0: En hoe was het?
2: Ja, het was vorige week Zwolle en nu tegen Utrecht. Het mooie van nu van Feyenoord is dat ik automatismes in het spel ziet. En iedereen is bevlogen en stopt er heel veel energie in. En dat geeft gewoon een leuke voetbalwedstrijd.
0: Ja, nou, maar dat zeg je heel mooi. Jij bent eigenlijk onze Dennis en Dennis als Dennis en Dennis zelf nog op één oor liggen. Hè? Onze Feyenoord-watcher zou je kunnen zeggen. Wat ik dus zo geweldig vond. Tuurlijk, je juicht voor die doelpunten. Maar wat ik helemaal te gek vond. Ze stonden 4-0 voor en ze bleven jagen en aanvallen. En dat zag je vorig seizoen totaal niet, hè?
2: Nee. Dat klopt. En dat aanvallen na die 4-0, dat gebeurde aan mijn kant. Hè. Ik zit op vak P. En dat hele stadion, dat ging helemaal uit zijn stekken.
0: Ja, geweldig.
2: En, toen gingen die spelers nog feller op de bal jagen.
0: Ja, klopt. Het was echt een wisselwerking met het publiek, hè?
2: Ja.
0: Ja, mooi om dat mee te maken, kan ik me voorstellen. Dansen, daar hou je niet van. Maar je mag wel een raam of een deur openzetten en lekker uit je dak gaan.
2: Ja, nou, dat raampje gaat wel open, hoor.
0: Ja. Ja, zet dat raampje maar open. Dan komt die vogel er aangevladderd. Dan komt hij. Ja, dan komt hij naar Rob toe. Waar zit je op dit moment?
2: Ik rij richting Benelux Tunnel.
0: En heb je hem?
2: Ik heb hem.
0: En hoe ziet hij eruit?
2: Ja, zoals gewoonlijk, hè. Met een rood-wit shirtje aan.
0: Ah, en wat voor. En een zwart snaveltje natuurlijk, hè.
2: En een zwart
0: snaveltje. Ja, hey, fijne dag rond. Geniet van je verjaardag.
1: Gefeliciteerd nog.
0: Hoi.
2: Oké, dankjewel.

0: The Queen and Crazy Little Thing Called Love bij Radio Rijnmond. Het is 7:08. Je bent weer lekker vroeg wakker op deze maandagmorgen. Ik zou zeggen, ja, het is toch wel tijd om je een beetje te gaan douchen en een beetje aan te kleden, kan ik me zo voorstellen, om naar je werk te gaan. Of misschien ga je lekker chillen vandaag, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, of misschien ga je gewoon lekker weer aan de bak.
0: Ja, of dansen zou natuurlijk ook kunnen.
1: Dansen zou ook kunnen, ja.
0: Daar hadden we het natuurlijk over afgelopen weekend. Heb ik dan een dansje gewaagd en dan voel ik me altijd zo bewust van mezelf. Dan sta ik als een soort houten klaas op die dansvloer mijn standaard moves uit te voeren. Ja. Maar Floor is dus een echte danseres. Is zelfs een keer gevraagd om hyper te worden.
1: Ja.
0: En moet je nog even kort uitleggen, wat is een hyper?
1: Hyper, dat houdt volgens mij gewoon in, denk ik, dat je mensen, dus houten klaassen zoals jij, inderdaad als Ank, hup, de vloer optrekt en zegt, hey, kom, dans lekker mee, het is gezellig.
0: Precies, dat is dus een hyper inderdaad. Ja. Om te zorgen dat de boel een beetje beweging komt.
1: De bar op, lekker staan en iedereen ophitsen van, kom, we gaan lekker dansen.
0: Wij hebben onze luisteraars ook gevraagd om in beweging te komen via de Rijnmond-app. En hebben we een beetje dansers in ons midden, Floor?
1: Nou, Ted die zegt dansen, dat hangt van de muziek, sfeer en ruimte om te dansen af. Mm-hmm. Vroeger heeft hij ook steldansen gedaan.
0: Oh ja.
1: En dan zegt Rob nog, van het dansen ben ik trouwens van alle partijen. Ik vind het soms lekker om met mijn dikke billen te schudden. En soms lekker te kijken hoe anderen dat doen. Nou, Rob is van mijn team.
0: Ja, want ik kreeg nog een bericht van Janneke. Die vraagt zich af, wat is nou eigenlijk een billenschudder? Want, dat ben jij, hè?
1: Ben ik. Ik bedoel nu bubbelen. Weet je wel?
0: Bubbelen.
1: Wat ze op de zomercarnaval ook doen. Gewoon lekker een beetje heen en weer schudden.
0: Dat is
1: shaken.
0: Je stilo.
1: Ja, eigenlijk wel. Kan het niet zo goed als die dansressen. Dat
0: maar
1: moet wel
0: kan je dat dan overal doen? Of zijn er bepaalde clubs waar je dat echt kan doen? In Rotterdam bijvoorbeeld.
1: Nou ja, als je goed met je billen kan schudden, denk ik dat je dat op elke muziek kan.
0: Geweldig, wat goed zeg.
1: Ook op techno.
0: Ook op techno?
1: Ja, tuurlijk.
0: Zometeen Soul Sister, eerst Anastasia. Left Outside Alone bij je.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Want Milou is in één keer weg, dus ik zit hier in mijn eentje normaal gesproken. Maar gelukkig is Floor ervoor in de plaats gekomen. Ik ben heel blij met je, Floor, dat je vandaag de vervanger van Milou wil zijn.
1: Ja, vanmiddag vindt er iets heel unieks plaats in Dordrecht. En dat heeft alles te maken met een Dordtse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Yes, een hele goede morgen. Het is 7 uur. Dit is Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je van niemand minder dan Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
8: Goedemorgen. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vannacht de scooter uitgebrand. Er zou een explosie aan vooraf zijn gegaan. Rond 4 uur was een klap te horen bij de voordeur van een woning. Daarna ontstond brand. Volgens mensen ter plaatse konden bewoners niet naar buiten en heeft de brandweer de deur moeten openbreken. Vorige week was er bij dezelfde woning ook al een explosie. Toen ging het om 2 explosieven, 1 bij de voordeur en 1 bij een auto. Bij Shell in Moerdijk is sinds gisteravond een storing. Daarom wordt er afgefakkeld. Boven de installatie was gisteravond een grote vlam te zien en die was ook soms te horen. De installatie is stilgevallen. Dan zit er nog brandstof in de fabriek. Dat wordt met afvakkelen gecontroleerd opgebrand. De brandweer in Dordrecht benadrukt dat het fakkelen niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Mensen kunnen wel last hebben van licht en geluid. Het afvakkelen kan nog tot het einde van de middag duren. In de rechtbank van Rotterdam

0: begint vandaag de zaak rond de explosie in een flat aan de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk, ruim 2 jaar geleden. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. Hoofdverdachte in de zaak is Jalal O. Hij is de eigenaar van de kelderbox waar een drugslab bleek te zitten. Daar vond de explosie plaats. Onder de slachtoffers is ook het neefje van de verdachte, die in de bedrijfsruimte aan het werk was. De verdachte heeft altijd ontkend dat hij wist van het drugslab. De Amerikaanse regering komt op korte termijn met sancties tegen het gehele internationale strafhof in Den Haag. Dat melden Reuters en de Wall Street Journal op basis van regeringsbronnen. Details worden niet vermeld. De VS heeft het voorzien op het strafhof vanwege een onderzoek naar het optreden van het Amerikaanse leger in Afghanistan en het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Minister Rubio van Buitenlandse Zaken had eerder aangekondigd het strafhof een steen voor steen af te willen breken. Het weer, wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen is het bewolkt. Het blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe zon. Temperatuur is dan opnieuw 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg je van mij nog de verkeersinformatie? Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam staat er 7 kilometer. Je doet er 17 minuutjes langer over. En dan staat er nog op de A15 Rotterdam richting Europoort, knooppunt Rozenburg en Zuurhofbrug. 11 kilometer en je doet er een half uur langer over. En dan nog tussen op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkse brug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer. Je doet er 6 minuten lang over.
2: Zo meteen lekker meezingen met Chumbawamba.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
2: Yes, Tam-Tam Pink komt eraan. Zo meteen hoor je bij Peter en Floor.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Dit is Radio Rijnmond.
16: Eruit.
3: Met Peter en Floor. met een grote R.

0: Chumba Wamba, thumb thumping bij Peter en Floor op Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Het is weer maandag.
0: Dat betekent nieuwe week, nieuwe vrouw ook. Het is Floor in plaats van Milou. En je bent er dus weer bij vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Wolkenvelden en droog vandaag, in de loop van de dag geregeld zon. Middagtemperatuur 19 of 20 graden.
1: Dan heb ik nog de langste file voor je. Die staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Rozenburg en Suurhofbrug. 11 kilometer. Je doet er 33 minuten langer over.
0: Bij de Shell-fabriek in Moerdijk is gisteravond een storing ontstaan, waardoor de fabriek tijdelijk wordt stilgelegd. Er is een vuurbal te zien en te horen in de wijde omgeving.
1: Een flinke klap voor Duitse CDU. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren heeft de partij de kiesdrempel van 5% niet gehaald.
0: En Feyenoord is nu tweede in de Eredivisie na de glansrijke 5-0 van gisteren op FC Utrecht. En nadat PSV gisteren van FC Twente verloor. Ja, kan je dan al spreken over titelkansen? Is natuurlijk een hele realistische vraag aan onze Feyenoordwatchers Dennis en Dennis, of niet?
2: Het hangt er ook vanaf. We hebben ook in het jaar gezien met Arne Slot. Ja, dat die eerste elf, dat waren heel vaak dezelfde spelers. Als je dat vast weet te houden, dan ga je over dit hele seizoen heen. Dan ga je echt een serieuze kans maken om lang mee te blijven doen om die landstitel.
3: Maar ik wil een beetje waken voor Jantje Held, Jantje Lacht. En de ene week is het natuurlijk, het is een tussenjaar. En de andere week is het, nee, ze zijn titelkandidaat. Het is simpelweg echt te vroeg in dit seizoen om al serieus over die vraag je te kunnen buigen.
0: Ja, dat zou je niet verbazen. De meest kritische was toch wel Dennis van Eersel bij dit commentaar.
1: Ja, en niet alleen bij Feyenoord was er wel reden om te dansen. Maar ook Peter danste dit weekend.
0: Hoe
1: als
0: is
1: een
0: mogelijk?
1: Houten, ja. Klaas, noemde je het zelf?
0: Ja, ik noem het zelf een houten Klaas. Ik voel me altijd ongemakkelijk op de dansvloer. Ik voel me altijd zo bekeken.
1: Ja, we vroegen de luisteraars even van, joh, ben jij nou team Peter die awkward, houterig staat te dansen?
0: En liever aan de zijlijn blijft?
1: Ja, precies. Of ben je team Floor die flink met de billen gaat schudden, bachatas gaat dansen, noem het maar. en we kregen daar volop antwoord op. Ik krijg een reactie van Ad, die zegt, goedemorgen Peter en Floor, ik ben team Peter in het kwadraat. Heb nog nooit gedanst en dat gaat ook niet meer gebeuren.
0: Geweldig.
1: Toen mijn broer trouwde, deed iedereen mee met de Polonaise, maar ik bleef als enige zitten.
0: Oh, geweldig. Ik zie Ad al helemaal zitten, dat iedereen de Polonaise loopt en hij zit daar in zijn eentje.
1: Ik wil Ad een dikke knuffel geven, dat lijkt me ook niet leuk.
0: Maar dan voel je ook wel een beetje ongemakkelijk, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja. Ja, nou, dat kan ik mij heel goed voorstellen. We hebben nog een reactie gekregen. Weer team Peter.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Heel veel passieve luiden. Mensen die toch liever aan de zijlijn blijven staan met een drankje in hun hand. Wie is het?
1: Danny. Team Peter.
0: Ja, Danny zegt ook, ik ben ook team Peter. Ja, heel veel mensen team Peter inderdaad. Maar misschien ben jij wel team Floor, team Dance Floor, zou je kunnen zeggen. Laat het dan ook even weten via de Rijnmond app. Rechtsboven de app ons button, dan kom je zo bij ons in de studio. Of blijf je dus net zoals ik liever aan de zijlijn en ben je team Peter. Laat het dan ook weten. Draaien wij ondertussen Samba en 12 to 12.

0: Het is Radio Rijnmond, vandaag met Peter en Floor. En Leona Lewis en Bleeding Love. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is namelijk op begraafplaats Esshof in Dordrecht vindt vandaag een bijzondere ceremonie plaats. Meer dan 86 jaar nadat hij op de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog sneuvelde op Vliegpark Bergen, krijgt de Dordtse dienstplichtig soldaat Daniel van der Munnik eindelijk een eregraf. De Koninklijke Luchtmacht herbegraaft hem vandaag met militaire eer. En Ronald Verburg van de Oorlogsgravenstichting in Dordrecht, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dit klinkt als een heel bijzonder verhaal. Laten we beginnen bij het begin. Wie was die Daniel van der Munnik precies?
1: Daniel van der Munnik was een dienstplichtig soldaat. Hij was 20 jaar. En zoals hij al aangaf, hij kwam uit Dordrecht. En goed, al heel vroeg in de morgen van 1940 werd hij de luchtbasis om 4 uur al aangevallen. En nou goed, de Duitse vliegtuigen kwamen toen met mitrailleurvuur overvliegen. En Daniel is toen al heel vroeg, eigenlijk om 4:30 is hij al gesneuveld, is hij gewond geraakt en uiteindelijk dus overleden.
0: Ja, dat is wel heftig.
2: Ja, heel heftig.
0: Klinkt ook een beetje luguber, herbegraven. Wat is er nog over van Daniel van der Munnik?
1: Ja, goed, over dit geval kan ik nu natuurlijk niet heel veel vertellen. Maar het is wel zo, dat zie je bijvoorbeeld bij graven uit de Eerste Wereldoorlog. Ja, de stoffelijke overschotten kan je wel echt heel goed herkennen. Die liggen daar dan nog gewoon. En de dienst van Defensie uit Soesterberg, die komt dan speciaal naar Dordrecht toe. Althans hier een paar maanden geleden. En dan wordt zo iemand opgegraven. En ze worden dan overgebracht naar Soesterberg. Ja. Daar zit de bergings- en identificatiedienst. En nou goed, dan wordt hij nog een keertje onderzocht. En uiteindelijk in een kist gelegd en weer teruggebracht naar Dordrecht. Ja.
0: En zijn er dan nog een paar botten die over zijn? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Dat is wel een volledig stoffelijk overschot, ja.
2: Ja. Ja. En waarom verdient Daniel van der Munnik nou een herbegrafenis?
1: Nou, de Oorlogsgravenstichting is opgericht. Mm-hmm. Nu 80 jaar geleden. En die hebben als doel om alle slachtoffers, zeg maar, van de oorlog, en zeker dienstplichtigen, militairen, gefusilleerden, om die een eeuwig graf te kunnen geven. Daniel die is gesneuveld in mei. In juni heeft zijn familie besloten om hem op te graven in Bergen en over te brengen naar een eigen graf in Dordrecht. Onze ouders die woonden echt bij de begraafplaats aan de Hendrikstraat in Dordrecht. Maar goed, zoals dat gaat, er zijn nu bijna geen nazaten meer. Mm-hmm. En dan zou zo'n graf komen te vervallen. En dat wil de Oorlogsgravenstichting niet. Zij wordt dan nu overgebracht van een bijna anoniem graf op de begraafplaats. En dan komt hij naar de Erehof in Dordrecht.
0: Dat is wel prachtig, zeg. Dat is wel heel bijzonder. Wel jammer dat er wat dat betreft bijna geen nazaten meer zijn. Hoe ziet de ceremonie eruit vanmiddag?
1: Omdat hij bij de luchtmacht zat, verzorgt de luchtmacht verzorgt ook de uitvaart. En die zijn al een tijdje bezig om echt te oefenen, zeg maar, hoe je zo'n kist met ceremonie kan overbrengen van de aula naar het graf. Loopt een militair met een foto, de Nederlandse vlag ligt er overheen. Delegaties van Defensie zijn aanwezig, burgemeester is er, de wethouders. Er wordt wel echt aandacht aan besteed.
2: En is het dan ook toegankelijk voor belangstellenden en publiek vanmiddag, of is het een besloten bijeenkomst?
1: Nee, het is toegankelijk. Om 1 uur zal het echt gaan beginnen. Daarvoor ligt Daniel al opgebaard in de aula, zoals ik al vertelde, met de vlag eroverheen. Wat het mooi is om te vertellen, ook zijn uniform, althans zoals hij dat toen gedragen heeft, staat opgesteld in de aula. En het is toegankelijk.
0: Heel bijzonder. Je hoorde Ronald Verburg dus van de Oorlogsgravenstichting in Dordrecht over de herbegrafenis van Daniel van der Munnik, die vanmiddag plaatsvindt om 1 uur op begraafplaats Esshof. Heel veel succes daar vandaag.
1: Ja, dank u wel.

0: Hij heet tegenwoordig Sananda Maitreya. Hij woont met een prachtig Italiaans model in Italië. Terence Stamp Darby in zijn vorige leven met Dance Little Sister.
1: Zometeen de hoogtepunten van het nieuws met ons collega Dave Datema.
2: Je hebt wel eens van die mensen die zeggen, nee, we gaan kleine wonen, of die gaan in een tiny house wonen. Maar je kan het ook overdrijven. Straks hoor je meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
5: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
10: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ja, je krijgt van mij de langste files uit de regio. Het is de allerlangste file staat op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerburg en De Meern. 7 kilometer, 12 minuten langer doe je erover. En dan staat er nog een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Schiphol. 13 kilometer, 10 minuten langer doe je erover. De linkerrijstrook is daarbij ook dicht. En dan staat er nog één op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 5 kilometer. Je doet er 15 minuten langer over.
2: En dan gaan we naar het weerbericht met Ed Alders. En Ed, krijgen we vandaag nog een zonnestraal te zien?
3: Dag Peter en...
2: Floor.
3: En Floor. Hallo. Ja, want ja, anders dan... goedemorgen allebei.
2: Ja, goedemorgen Edje. We zijn ook met z'n tweeën, dus heel goed dat je ons allebei even noemt.
3: Ja, dat weet ik. Het is vandaag best heel aardig weer. We hebben te maken met geregeld zon vandaag. Het blijft voor de rest overal droog ook. En de maximum temperatuur komt uit op een graad of 20. Dus best wel lekker weer, denk ik. En ook minder wind dan het afgelopen weekend. De wind die waait meest matig. Die komt uit het westen. Nou, kijk je nou naar het weerbeeld voor morgen, dan is het ook rustig. Er staat amper wind morgen, maar wel heel lang grijs weer morgen. Het is bewolkt, pas in de loop van de middag wellicht af en toe zon. En dat opnieuw bij een temperatuur van zo'n 19 à 20 graden. Nou denken heel veel mensen dat op 21 september, dat is het vandaag, dat de herfst begint. Maar ik kan je in vertrouwen meedelen dat de herfst bijna nooit op 21 september begint. Want die begint pas op 23 september. De herfst begint heel vaak op de 22e, op de 23e. En soms zelfs pas op de 24e.
2: Dus het is gewoon nog zomer?
3: Op dit moment spreek je nog heel even over zomer.
2: Lekker. Ja, lekker. Nou, en we krijgen ook nog de zon te zien. Wat een fijn gevoel. En anders hebben we altijd Ed nog, die natuurlijk onze vaste zonnestraal is. Licht in de duisternis elke ochtend. Dankjewel, Ed Alders. Het is 8:02. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van niemand minder dan Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. De grote steden willen dat de overheid jaarlijks 100 miljoen euro extra uittrekt voor hulp aan dak- en thuislozen. Het aantal daklozen neemt toe. Vaak gaat het om mensen met psychische of verslavingsproblemen. In Rotterdam zou het gaan om 9000 mensen zonder dak boven het hoofd. Dat aantal is in 4 jaar tijd met een kwart toegenomen. Bijna 3/4 van die mensen komt uit van buiten de Europese Unie. Die hangen dan rond bij het Museumpark, de Nieuwe Binnenweg of de Agnische Buurt. Agenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Dan gaat het bijvoorbeeld om Ramadan-vieringen. Minister Van Wil zegt in de Telegraaf dat er van de politie een neutrale houding verwacht mag worden. Agenten moeten tijdens het werk een lifestyle neutraal zijn, zo staat in de krant. Het tonen van een politieke voorkeur of het uitdragen van een religie is uit een boze, maar vaak zat worden door de politie bevaalde Ramadan-bijeenkomsten georganiseerd. Nou, vorig jaar werd een motie aangenomen in de Tweede Kamer voor een striktere lijn. De regels gelden officieel voor alle religieuze bijeenkomsten, dus ook voor christelijke feesten als Pasen en Kerst. Maar de meeste ophef was de laatste tijd natuurlijk steeds om islamitische vieringen. En huizen heb je in alle soorten en maten, vaak duur en soms ook heel groot, maar je hebt ze ook heel klein. Het AD stuit op het allerkleinste huis van Rotterdam. Doe eens een gokje in vierkante meters.
2: Ja,
4: voor.
2: Jeetje.
1: In vierkante meters, hoe klein het is, bedoel jij?
4: Ja.
1: 15?
4: Nou, wel ietsjes groter.
2: Wie woont er?
4: Nou ja, hij staat te koop.
2: Oh, hij staat te koop.
4: 21 vierkante meter groot. Het gaat om een appartement bij het Samuel Mullerplein. Nou, 21 vierkante meter, dat is 4x5 meter, min of meer. Dat wil dus zeggen dat de keuken, de woonkamer, het kantoor en de slaapkamer allemaal in één ruimte zijn. Maar de badkamer is dan nog wel apart. Ja, wij zitten hier nu in de studio. Dit is ongeveer 21 vierkante meter.
2: Ik zal jou vertellen, ik heb op het Samuel Mullerplein gewoond. Mijn allereerste studentenhuis was daar. En had ik een kamer van 6 vierkante meter.
4: Dus ja, maar dat is een kamer.
2: Ja, dat was een kamer. Maar dan moest ik een gang door, een trap op en nog een gang door. En dan kwam ik op mijn tweede kamer van 6 vierkante meter. Dus ik had 2 kamers van 6 vierkante meter boven elkaar. En dan had ik dan ingericht met het meubilair van mijn ouders. Wat natuurlijk veel te groot was, want dat stond in een groot huis. Dus ik had zo'n hele groot audiomeubel en dan een bank er tegenover. En vol stond mijn kamer. Ja. Dat is echt hilarisch.
4: Nou ja, dat zegt het AD dus ook. Je moet een beetje creatief omgaan met meubels, hè. En dus komen ze ook met adviezen. Een comfortabele slaapbank bijvoorbeeld. Of een hoogslaper met een bureau eronder. Maar het heeft ook voordelen. Je bent zo klaar met stofzuigen.
2: Ja.
4: Zoveel is het niet. En stookkosten zal je ook niet al te veel hebben. De prijs... 150.000 euro.
2: Welk nummer van het samenwerkingsplan?
4: Ja, dat weet ik niet. Dat
2: staat er niet bij.
4: Nee, dat heb ik niet opgezocht. Er is inmiddels wel een bod uitgebracht.
2: En?
4: Het is onder bod.
2: Oh, dat is hartstikke goed. En het leuke is, als je daar gaat wonen, ben je de buurman of buurvrouw van Loes Luca. Krijg je er zomaar bij.
1: Nou, dat is toch
4: dat
1: leuk.
4: Stond dan niet op Funda. Maar nee, dit
2: is Radio Rijnmond. Met zometeen 10cc, maar eerst Mark Ronson en Amy Winehouse.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie hier op Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel. De Peter en Milou puzzel.
2: Yes, je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Ook al is dus Milou er even een dagje niet bij vandaag. En nog een paar dagen is ze lekker op vakantie. Wel verdiend, want ze was in februari voor het laatst op vakantie gegaan. Dus het was echt de hoogste tijd voor haar. En er worden heel veel puzzelboeken verkocht. Hè. Puzzelen is mega populair op dit moment. Maar wij hebben wel heel, heel speciale.
0: Ja, ik heb hem hier voor me. En nou, naast dat er een geweldige foto van jullie twee op staat, staan er allerlei leuke puzzeltjes in. Van Sudoku Extreme tot woordzoekers, tot Zweedse puzzels en kruiswoordpuzzels. Het staat er allemaal in en jij kan het winnen.
2: Ja, jij kan het winnen. Moet je wel even de puzzel van vandaag oplossen. Vandaag is het ook echt een opdracht uit ons eigen puzzelboek. Uit een Zweedse puzzel komt die. En wij zoeken vandaag een steen. Een steen met drie letters. Dus een steen met drie letters.
0: Ja.
2: En jij bent het ook. Jij als luisteraar van Radio Rijnmond. Een steen met drie letters. En jij bent het ook. Nou, dan wordt hij in één keer heel cryptisch. Weet jij het juiste antwoord? Geef het dan door via de Rijnmond-app rechtsboven de app ons button. En dan kom je zo hier gezellig bij ons in de studio.
1: De Peter en Milou puzzel.

0: Het begint toch voorzichtig te bewegen hoor, bij zo'n liedje als Dreadlock Holiday van 10cc.
1: Dan wel.
0: Ja, dan wel, maar heel voorzichtig. En afgelopen weekend had ik dus een feest. En er was ook een oud-minister, dat is een, de zus van een vriend van mij. Oud-defensieminister, dan denk je nou, die is heel stijf, maar die is juist heel erg leuk. En een soort van proper, en die beweegt zich heel makkelijk tussen de mensen. En die probeert dan mensen in beweging te krijgen.
1: Ja.
0: Zo werd ik ook de dansvloer opgelokt. En dat heb ik gedaan. En dan heb ik zo'n comfortabele move, weet je wel. Dan sta ik met mijn, ja, een beetje zo met mijn handen dicht bij mijn borst. En ik beweeg van links naar rechts met mijn benen. Maar ja, verder mag het niet echt een naam hebben. Ik denk, als je het woordenboek erop naslaat, dat het niet eens onder dansen valt. Maar
1: schuifel, schuifel.
0: Het is een beetje schuifel, schuifel. En veel te voorzichtig. Nog steeds met een drankje in mijn hand. Maar Floor, jij bent echt van het dansen.
1: Ja,
0: ze noemen jou ook wel Dance Floor natuurlijk.
1: Ja, zeker. Zeker, zeker.
0: En jij bent ooit als hyper zelfs gevraagd. Hoe zat dat?
1: Ja, ik was 17 en dan ging ik wel eens stiekem naar de club. Dan met een nep-ID of een foto, weet ik het. En dan kwam je binnen en toen ging het dansen ook al dusdanig goed dat een club-eigenaar mij had gevraagd, wil jij niet werken als hyper? Dus op de barren gaan staan en mensen aan het dansen brengen. Dus helemaal iedereen gek ophitsen van, kom, we gaan lekker dansen met z'n allen.
0: Wat leuk.
1: Maar dat kon ik natuurlijk niet doen, want ik was 17. Dus ik heb gezegd, nee, ik werk al. Hihi.
0: Ja, precies. Anders zou je door de mand vallen.
1: Ja.
0: Maar jij bent dus een echte billenschudder, zo noem je jezelf.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Ad, die laat wel weten dat hij absoluut team Peter is in het kwadraat. En daar bedoelt hij mee van, ik heb nog nooit gedanst, gaat ook niet meer gebeuren. Toen mijn broer trouwde, deed iedereen mee met de Polonaise, maar ik bleef als enige zitten. En Jerry, die zit in jouw team. Die zegt, goedemorgen Peter en Floor, bij een feest hoort dansen er zeker bij. Maar hij komt van de eilanden, van de Caribbean. Dus ja, dan weet je het wel. Dus hij zegt, ik ben team Floor.
1: Lekker Jerry, gelukkig maar.
0: Ja, en Els die heeft een vraag voor jou.
1: Ja.
0: Els is namelijk slechtziend. En zij zegt, Floor, jij bent een echte billenschudder. Misschien kun je even kort uitleggen wat billenschudder is.
1: Kapot hard shaken, wiebelen, bewegen met de billen.
0: Echt een beetje op zijn zomercarnaval,
1: ja,
0: zou je kunnen zeggen.
1: Ja, op zijn zomercarnaval.
0: Ja. Heb je nog tips voor mij? Want ze zegt namelijk, ik ben van een stijl dansen. En ik moet echt vastgehouden worden. Het is voor mij heel lastig om helemaal los te gaan. Heb je tips voor mij om een billenschudder te worden? Of ben ik een hopeloos geval, denk je?
1: Een hopeloos geval ben je natuurlijk nooit. Je kan altijd je billen leren schudden. Maar het gekke is dat je dus je billen niet moet aanspannen, zo los mogelijk moet laten. Dan kan het vanuit je benen komen te trillen of vanuit je rug. Dus je rug gaat of bol, hol en bol.
0: Ja.
1: Dat is een beetje twerkachtig. En vanuit je benen kan je gewoon alle vetjes heen en weer schudden. Dus Els, heel veel succes.
0: Nou, ik vind het wel heel belangrijk dat we dit nog even melden. Voor mensen die denken, jullie hebben helemaal geen educatief programma. Je hebt toch op de maandagochtend 7:50 even leren billen schudden.
1: Precies.
0: Op Radio Rijnmond. Heel goed.
2: De Peter en Milou puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, je kunt er weer lekker mee puzzelen. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht. Puzzelen is super populair, maar geen van die puzzelboeken is zo cool als die van ons. Daar staan wij namelijk op, het Peter en Milou puzzelboekje. Elke dag hoor je een andere puzzel. En vandaag is het eentje uit ons eigen puzzelboek. Namelijk een Zweedse puzzel. We zoeken een steen met 3 letters. Een steen met 3 letters. En jij bent het ook, als luisteraar van Radio Rijnmond.
2: De Peter

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. We noemen het ook wel IWAP. Ik weet alles beter. Maar Teddy Swims noemt het een Mr. Know-it-all. En die hoor je hier op Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Leonard, een hele goede morgen.
3: Een goede morgen.
0: Heb je lekker geslapen?
3: Ik heb weer geslapen, ja.
0: En waar ben je wakker geworden? In je eigen bed of in het bed van iemand anders na een wilde stapavond?
3: Nee, gewoon in mijn eigen bed
0: jammer.
3: Ben ik wakker geworden, ja.
0: Het is niet anders. Nou goed. Nee. Heb je wel een leuk weekend gehad? Wat heb je allemaal uitgespookt?
3: Nou, niks bijzonders. Lekker gerelaxed. Dus,
0: Ja, hartstikke goed. Ben je van het puzzelen of van het dansen?
3: Ik ben van het puzzelen, ja zeker. Ja. Ik hou van de Zweedse kruiswoordpuzzels.
0: Nou, dus, komt dat even goed uit, want die spelen we vandaag natuurlijk, die Zweedse kruiswoordpuzzel, uit het Peter en Milou puzzelboek getoverd. Maar dan ben ik wel heel benieuwd. Wij zoeken dus een steen vandaag met 3 letters. En jij bent het ook, Leonard.
3: Oh, ja dat klopt, ja.
0: Even schakelen, hè?
3: Ja.
0: Nou, wat is het goede antwoord?
3: Het wel goede antwoord is een kei.
0: Is het inderdaad een kei? Ik kijk even naar de jury. Ook een kei van een persoon, kan ik je vertellen. Is het antwoord kei?
4: Yeah!
0: Yes! Hey, gefeliciteerd, hè? Jij gaat er vandoor met het exclusieve, nergens anders te winnen, Peter en Milou puzzelboek.
3: Heel mooi, ja.
0: Mooi. En ga je nog wat leuks doen vandaag, Leonard? Ga je de slingers nog ergens ophangen vandaag?
3: Nee, ik ga geen slingers ophalen. Ik heb nog geen plannen vandaag.
0: Dus, nog geen plannen.
4: En lekker puzzeltjes spelen misschien.
0: Ja.
3: Precies, ja.
0: Hartstikke goed. Nou, maak er in ieder geval een mooie dag van, hè. Groetjes.
3: Oké, groetjes.
1: De Peter en Milou puzzel.

0: Garfunkel.
1: Ja, is toch heerlijk. Ze gaat lekker uit de dak op maandagochtend in de auto. Marielle, dank je wel voor je bericht.
2: Hoe goed is dat?
1: Ja, dat is echt heel goed. En ik kreeg nog een vraag van Els. Die zei namelijk van, joh, ik dat binnenschudden. Dus voor mij te laat, denk ik. Ik ga dat niet meer leren. Maar kun je me wel leren hoe ik uit mijn comfortzone kan komen? Zeg maar, hoe ik dus die stap naar de dansvloer kan wagen. Om mijn omgeving los te laten.
2: Een klein drankje helpt altijd. En anders, joh, wat maakt het uit? Wie gaat jou vertellen dat je iets wel of niet mag doen? En jammer dan, als iemand het anders het stom vindt.
1: Ja, dus je moet gewoon zelfvertrouwen hebben.
2: Gewoon zelfvertrouwen
1: hebben. Een beetje maling hebben aan wat anderen
2: maling
1: van je vinden.
2: Maling hebben, precies.
1: Dankjewel. Binnenkort zwemmen er misschien wel vissen in het oude zwembad van Tropicana. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
8: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
9: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Goedemorgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
13: Aquaparken voor tickets €200, please.
14: Zei hij nou €200?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
12: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
0: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Yes, het is 8 uur precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij, een nieuwe werkweek, een nieuwe maandag en dezelfde nieuws lezen met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave Datema.
8: Goedemorgen. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een scooter uitgebrand. Er zou een explosie aan vooraf gegaan zijn. Rond 4 uur was een klap te horen bij de voordeur van het huis. Daarna ontstond brand. Volgens mensen ter plaatse konden bewoners niet naar buiten komen en heeft de brandweer de deur moeten openbreken. Vorige week was er bij dezelfde woning ook al een explosie. Toen ging het om 2 explosieven, 1 bij de voordeur en 1 bij een auto. In de rechtbank van Rotterdam begint vandaag de rechtszaak rond de explosie in een flat aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk ruim 2 jaar geleden. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. Hoofdverdachte in de zaak is Dylan O. was de eigenaar van de kelderbox waar een drugslab bleek te zitten. Daar vond ook de explosie plaats. Onder de slachtoffers was ook het neefje van de verdachte die de bedrijfsruimte aan het werk was. De verdachte heeft altijd ontkend dat hij afwist van het drugslab. Rotterdam en de andere 3 grote steden willen dat de overheid jaarlijks 100 miljoen euro extra uittrekt voor hulp aan dak- en thuislozen. Dat aantal neemt namelijk toe. Vaak gaat het om mensen met psychische en verslavingsproblemen. In Rotterdam zou het gaan om zo'n 9000 mensen zonder dak boven het hoofd. Dat aantal is in 4 jaar tijd met een kwart toegenomen.

0: opgenomen. Bijna driekwart van de daklozen komt van buiten de Europese Unie. In Rotterdam is de overlast van dak- en thuislozen het grootst rond het Museumpark, bij de Nieuwe Binnenweg en de Agrische Buurt. Onder de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 16 jaar is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. 5 jaar geleden was 80% van de meisjes nog positief over homoseksualiteit. Dat is nu gedaald naar ongeveer de helft. Bij jongens, die altijd al negatiever waren, daalde dat naar net 20%. De onderzoekers zijn niet verrast. Ze zeggen dat de oorzaak voor de daling ligt bij prominente figuren die seksuele diversiteit bekritiseren. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen bewolkt. Het blijft droog. In de loop van de middag af en toe zon. De temperatuur komt opnieuw uit op zo'n 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Ik was te vroeg, maar hartstikke bedankt, Dave. Van mij krijg je nog de langste files uit de regio. Die staan op de A15 Rotterdam richting Europort, tussen afrit Brielen en Zuurhofbrug. 7 kilometer staat daar. 20 minuten doe je er langer over. Er zijn 2 rijstroken dicht, vandaar dat er nog steeds 20 minuten file staat. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, staat 9 kilometer en hier doe je 12 minuten langer over. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk, 14 kilometer en hier doe je wel 15 minuten langer over.
2: Ja, we gaan het fileleed een klein beetje verzachten. Mocht je erin staan, zo meteen lekker meezingen met Justin de Wild.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
2: Zometeen cheerio bij Peter en Floor.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Is Radio Rijnmond.
0: Eruit.
3: Met Peter en Floor. Radio met een grote R.

0: Dus Diana Ross op je favoriete radiozender. En wie hoor je daar bovenuit galmen? Dat is niemand minder dan Barry Gibb van de Bee Gees. Want die heeft het nummer mede geschreven. En die kon het blijkbaar ook niet laten om nog even mee te zingen in het achtergrondkoortje. Chain Reaction hoorde je bij Radio Rijnmond. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Yes, het is weer maandag en je week is begonnen.
0: En je week is ook goed begonnen met Peter en Floor op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Wolkenvelden en droog vandaag. In de loop van de dag geregeld zon. Middagtemperatuur schommelt rond de 19, 20 graden.
1: Dan krijg je van mij de langste file uit de regio. Die staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. 21 kilometer. Je doet er 19 minuten langer over.
0: En bij de Shell-fabriek in Moerdijk is gisteravond een storing ontstaan, waardoor de fabriek tijdelijk wordt stilgelegd. Er is een vuurbal te zien en te horen in de wijde omgeving.
1: Een flinke klap voor de Duitse CDU. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren heeft de partij de kiesdrempel van 5% niet gehaald.
0: En Feyenoord staat nu op de tweede plaats in de Eredivisie na de glansrijke 5-0 van gisteren op FC Utrecht. En nadat PSV gisteren van FC Twente verloor. Ja, en kan je dan al spreken over titelkansen? Of is dat te voorbarig? Je hoort onze verslaggevers Dennis en Dennis, wilde ik zeggen. Maar het systeem loopt even vast. Maar je hoort nu alsnog onze verslaggevers.
2: Het hangt er ook vanaf. We hebben ook in het jaar gezien met Arne Slot. Ja, dat die eerste elf, dat waren heel vaak dezelfde spelers. Als je dat vast weet te houden, dan ga je over dit hele seizoen heen. Dan ga je echt een serieuze kans maken om lang mee te blijven doen om die landstitel.
3: Maar ik wil een beetje waken voor Jantje Held, Jantje Lacht. En de ene week is het natuurlijk, het is een tussenjaar. En de andere week is het, nee, ze zijn titelkandidaat. Het is simpelweg echt te vroeg in dit seizoen om al serieus over die vraag je te kunnen buigen.
0: Ja, je hoort Dennis Kranenburg is iets optimistischer. En Dennis van Eerstel die zegt, die waakt voor te veel opportunisme. Anders ja. Dennis en Dennis doen natuurlijk na aflopen van die wedstrijd van gisteren.
1: Vanuit de Kuip gaan we naar een andere iconische plek in Rotterdam. Een zwemparadijs, een oud zwemparadijs. Een beroemd paradijs, dat heet Tropicana, voor u wel bekend. En het is eindelijk een nieuwe bestemming voor gevonden. En daarover hoor je zo meer.
0: Eerst de Wild, cheerio bij de

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Puttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.

0: Lou Reed en Walk on the Wild Side bij Radio Rijnmond. En dat gebeurt ook hier op Radio Rijnmond met Peter en Floor. Want we hebben het op maandagochtend al over billenschudden gehad. Dat weet je
1: zeker wel. We gaan het nu ook over iets heel leuks hebben. Peter, ben jij wel eens geweest in het zwembad Tropicana?
0: Ja, ik heb daar als kind best wel vaak gezwommen. Mooie herinneringen aan. Ik was sowieso gek op al die centerparks dingetjes met wildwaterbaan. En het bubbelbad natuurlijk. Al vond ik die glijbaan wel heel eng trouwens in Tropicana. Maar heb jij er nog actieve herinneringen aan? Want in 2010 is die gewoon gesloten als zwembad.
1: Ja, ik ben daar nooit geweest zwemmen. Het is nooit een zwembad geweest. Maar goed, het is dus nog steeds wel een van de meest iconische plekken van onze stad. Tropicana. Vroeger plonsten we in de wildwaterbaan of zaten we in het bubbelbad. Maar binnenkort kunnen we er terecht voor een patatje kibbeling en een goed glas wijn. In oktober opent daar namelijk Visbar Tropicana. Initiator en horecaondernemster Sanne de Vries, bekend van de pizzabakkers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vrijwel iedere Rotterdammer heeft wel een herinnering aan Tropicana als zwemparadijs. Wat is jouw eigen leukste ervaring en herinnering bij Tropicana?
2: Ja, dit is wel ruim 20 jaar geleden dat ik daar geweest ben. Mm-hmm. Maar voor mij steekt toch wel bovenuit de wildwaterbaan. In het begin staat er ook, als je erin gaat, van alleen voor geoefende zwemmers. Dat staat er nog steeds, dus dat is echt heel leuk om te zien. En ik had zelf alleen maar een A-diploma, dus ik wist nooit zo goed of ik er wel weer uit zou komen.
1: Nou, gelukkig wel.
0: Gelukkig wel, inderdaad.
2: Ja, gelukkig wel, ja. Ja.
1: En wanneer dacht je dan van... Wat is het leuke?
2: Nou ja, het leuke is dat ik nu, dus 20 jaar later, weer door diezelfde wildwaterbaan loop. Maar dan ga ik er een mooi restaurant van maken.
1: Want wanneer dacht jij dan, daar wil ik iets mee doen met dat Tropicana?
2: Was eigenlijk al eerder dat we wisten van dat het leeg stond en dat ze iets zochten om daarin te gaan starten. Mm-hmm. En eigenlijk het begin van het jaar hadden we ineens een soort Eureka-momentje. Dachten van ja, dit concept op deze locatie, dat is een win-win.
1: Want dat visbar-idee dacht je, dat is leuk. Waarom dacht je dat het in een oud zwembad dan een goed idee zou zijn?
2: Het is aan de Maas. Mm-hmm. Zeker als je buiten staat, dan is het praktisch dat je gewoon op het water staat. Ja, water, zwembad, vis. Ja. 1 en 1 is 2.
0: Nou, inderdaad. Maar zien we dan die zalmen straks ook door die wildwaterbaan of over de glijbaan of dat niet? Het is niet ineens gevuld met water, toch?
2: We willen wel... Nee, hij is niet meer gevuld met water. We willen er wel weer een glijbaan in gaan maken in de wildwaterbaan.
0: Oh,
1: heel leuk. Ja.
0: Dat is wel cool, inderdaad. En wat gebeurt er dan? Kun je daar echt van afgeleiden als persoon of is dat voor de vissen bedoeld?
2: Nee, wel als persoon. De vissen die komen gewoon op het bord.
0: Ah, de vissen komen... Ja, want er zijn al, ik heb even geteld, er zijn 6 visrestaurants op dit moment in de stad. Heeft Rotterdam nog wel behoefte aan zo'n visbar?
2: Ja, absoluut. Ja, dit concept, dat hebben we nog niet in Rotterdam. Dus ik denk zeker dat er wel ruimte voor is.
0: Maar wat is het dan voor concept? Kun je een soort van audio rondleiding geven in ongeveer 30 seconden?
2: Het wordt sowieso een heel groot, dynamisch restaurant. Waarbij je zelf als gast eigenlijk in staat bent of vrij bent om je eigen avond te bepalen of je eigen middag. Dus je komt gewoon aan, je wordt naar een tafel gebracht. Maar vanaf dan bestel je dus zelf je items aan de bar. En de drankjes die krijg je gelijk mee. En het eten wordt gewoon aan tafel gebracht door de bediening. En het eten is gewoon puur zoals hoe vis het had moeten zijn. Met af en toe een leuke knipoog. Waardoor we een aantal gerechten uitvergroten. Maar
0: snap ik niet. Eigenlijk... Een knipoog met gerechten die uitvergroot worden? Dat klinkt heel cryptisch.
2: Dat klinkt inderdaad heel cryptisch. Ik hou het ook een beetje mysterieus. Nee, als je een garnalencocktail hebt, dat je ook een garnalencocktail XXL voor de hele tafel hebt.
0: Oh, okay.
2: Dus dat het net even een grapje is. Dus je moet gewoon weer wat meer beleving in horeca terugbrengen.
0: En ik zag ook iets met een haai op een foto. Hoe zit dat?
2: Ja, die ben ik aan het maken. Die is 1,45 meter lang. De haai die op het filmpje was de testhaai. Die is heel klein.
0: Ja.
2: Maar er komt een disco-haai te hangen.
0: Een disco-haai? Kijk, daar zie ik Floor meteen op leven. Die wordt er heel vrolijk van, denk ik. Dus er mag ook gedanst worden, begrijp ik.
2: We gaan wel focussen op restaurant, maar dansen mag altijd.
0: Oké, vanaf oktober is die dus open. Ik wens je heel veel plezier. Sanne de Vries over haar nieuwe avontuur Visbar Tropicana.
2: Dankjewel.
0: We gaan zeker een keer een kijkje nemen, Sanne. Veel succes met de laatste voorbereidingen. Met die haai. Lijkt me best wel ingewikkeld om te maken. Maar komt vast goed.
2: Ja, komt goed.
0: Doeg.
2: Dankjewel.
0: Zometeen No Doubt, maar eerst Imagine Dragons. On Top of the World.

0: Imagine Dragons on top of the world bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen. Het is iets voor 8:30. Je krijgt zo het nieuws van Dave Datema.
2: Ja, Nederland heeft er weer een wereldtitel bij. Maar het was wel even puzzelen hoor voor de deelnemers. Straks hoor je meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
4: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
10: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit ze niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010-307-4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
11: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
13: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
0: Een hele goede morgen. Je krijgt van Floor de verkeersinformatie. Welke files zijn er op dit moment in de regio?
1: In de regio staat op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer, 20 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 9 kilometer. En dan staat er nog op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en Heinoortunnel 11 kilometer. Je doet er 30 minuten lang over.
0: En dan gaan we naar het weerbericht met Ed Alders. Ed, wat voor weer krijgen we vandaag te zien?
14: Ja, het ziet er gewoon uitstekend uit, Peter. We krijgen lekker najaarsweer de komende dagen. Vandaag hebben we te maken met geregeld zonneschijn en het blijft overal droog. Het wordt vanmiddag zo'n 19 à 20 graden en de wind neemt toe tot matig en komt uit het westen. Morgen wel een lange tijd grijs weer, Peter. Pas in de loop van de middag ook af en toe zon mogelijk. Dus dat valt wellicht wat tegen met de zon. In de temperatuur komt vrijwel geen verandering, weer zo'n 19 à 20 graden. Er staat morgen ook maar heel weinig wind. In de nacht naar woensdag en woensdagochtend kan het eerst plaatselijk mistig zijn. In de middag zien we ook af en toe wel wat zon, maar neemt vanuit het westen ook weer de kans op een bui toe. Nou, de temperatuur die komt dan uit op ongeveer een graad of 20. In de nacht naar donderdag en donderdagochtend staat er tijdelijk meer wind. Ook dan nog kans op een bui. En donderdag overdag wordt het dan ongeveer 18 graden, moet ik zeggen.
0: Dankjewel, Ed. Het is inmiddels 8:30 precies. Dit is Radio Rijnmond met de hoofdpunten. En die krijg je natuurlijk van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. Rotterdam-Krooswijk is voor de tweede keer in een week tijd een explosie geweest. Die was bij een geparkeerde scooter, maar het vuur dat sloeg over naar de woning. Bewoners van het pand konden aanvankelijk niet naar buiten en de brandweer heeft de deur open moeten breken. Uiteindelijk bleef de schade wel vrij beperkt. Vorige week was er ook al politieonderzoek in de straat na een ontploffing bij de woning en bij een auto een paar meter verderop. Michel in Moerdijk is sinds gisteravond storing. Daarom wordt er afgefakkeld. Boven de installatie was gisteravond een grote vlam te zien. Die was zelfs te horen als je een beetje in de buurt woonde. De installatie is stilgevallen en er zit nog brandstof in de fabriek. Dat wordt dan met afvakkelen gecontroleerd opgebrand. De brandweer in Dordrecht zegt: het fakkelen is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Mensen kunnen wel last hebben van het licht en het geluid. Het afvakkelen kan nog duren tot het einde van de middag.
0: En daarom was er zo'n vuurbal te zien en te horen.
15: Zeker. En Nederland is weer een wereldkampioen rijker. Maartje van der Meer uit Delft was in Spanje het sterkst op het WK puzzelen. Ja, ze zette in Valladolid de snelste tijd neer.
16: 3, 2, 1, and done. 27.58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
15: Kijk eens aan, een record. Maartje van der Meer, dus from the Netherlands, puzzelde zich in 27 minuten en 58 seconden naar de wereldtitel. Het leverde haar een beker op en €2000. Bij de duo-wedstrijd werd ze vierde en toen won ze een...
0: Ja, weet ik veel. Scooter?
15: Een puzzel.
0: Oh, een puzzelboek.
15: Nee, gewoon een puzzel.
0: Een puzzel. Oh, gewoon een puzzel. Ja. Het is natuurlijk puzzelen.
15: Ja, dat is gewoon puzzelen. Het is niet zo met die stukjes. Het is niet zo, zoals van drie letters nee. En jij bent het.
0: Nee, precies. Zoals die kei. Die het goede antwoord is al gegeven. Sorry. Dus maak je geen zorgen. Maar zij mag niet meedoen deze Maartje met de Peter en Minion puzzel. Dat zou ik oneerlijk vinden. Ze is veel te goed in dit soort dingen.
15: Ja, wat is dat nou?
0: één keer mag ze meedoen. Dankjewel, Dave.
15: Hoi.
17: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Gerst Pardoel, maar eerst No Doubt and Don't Speak.

0: Gwen Stefani samen met haar vrienden en vriendinnen van No Doubt. Don't Speak hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd hoor je een voetbalupdate met voetbalnieuws uit onze regio. Hou jij eigenlijk van voetbal, Floor? Ben jij een voetballiefhebster?
2: Ja, nee. Helaas niet. Nee. Zet mij maar op een knol of dansen, zoals we het al de hele...
0: Ja, precies. Jij houdt meer van dansen. Maar ja, ik hou heel erg van voetbal. En zeker als Feyenoord het zo goed doet, dan vind ik dat heel leuk. Want na die verpletterende 7-0 van vorige week tegen PEC Zwolle won Feyenoord opnieuw met ruime cijfers in de Eredivisie. Gisteren werd het 5-0 tegen FC Utrecht. Onder andere dankzij twee goals van uitblinker Anis Hartsmoussa. En zijn eerste goal klonk als volgt op Radio Rijnmond.
3: Hij is voorbij die tegenstander voor zich en heeft opeens de ruimte. Hartsmoussa, eerste kans voor Feyenoord. Hartsmoussa gaat het zelf doen. En hij scoort!
0: En onze eigen sportverslaggever Frank Stout, echte multitasker, want hij heeft zojuist zijn eigen kind verschoond en is toch op tijd. Hoe heb je dat geflikt in 2 minuten tijd? Wat knap.
4: Dat is jarenlange ervaring.
0: Ja, echt topsport ook.
4: Hey, hoe verklaar 1 minuut 20 je had ik en dat heb ik gewoon makkelijk gehaald.
0: Ja, inderdaad, het is een soort pitstop bij de Formule 1 die jij net hebt op tafel.
4: Ja, de banden zaten redelijk in de slipstream, kan ik zeggen.
0: Hey, hoe verklaar je deze waanzinnige vorm bij Feyenoord?
4: Dat ze nu al een aantal weken in dezelfde opstelling spelen. Dat sowieso. Valente op linksbuiten is veel beter dan Gousso Diarra als linksbuiten. Targaline was gisteren goed samen met Van Houten. Zij veroveren heel veel ballen en brengen ook nog eens wat snelheid in de ploeg. Zegiel doet het natuurlijk goed. Dus ja... Dat je de enige over wie je vraagtekens kan hebben is de doelman nog steeds, Ernst. Maar ja, die heeft toch niks te doen gehad de afgelopen 2 weken. Die hoefde niet te douchen, dus dan kunnen we ook moeilijk zeggen dat hij het niet goed doet.
0: Ja, ik zat nog even zijn Instagram te checken en hij had wel een paar foto's van zichzelf in actie gedeeld. Vond ik wel knap inderdaad, want hij heeft niet zoveel te doen.
4: Dat is ook knap, ja.
0: Maar was hij nou goed met die vingertoppen tegen die bal? Of het ziet er al een beetje shaky uit, hè, als hij een redding verricht.
4: Peter, ja. Het was vorige week 7-0, ja. Nu 5-0. We gaan het niet serieus over eens hebben,
0: toch? Je hebt helemaal gelijk. Wat ik persoonlijk heel geweldig vond aan dit Feyenoord... zelfs bij een 4-0 voorsprong bleven ze druk zetten, bleven ze jagen... en ook nog goed positiespel op de mat leggen. Is dat wat je noemt slotbal?
4: Ja, ik vind dat je dan de grote Arne iets te veel hypt en de huidige technische staf iets te kort doet. Misschien kan je het wel Sipkebal noemen, want hij is natuurlijk het creatieve brein hierachter.
0: Sipke Hulshof.
4: Ja, precies. De een van de assistenten. Dus dat hoort er wel bij. Ik moet wel zeggen, na dat harde jagen... Kwam er wel een kans daarna voor Utrecht. Dus dat kwam niet overal goed naar voren in sommige samenvattingen. Maar dat was prachtig om te zien. En vooral ook die wisselwerking met het publiek in minuut 53, 54 was het. Ja, weet je, toen kookte die Kuip weer eens. En dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met het goede spel van Feyenoord.
0: Ja, absoluut. De uitblinker was natuurlijk Anis Hartsmoussa. Ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld Dave Datema stond hier net in de studio. Moet ook bij aangetekend worden. Hij is FC Dordrecht fan. En die staat op dit moment...
4: Die heeft al zwaar genoeg, hoor.
0: Die staan onderaan in de eerste divisie. Maar die zegt dan nog even, ja, iedereen is in Hosanna-stemming over Feyenoord, maar het spel van PEC Zwolle en FC Utrecht liet ook wel echte wensen over, hè?
4: Ja, dat is ook zo. Maar dat komt ook door de kracht van Feyenoord. En daarom is het zo super interessant wat er over iets minder dan 3 weken gaat gebeuren als de competitie wordt hervat. Ja. Met een thuiswedstrijd op zaterdag om 6:45 tegen koploper AZ. Ja, dan ga je echt zien waar Feyenoord staat, hoe goed dit Feyenoord is. En ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat Feyenoord dan ook gaat winnen. Want ja, je weet het, als AZ een klein beetje, als het een klein beetje gaat waaien in Alkmaar, dan is het vaak los zand. Dus ik denk dat Feyenoord het ook gaat winnen.
0: Wij zijn bij Rijnmond altijd wel voorzichtig in onze uitspraken. En 1 zwaluw maakt nog geen zomer. 2 ook niet. Ja. Maar is Feyenoord naar jouw idee nu een serieuze titelkandidaat?
4: Ik vind als je na 7 wedstrijden zo voor de dag komt... we hebben gisteren gezien dat PSV ook kwetsbaar is... want ze verliezen bij FC Twente met 3-2. Ja, dan vind ik wel dat je kandidaat bent. Hè. Het is niet zo dat je automatisch favoriet bent... maar je bent wel kandidaat. Samen met PSV, misschien ook wel met AZ, misschien ook wel met Ajax. Één van de kandidaten ben je sowieso. De vraag is alleen hoe lang je dat kan zeggen. Want het nadeel van deze selectie is dat hij niet zo breed is. PSV heeft een veel sterkere bank dan wat Feyenoord heeft. En als er dan weer blessures gaan komen. Laten we hopen dat het niet gebeurt. Ja. Ja, dan is Feyenoord wel kwetsbaar.
0: Dan ben je wat kwetsbaarder, inderdaad. Nou, tot slot nog even een shout-out naar Excelsior. Want dat pakt gewoon heel knap een punt tegen Ajax in Amsterdam. En staat nu ook heel knap zevende. Is toch fantastisch, hè, voor de Kralingers.
4: Heel mooi, maar het hadden eigenlijk heel stiekem, heel geniepig wat twee meer moeten zijn. Want Yegoryan werd natuurlijk geraakt aan zijn hoofd in het strafschopgebied. Het had gewoon een penalty moeten zijn in het slotfase.
0: En dan vergeten we even die twee ballen op de paal en die één op de lat van Ajax, hè?
4: Ja, oké, maar dat was daarvoor gebeurd.
0: Nou, je hebt wel gelijk. Frank Stout hoorde je, onze sportverslaggever, over de ontwikkelingen in het regionale topvoetbal.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
5: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Ik neem je mee van Gers Pardoe hier op Radio Rijnmond.
1: Je luistert naar Peter en Floor vandaag, want Milou is even een paar dagen op vakantie. Morgen is Wendy aangeschoven. En we hebben Sandy Dam aan de telefoon. Zij is een van de Rotterdammers die de stad kleur geven. En daarom zagen we haar met haar collega van de ballentent Marco in het programma 010 Rotterdam. En ze zingen samen liedjes. Binnenkort zetten ze met Nederlandstalige artiesten de Maasilo op zijn kop. Maar vandaag vraagt Sandy aandacht voor iets heel belangrijks. Goedemorgen, Sandy.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Je klinkt in ieder geval vrolijk en opgewekt. Voordat we naar dat serieuze onderwerp gaan. Mis je Marco eigenlijk bij de ballentent? Want hij is gestopt, hè?
2: Ja, Marco is gestopt al een tijdje. Natuurlijk missen we Marco bij de ballentent. Maar ik zie hem nog regelmatig, dus dat komt wel goed.
1: Ja, het is vandaag Wereld Alzheimerdag. En dat raakt jou ook persoonlijk. Want jij bent zowel je moeder als je oom verloren aan Alzheimer. Dat is best wel heftig om dat mee te maken. Daarom doe je ook mee met de Rotterdam Memory Walk. Daar komen we zo meteen op terug. Maar wanneer merkte je nou bij je moeder voor het eerst... dit is niet gewoon vergeetachtigheid, er is echt iets aan de hand?
2: Dat gaat heel langzaam eigenlijk. Dus het is niet op de een of andere dag dat je merkt dat je moeder ineens anders doet in haar gedrag. Maar daar gaat zeker wel een paar jaar overheen. Maar de laatste 2 jaar ging het in één keer heel snel met mijn moeder. Dus mijn moeder had een speciale vorm. Fronttemporale dementie.
1: Ja.
2: Dus dat gaat eigenlijk heel snel. Dus dan ben je eigenlijk... Je raakt jezelf kwijt, maar je raakt ook de taal kwijt. Dus op het laatst weet je gewoon niet meer wat je zegt, wat je doet. En dat eindigt in vasculair. Dus het was best wel een pittige tijd, ja.
0: Ja, wat doet dat dan met jou als zoiets overkomt?
2: Dat raakt je natuurlijk enorm. Ik mis mijn moeder elke dag. En mijn moeder was een hele lieve vrouw. Maar ja, die veranderde eigenlijk gewoon in een vrouw die eigenlijk geen mening meer had. Dus dat was wel heftig om te zien, ja. Ja,
1: ik vond het ook wel heftig en indrukwekkend dat verhaal van John de Wolf eerder dit jaar. Zijn moeder is, heb ik begrepen, inmiddels overleden. Hij heeft ook een boek over geschreven. Hij kon geen contact meer met haar hebben in de laatste fase van haar leven, omdat het te pijnlijk was. Heb jij dat wel gedaan?
2: Ik heb het wel gedaan. Ik heb samen met mijn zus en met mijn 2 broers hebben we goed voor ons moeder gezorgd. We hebben haar overal meegenomen. Dus we hebben wel tot op het einde eigenlijk naast haar gezeten totdat ze haar ogen sloot. Ja.
1: Jeetje. Was er ook een moment met je moeder dat je nooit meer vergeet, waarop je dacht, nu raak ik haar echt kwijt?
2: Ja, dat was niet echt een moment. Het is gewoon elke dag verlies je gewoon haar een stukje. Ja. Dus ze is er in wezen wel, maar mentaal is ze er eigenlijk niet meer. Dus dat is wel heel heftig. En er is ook echt geen medicijn voor om dat te remmen. En daarom is het eigenlijk zo belangrijk dat iedereen zich dat heel goed beseft.
1: Ja.
2: En wat het met iemand kan doen. Maar niet alleen met de persoon zelf. Want die merkt het eigenlijk zelf niet zo. Maar wel de mensen allemaal om hun heen.
1: Dus je moet alert zijn op signalen. En wat zijn dan die signalen over het algemeen? Ja, dat is moeilijk te zeggen misschien. Maar je hebt het ook meegemaakt met je oom.
2: Niet echt heel dichtbij met mijn oom. Dat is een. Maar mijn andere oom die heeft het nu ook. Dus het is wel. Het zit wel een beetje, zeg maar, in de lijn.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk elke dag was het gewoon een drama om het mee te maken. Ja.
1: Maakt het je wel eens bang voor jezelf ook?
2: Ja, zeker, uiteraard. Ja. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn broer, voor mijn zus. Voor ons allemaal.
0: Kan ik me heel goed voorstellen. Op 12 december loop je daarom ook mee met de Rotterdam Memory Walk. Wat gaat er dan gebeuren en hoe kunnen we jou nu al steunen?
2: De Memory Walk is zeg maar een van de Erasmus Foundation. Mm-hmm. Zij zetten zich in voor onderzoek, maar voor jong en voor oud dementerende. Want er zijn dus ook heel veel jonge mensen die al dementerend zijn. Het gaat niet alleen om de ouderen.
1: Ja, ja, klopt.
2: En dat komt steeds vaker voor. En het schrijnende is... Er is overal wel een medicijn voor. Alleen voor Alzheimer, in alle vormen dan ook. Want je hebt verschillende vormen van Alzheimer. Het is niet alleen maar dementie. Er zijn zoveel takken waar eigenlijk heel veel mensen niets van weten. En daar wordt onderzoek gedaan. Want dat komt wel steeds vaker voor dat ook heel veel jongeren... Dus jong dementerende...
1: Absoluut. Ja, we hebben een luisteraar ook gehad die zijn verhaal deelde en nog één keer de marathon wilde lopen, die op veel te jonge leeftijd erdoor getroffen was. Peter Houtman kan ik nou ook niet bepaald oud noemen. Die heeft een prachtig lied opgenomen samen met de Wannabes. Ook om dit doel te ondersteunen. Tot slot, is er nog een website waar we naartoe kunnen of een platform waarmee we jou kunnen steunen?
2: Jullie kunnen mij steunen op www.rotterdammemorywalk.nl.
1: Ja.
2: Daar staan verschillende teams op. Nou, mijn team heet gewoon Team Sandy. Dus je kan je eigen aanmelden. Je kan doneren, al is het maar 1 euro. Als iedereen nou vandaag, speciaal op deze dag...
1: Ja.
2: Want het is de algemene Alzheimerdag vandaag.
1: Wereld Alzheimerdag.
2: Als iedereen... mij zou kunnen steunen. Niet alleen mij.
1: Met een euro. Nou, dan kan ik je vertellen, dan heb je een ton binnen.
2: Of 50 cent. Ja. Dan komen we al heel erg ver.
1: Zo is het ook.
2: En ik zou ook iedereen aanraden om de walk mee te lopen. Het is een prachtige walk door heel Rotterdam. We gaan ook langs het Erasmus. We gaan langs de... We gaan eigenlijk overal alle goede plaatsen in Rotterdam. Daar gaan we langs.
1: Al de hotspots, daar ga je langs. En hier wil ik het even bij laten, want anders wordt het een te lang verhaal. Maar we kunnen wel de aandacht vestigen. Dus op die website rotterdammemorywalk.nl. Daar kun je naartoe, ook om Sandy te steunen. En ik wens jou heel veel succes en sterkte de komende periode.
2: Dankjewel en hartstikke bedankt voor jullie
1: kentvangstje. Sandy van de Ballentent uit Rotterdam over haar moeder en oom... die ze dus kwijtraakt aan deze vreselijke ziekte op Wereld Alzheimerdag. Dit is Temper City, Self-Aware.

0: Wat een fantastisch nummer, Self-Aware. Het is afkomstig van Temper City. Ze staan nu ook in de Nederlandse hitlijsten. Het is een Israëlische alternatieve rockband. En ze hebben nu dus één hit die ook geregeld voorbij hoort komen op Radio Rijnmond. Self-Aware heet hij dus. Het is inmiddels 8:55. Hoe was het voor jou, Floor, om Milou zo'n dagje even tussendoor te vervangen, omdat zij een paar dagen weg is?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, je hebt ook radiomaken zit echt in je vezels, hè, volgens mij.
1: Ja, in mijn vezels. Ik ben hier mee begonnen omdat ooit iemand zei, wat, je hebt een goede stem, moet je eens proberen. En toen ben ik verliefd geworden.
0: Ja, nou ja, en wij worden langzamerhand ook verliefd op jou. Dus dat is hartstikke gezellig, want
1: gelukkig.
0: Je hebt de Vrijmibo afterparty al gedaan. En nu schitter je ook weer in de ochtend. En morgen hebben we een andere vervanger voor Milou, en dat is Wendy. En zo meteen natuurlijk weer een spiksplinter nieuwe editie van De Boer Op. Met traditiegetrouwde 8:55. Daar begint hij mee, Ruud de Boer. Nelly Furtado staat voor je klaar. Meredith Brooks komt eraan. En wat dacht je van Kiss? En dan niet dat voorspelbare nummer, maar net even een ander nummer. Zometeen in de 8:55. Met je gastheer, Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via Rijnmond.

0: lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
1: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: In Heinenoord is het 15 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De Borrel, daar luister je naar. De koffiecorner gaat zometeen open over een half uurtje. Een van de onderwerpen, eigenlijk een vraag aan jou. Hoe neutraal moet een agent zijn als het gaat om levensbeschouwelijke zijn? Dus levensbeschouwing. De politie moet zich neutraler gaan opstellen als het gaat om godsdienst, schrijft de Telegraaf. Maar er zijn al regels, maar slaan we daar niet een beetje te veel in door? En onder Nederlandse jongeren tussen de 12 en de 16 is de acceptatie van homoseksualiteit enorm afgenomen. Wat kunnen we doen om de tijd te keren? Zomaar wat onderwerpen. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw favoriete stem. Jouw favoriete stem. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het verhaal van Paul Hanen, want die stopt als stem van Bert uit Sesamstraat. Maar wie heeft of had voor jou een markante stem? En we gaan zo meteen niet modder worstelen, maar Roos die schroomt niet om een lekkere modderbad te nemen. En dat heeft alles te maken met een soort modder challenge. Maar welke plaat horen daarbij? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Het laatste nieuws nu eerst van Dave Datema. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Rotterdam en de andere drie grote steden willen dat de overheid jaarlijks 100 miljoen euro extra uittrekt voor hulp aan dak- en thuislozen. Het aantal neemt toe. Vaak gaat het om mensen met psychische en verslavingsproblemen. In Rotterdam zouden er 9000 mensen zonder dak of thuis rondlopen. Dat aantal is in 4 jaar tijd met een kwart toegenomen. Bijna 3/4 daarvan komt van buiten de Europese Unie. In Rotterdam is de overlast van dak- en thuislozen het grootst rond het Museumpark, bij de Nieuwe Binnenweg en de Agnische Buurt. Een man uit Spijkenisse is opgepakt voor een babbeltruc bij een ouder echtpaar in Capelle. De twee hadden door dat ze werden opgelicht en daarom belden ze de politie. De man en de vrouw van diep in de 70 werden zaterdag gebeld door iemand die beweerde dat hij of zij van de bank was. Die gaf aan dat de vrouw haar pincode moest vervangen en iemand van de bank zou dan de pas komen ophalen. Het echtpaar was eerder wel eens bijna opgelicht met een babbeltruc, herkende het en belde dus opnieuw de politie. Toen de man aan de deur stond en de envelop aannam, werd hij aangehouden. De koopkracht in ons land is de afgelopen jaar met 1,2% toegenomen. Dat meldt het CBS. Dat houdt in dat de lonen harder zijn gestegen dan de prijzen. Gemiddeld gingen de lonen met zo'n 5% omhoog het afgelopen jaar. Mensen met een baan gingen er dus het meest op vooruit. Voor zelfstandigen en gepensioneerden viel dat al tegen. In 2024 was de stijging van de koopkracht bijna 4%. De laatste keer dat de koopkracht daalde was in 2022. De Amerikaanse regering komt op korte termijn met sancties tegen het gehele internationale strafhof in Den Haag. Dat melden Reuters en de Wall Street Journal op basis van regeringsbronnen. Details worden niet vermeld. De VS heeft het voorzien op het strafhof vanwege onderzoek naar het optreden van het Amerikaanse leger in Afghanistan en het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Minister Rubio van Buitenlandse Zaken had eerder aangegeven

0: aankondigt het strafhof steen voor steen te willen afbreken. Dan nog het weer. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen bewolkt, blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe zon. En de temperatuur komt morgenmiddag uit op opnieuw 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Dan de ANWB verkeersinformatie. Wat aandachtspuntjes op de A15 Rotterdam richting Europoort. Het heeft natuurlijk te maken met de Suurhofbrug. Dat gaat allemaal niet zo lekker. En daardoor wordt het verkeer omgeleid. 5 minuten vertraging heb je daar als gevolg van. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. Ruim een half uur extra reistijd. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoppen de Bresseplein. 5 minuten extra. 25 minuten langer ben je onderweg op de 27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. En dat heeft ook alles te maken met die aanpassingen van de Merwedebrug. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En we gaan zo meteen de modder in. Ja, met Roos. Maar waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Dat gaat ze zo meteen zelf uitleggen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
16: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer. Radio met een grote R.
17: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: banjo. Dat is een mooi instrument, vind ik. Nelly Furtado, een powerless, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Roos Homan. Goedemorgen, Roos.
2: Hi, goedemorgen.
0: Een heel bijzondere 5 na 9. Aangevraagd voor een heel bijzondere actie, want jij je gaat de modder in.
2: Ja, klopt. Ik ga op 26 november meedoen aan Mudmasters.
0: Mudmasters? Wat is dat?
2: Ja, het is eigenlijk een obstacle course. Dat dus inhoudt dat je een stukje gaat rennen en dan een obstakel hebt. Terwijl het eigenlijk een soort van survivalbaan is. Dus je komt er inderdaad niet heel schoon uit.
0: Je komt er echt gewoon als een moddermannetje, wou ik zeggen. Maar een moddervrouw kom je gewoon weer aan de oppervlakte.
2: Ik ga expres een roze outfit aan.
0: Dat het extra opvalt, ja. En jij zei 26 november. Ik heb hier staan 26 september, maar nou ben ik even in de war.
2: Oh, sorry, nee, je hebt helemaal gelijk. September.
0: Oké, dat is wel van belang, want het is voor het goede doel. Hè. Jij gaat geld ophalen voor Centrum Camino. Wat is dat voor organisatie?
2: Ja, Camino is inderdaad een centrum met een fysiek huis.
0: Ja.
2: En dat is er voor mensen met kanker.
0: Ja.
2: Dus mensen die bijvoorbeeld er zelf aan lijden of hebben geleden.
0: Mm-hmm.
2: Of wat mensen in een directe omgeving die daar mee kampen.
0: Ja, ja. En dat is allemaal in de regio Zuidplas, hè, is dat?
2: Klopt, het huis is gevestigd in Nieuwekerk aan de IJssel.
0: Ja.
2: En daar heb je allerlei soorten activiteiten waar mensen aan mee kunnen doen. Bijvoorbeeld met uitstapjes, of ze kunnen lekker op de koffie komen, mm-hmm. of een hart luchten.
0: Ja.
2: Eigenlijk alles wat niet medisch is en waar de mens al baat bij heeft als ze te maken hebben met zo'n vreselijke ziekte.
0: Ja, want de ziekte hebben is één, maar daarmee dealen is natuurlijk twee. En dat ook voor de mensen in de omgeving natuurlijk. Dus dat is heel belangrijk. En het is heel goed dat je dat doet. Ik zie dat jij als tip op de horizon 3000 euro hebt staan. Maar ik zie dat je al behoorlijk onderweg bent.
2: Ja, we zijn inmiddels net over de helft.
0: Ja, dus, fantastisch.
2: Het gaat nu van de goede kant op.
0: Ja, maar goed, na dit gesprek stroomt het natuurlijk helemaal binnen. Want je gaat die modder in. Is er nog iets? Hoe bereid je in hemelsnaam voor op zoiets?
2: Ja, ik heb daar inderdaad ook goed over nagedacht. Nou, het scheelt dat ik vrij sportief ben. Ik sta sowieso al 5 dagen in de week in de sportschool voor krachttraining.
0: Oké.
2: Dus bepaalde uitvoeringen zoals een pull-up, dat lukt me wel.
0: Ja.
2: Maar ja, met sommige toestellen. Ik zeg maar, een beetje zo'n monkey work. Ja, dat hebben wij natuurlijk niet zozeer in de sportschool. Nee. Dus dat wordt een beetje improvisatie. Okay. Maar ik denk vooral dat we op adrenaline heel erg ver gaan komen.
0: Ik zeg altijd tegen mensen die gaan meedoen met een evenement... van ik hoop dat je een beetje het weer mee hebt. Maar dat maakt in dit geval helemaal niks uit.
2: Nou, precies. Ik hoop stiekem dat ik er wat vies uitkom. Dan hou je er alles uit, hè?
0: Ja, precies. Nou, goed dat je dit doet, Roos. Ja, en wat ik wel grappig vind, want ik spreek je maar net. Maar je leer de mens kennen in een paar minuten. Jij schijnt te houden van, als het gaat om muziek, van metalcore, post-hardcore, pop-punk en hair metal. En toen dacht je, ja, maar dat kan ik de luisteraar van de boer op niet aandoen.
2: Nou ja, het is natuurlijk niet heel toegankelijk. Dus ik kan me voorstellen dat de menig luisteraar op de vroege maandagochtend er niet op zit te wachten. Dus ik ga wat liedjes uitkiezen die ik ook heel mooi vind, maar die wel wat meer radioproof zijn.
0: Nou ja, je gaat een absolute joyride ondergaan straks op de 26e. Dus Roxette komt voorbij. Nou ja, ik hoor het al aan je. Je hebt er gewoon plezier in. Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper komt voorbij. Nothing to Lose van Kiss. Dat is de meest rauwe volgens mij in het hele lijstje.
2: Ja, klopt. Ik ben blij dat hij de selectie heeft kunnen maken.
0: Powerless hoorden we net van Nelly Furtado. Nu gaan we Meredith Brooks voor je draaien met Bitch.
2: Kijk, ik hoop dat mensen me niet zo aanschouwen, maar...
0: Volgens mij heb je dat zojuist bewezen. Ik wens jou een heel mooie mudrun. En laat me even weten, stuur even een voor- en na-foto naar ons als je wil.
2: Oh, dat zou heel leuk zijn inderdaad. Nou, weet je niet te vinden.
0: Dankjewel voor het aanvragen, Roos.
2: Hey, dankjewel.
0: Heel veel succes.
2: Hoi. Doei.
0: Tweede van de 5 naar 9, Meredith Brooks.

0: niet alleen fluiten, maar ook klappen voor Roos. Roos Homan, die straks de modder ingaat bij de Mud Challenge. Dat is echt, het is Mud Masters heet het. En zij doet dat voor het goede doel, namelijk voor Camino. En dat is een centrum voor mensen die moeten leven met kanker. En als je meer wil weten over deze mooie actie van Roos, dan kun je naar centrumcamino.nl, Camino met een C. Of natuurlijk even zoeken op Mud Masters. Als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè. Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Half 10 geweest, ik ben bij Radio Rijnmond. Goedemorgen. Even kijken hoe het staat op de wegen. Nou, de ochtendspits lost langzaam op. Ik zie nog wel wat vertraging op de A15. Rotterdam richting Europoort heeft natuurlijk alles te maken met die Zuurhofbrug. 5 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht ben je ook 5 minuten langer onderweg. Dan de 27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Averlingen ook 5 minuten vertraging. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En probeer een beetje van het weer te genieten. Ja, voor zover mogelijk natuurlijk. Nou, het is redelijke dag vandaag. Volgens mij blijft het droog. Wolkenvelden, dat wel. Maar in de loop van de dag ook geregeld de zon. Middagtemperatuur 19 tot 20 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen en droog. Later in de nacht iets meer bewolking bij een minimumtemperatuur van een graad of 13. Morgen bewolkt, maar ook droog. droog. In de loop van de middag ook weer af en toe zon. Opnieuw 19 tot 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Capelle is een man opgepakt die een ouder echtpaar probeerde te bestelen met een babbeltruc. Iemand had het stel in de 70 gebeld met de mededeling dat iemand een pinpas kwam ophalen. Toen de man voor de deur stond, kreeg hij een envelop met zogenaamd die pinpas erin. Toen werd hij in de kraag gevat door de politie die klaar stond. De koopkracht in ons land is het afgelopen jaar met 1,2% toegenomen, meldt het CBS. Dat houdt dus in dat de lonen harder zijn gestegen dan de prijzen. Gemiddeld gingen de lonen met 5% omhoog het afgelopen jaar. Mensen met een baan gingen er dus het meest op vooruit. Zelfstandigen en gepensioneerden wat minder. Sommige mensen zijn al heel blij met een zesje op een rapport. Ruud?
0: Naar de zesjescultuur, hè?
10: Ja, maar anderen zijn misschien nooit tevreden. Een student van de Universiteit Leiden kreeg een 8 voor zijn masterscriptie. Dan zou je denken van, hippie hoera.
0: Goed gedaan, ja.
10: Maar hij was het daar niet mee eens. Hij stapte naar de rechter zelfs om dat aan te vechten. Het verhaal was dat de man zijn masterscriptie voor civiel recht in Leiden uiterlijk had in moeten leveren op 6 juni om 12 uur, vlak voor het Pinksterweekend. Maar in plaats van de definitieve versie stuurde hij de voorlopige versie met de mededeling dat de definitieve versie na het weekend zou komen. De oorspronkelijke deadline werd dus over. Maar dat was eigenlijk niet eens een probleem. Want de eerste examinator die zei per mail van joh, ik ga hem gewoon bekijken en het komt helemaal goed. En dan leggen we daarnaast de definitieve versie ernaast. De scriptie werd op de tweede Pinksterdag uiteindelijk ingeleverd. Maandag 9 juni, 79 uur na de inlevertermijn. Nou, korte tijd later kreeg hij dus een cijfer, een 9. Maar dat werd dus verlaagd naar een 8, omdat hij dus te laat was. Nou, de student stapte eerst naar het college van beroep voor examens. Die stelde de universiteit dit gelijk. Dan was de gozer het niet mee eens. Hij ging dus naar de Raad van State.
0: Jongen.
10: Daar verklaarde hij dat hij definitieve werk zeker op tijd had ingeleverd, als hij geweten had dat de gevolgen niet zo groot waren geweest. Nou, hij heeft nu van de Raad van State, dus van de rechter, gelijk gekregen.
0: Waarschijnlijk met die mail in zijn hand.
10: Waarschijnlijk met die mail in zijn hand, inderdaad. Ja. Nou goed, of het nu alsnog een 9 wordt, dat is niet zeker. De Raad van State heeft namelijk de examinatoren de opdracht gegeven, bekijk het werk nog eens een keer opnieuw. En dan moet hij binnen 6 weken zijn definitieve cijfer hebben gekregen.
0: Okay. Nou ja, goed. Ja, verder kan hij niet. Nou ja,
10: de Raad van State is de hoogste waar je kan aankloppen.
0: Weet je wat ik wel heb?
10: Nou?
0: Die wil ik niet als collega hebben.
10: Ja.
5: Dit is Radio Rijnmond.
11: De boer op.
0: De Gilbert O'Sullivan.

Ja, toch wel de zomerhit van dit jaar. Niet waar. Magnetic hoorde je bij Radio Rijnmond. Bram stond net bij mij in de koffiecorner. Die zei, Ruud, ik ben het eens met het artikel uit de Telegraaf. Ik vind dat iedereen die de overheid vertegenwoordigt, al dan niet uniform dragend, zich ver moet houden van religieuze of politieke uitingen. Kan alleen maar beaamd worden door Jan, die daarna een bakje koffie bij mij kwam nemen in de koffiecorner. De politie die in dienst is, mag wat mij betreft niet naar een moskee, een suikerfeest of een christelijk feest. Dat moet neutraal blijven. Nou ja, hoe denk jij erover? De politie moet zich neutraler opstellen als het gaat om godsdienst, schrijft de Telegraaf. En onder Nederlandse jongeren tussen de 12 en 16 jaar is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. 5 jaar geleden was 80% van de meisjes nog positief over homoseksualiteit. Dat is nu gedaald naar ongeveer de helft. En bij jongens daalde dat naar 20%. Wat moeten we nou doen om dit tijd te keren? Ja, en Paul Hanen die stopt als stem van Bert uit de Sesamstraat. Wie heeft hem niet nagedaan? Nou ja, hij stopt ermee omdat zijn maatje, Wim T. Schippers, is overleden enige tijd geleden. Die vertolkte de stem van Ernie. Maar goed, ik ben benieuwd. Wie heeft of had voor jou een markante stem? Laat het me vooral even weten. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En ik ben ook benieuwd naar jouw luisterpleisterplaats. Waar hang jij uit op dit moment? Maak even een foto. Misschien ben je wel hard aan het werk. Ben je de kantine aan het voorbereiden op een lunch straks met 50 man? Of ben je achter in de slagerij bezig met voorbereidingen? Of zit je hoog en droog in de haven ergens dingen omhoog te takelen? Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar overal wordt naar Radio Rijnmond geluisterd. Maar ik ben wel benieuwd waar. Nou, open de app, stuur even een foto. Je kent de weg inmiddels. De Rijnmond app, die heb je natuurlijk al lang. Kun je ook de radio op aanzetten, hè? En dan hoor je bijvoorbeeld Snowy White, Bird of Paradise.

bijzondere combinatie blijf ik het vinden. Iggy Pop en Kate Pearson. Ja, Kate natuurlijk met ook haar markante stem natuurlijk. Hè. Allebei. Candy hoorde je bij Radio Rijnmond. Op jouw radio met de grote R. De luisterpleisterplaats van Bram is een mancave. En dat is tevens de garage. Waar hij de laatste hand legt aan de restauratie van een vouwfiets. En ja, te zien is inderdaad een heerlijke plek om te werken. En een vouwfiets dus die helemaal door hem wordt opgeknapt. Nou, dat vind ik toch leuk. Sylvia die stuurde me net een appje. Ze zegt, Ruud, weet jij wat er aan de hand is? Ze stuurde een foto mee van een soort ja, oranje gloed aan de horizon gisteravond. Sylvia die schreef erbij, dit was gisteravond, enig idee waar er iets te doen was. Nou, volgens mij is dat bij Shell in Moerdijk gebeurd. Want sinds gisteravond was daar een storing en daarom werd er afgefakkeld. Nou, dat klinkt ernstiger dan het is, want het is juist om eventuele verbrandingsmaterialen gewoon weg te doen. En dat gebeurt standaard bij een storing. Dus ik denk dat je dat gezien hebt, Sylvia. Ja, en even kijken hoor. Hans die schrijft net de stem van Candlelight. Als je het over stemmen hebt. Ja, volgens mij is dat Jan van Veen, waar je het over wie je het hebt. Maar dat vind ik wel de mooiste stem, zei Hans net tegen mij in de koffiecorner. Ja, ja, ik heb hier een brief. Zeker. Ja, nou ja, goed. Ik moet hem niet nadoen, want het is echt een onmiskenbare stem. Ja, wat vind jij nou een markante stem of een mooie stem? Even naar aanleiding van het feit dat Paul Hanen stopt als stem van Bert uit Sesamstraat. Maar wie heeft of had voor jou een markante stem? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. En maak je vast even klaar hè, voor de nieuwsquiz, want we gaan hem zo meteen weer spelen. En daar staat iets tegenover, namelijk die superleuke linnen tas van Radio Rijnmond. Een heel eigenwijze tas, een collectors item. En er zitten ook nog gerse sokken bij. Dus ja, u is gewaarschuwd.

0: is kwijt.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitapro.nl.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Het is bijna 10 uur. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. Meepraten over het nieuws, dat kan natuurlijk in de koffiecorner. Het gesprek van de dag bij het koffieapparaat. Dan wel de waterkoeler. Open de app rechtsboven, klik op AppOns. En die app kun je ook gebruiken om mee te doen zometeen met de nieuwsquiz. Je bent bij De Boer op met natuurlijk ook prettige muziek. Gloria Gaynor zometeen, maar Michael McDonald die geeft ook acte de présence. En wie er ook weer voor klaar zit, is onze nieuwslezer Dave Daatma. Goedemorgen, Dave.
9: Goedemorgen. Rotterdam en de andere drie grote steden willen dat de overheid jaarlijks 100 miljoen euro extra uittrekt voor hulp aan dak- en thuislozen. Dat aantal neemt toe. Vaak gaat het om mensen met psychische of verslavingsproblemen. In Rotterdam zou het gaan om 9000 mensen zonder dak boven het hoofd. Dat aantal is in 4 jaar tijd met een kwart toegenomen. Bijna 3/4 daarvan komt uit Oost-Europese landen. In Rotterdam is de overlast van dak- en thuislozen het grootst rondom het Museumpark bij de Nieuwe Binnenweg en de Agnische buurt. Een man uit Spijkenisse is opgepakt voor een babbeltruc bij een ouder echtpaar in Capelle. De twee hadden door dat ze werden opgelicht en daarom belden ze de politie. De man en de vrouw van diep in de 70 werden zaterdag gebeld door iemand die beweerde dat hij of zij van de bank was. Die gaf aan dat de vrouw haar pincode moest vervangen. Iemand van de bank zou dan de pas komen ophalen. Het echtpaar was eerder wel eens bijna opgelicht met een babbeltruc, herkende het en belde opnieuw de politie. Toen de man aan de deur stond en de envelop aannam, werd hij aangehouden. In Canada heeft een gewapende man een synagoge aangevallen. Hij raakte daarbij in een vuurgevecht met een agent die het Joodse gebedhuis bewaakte. Zowel de aanvaller als de agent raakten gewond. De verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De agent zou aan de beterende hand zijn. In de synagoge waren meer dan 20 gelovigen samengekomen om Yom Kippur te vieren. De heiligste dag van de Joodse kalender. Ze vertellen aan de Canadese media dat de kogels door de ruiten kwamen en dat ze erg geschrokken zijn. Een belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Bij eerdere onderzoeken was de afname van tolerantie niet zichtbaar, zegt een hoofdonderzoeker.
10: Nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
9: Een van de oorzaken, influencers als Andrew Tate en politici die zich laatdunkend uitlaten over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het COC vindt dat social media platforms meer moeten checken wat er allemaal op komt te staan. Het weer, wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn de opklaringen. Morgen bewolkt, blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe zon. De temperatuur komt morgenmiddag opnieuw uit op 19 tot 20 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dankjewel, Dave. Nou, de ANWB heeft niet zo gek veel te melden, behalve natuurlijk de standaard mededelingen. Want de Zuurhofbrug op de A15 is natuurlijk in slechte toestand. En dat geldt ook voor de Merwedebrug op de A27. En het

0: Natuurlijk zijn er ook werkzaamheden op de N3, de Papendrechtse brug. Ja, dat zijn de standaard mededelingen. Maar voor de rest zijn er geen opvallende files gemeld. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En ja, misschien ga je wel de vrijheid tegemoet. Michael McDonald wel in ieder geval zometeen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Werk nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Wij zoeken monteurs, handige jongens dus.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De boer op. Ruud de Boer.
16: Radio met een grote R.

0: van die vaste waarden in je leven. Zo'n plaat van Michael McDonald. Ja, dat is vertrouwd. Die is er altijd voor je gevoel altijd al geweest. En hij is still going strong, heb ik begrepen. Hij is inmiddels een respectabele 74 jaar. En hij schijnt nog af en toe te toeren. Goedemorgen, je bent bij het tweede uurtje van de Boer op Radio Rijnmond. En ook dit uur kun je meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Ja, er gebeurt zat in onze regio, dus ze praten vooral over mee. Maar misschien wil je wel vertellen hoe je weekend eruit zag. Ja, dat deden we vroeger op school altijd. Een kringgesprek en dan hoe zag je weekend eruit? Nou, dat kun je ook via de app doen. Dus open de app en vertel vooral even wat je allemaal onderneemt. Of misschien wel op dit moment aan het doen bent. En laat dan even vooral je luisterpleisterplaats zien via de foto. Ik zie twee busjes met twee motorkappen open. Dat is Kok en die schrijft erbij: ik zit lekker Radio Rijnmond te luisteren in afwachting van de ANWB. Nou ja, oké. Okay. Ik hoop dat dat het leed een klein beetje verzacht. Ja, ik zie twee busjes staan. Nou ja, het ziet er vrij ernstig uit, maar ik hoop dat het inmiddels is opgelost. Nou, als je het ook wil laten weten waar je uithangt, je bent van harte welkom. Hè. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Ja, en dan natuurlijk dat onderwerp wat ik voorbij zag komen in de Telegraaf. De politie moet zich neutraler opstellen als het gaat om godsdienst, schrijft de krant. Nu nog organiseren agenten soms religieuze bijeenkomsten. Nu zijn er al regels, maar slaan we niet een beetje door? Dat het, hè, je mag toch wel jezelf een klein beetje laten zien. We zijn toch allemaal mensen? Of is dat juist iets waar we ver van moeten blijven? Ja, en wat moeten we doen om de homoseksualiteit nou eens een keer te accepteren in deze maatschappij? Want het COC is ook behoorlijk geschrokken. Het gaat niet goed met homoacceptatie onder jongeren, met name bij jongens. Daalde naar 20%. 20%. Ja, en Paul Hanen stopt als stem van Bert uit Sesamstraat. Hij mist zijn vriend Wim T. Schippers te veel. De vertolker van de stem van Ernie. Maar ik ben benieuwd wie of had of heeft voor jou een echte mooie markante stem. Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En laat je stem ook horen in de nieuwsquiz. Sneller. Want ik heb weer die leuke linnen tas voor je klaarstaan van Radio Rijnmond. En er zitten ook nog gerse sokken in. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. En daar zijn wat woorden weggevallen. Maar ik ben benieuwd wat we zoeken dan eigenlijk.
1: Dit weekend was in Breda een kampioenschap hete pepers.
0: Nou. Oké, kampioenschap wat? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, laat het me even weten. Wat voor kampioenschap was er in Breda? Het was georganiseerd door een Rotterdammer. A, hete pepers eten. B, zoveel mogelijk gehaktballen eten. Of C, patat bakken. A, B of C. Als je goed geluisterd hebt, dan moet die wel te doen zijn, hoor. Gloria Gaynor, ook zo'n klassieker. En die hoor je natuurlijk vertrouwd op jouw radio met de grote R. Radio Rijnmond. Never Can't Say Goodbye.

Yves Berendsen en Verlangen bij Radio Rijnmond. En George die laat mij net een foto zien van een enorme vrachtwagen met erop de tekst Groente- en Fruitbrigade. En hij schrijft erbij: ik ben vrijwilligerswerklade bij Bakker Barendrecht voor de voedselbank. Nou, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, prachtig. Nou ja, goed, zo doet iedereen zijn eigen ding. Maar één gemeenschappelijke factor, en dat is natuurlijk Radio Rijnmond. Je kunt ook meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Nou, wie vind je nou, of vond je nou een markante stem hebben? Hè? Paul Hane die stopt als stem van Bert uit Sesamstraat. Wie heeft hem niet nagedaan? Maar ik ben benieuwd wie voor jou een markante stem heeft of had. Ik vind Loretta Schrijver, dus helaas, ze is niet meer onder ons. Maar dat vond ik echt, dat vond ik echt een heel mooie stem. Ja, dat vond ik echt heel mooi. Maar goed, wie is jouw of was jouw favoriet? Nou, verder, de politie die zich neutraler moet gaan opstellen als het gaat om godsdienst, schrijft de Telegraaf. Er schijnt over gesproken te worden met de minister van Justitie. Nu nog organiseren agenten soms religieuze bijeenkomsten. Maar ja, er zijn al regels. Moeten we niet dit gewoon een beetje oogluiken toestaan? Want het is natuurlijk ook een beetje, ja, we zijn allemaal mensen, toch? Of moet dat echt ver daar vandaan blijven? Open de app, discussieer mee. En dat is heel makkelijk. Je kunt ook nog een bakje koffie tot je nemen of een vers glaasje water. Rechtsboven klikken op App ons. Dit zijn de Coors en So Young.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: James Arthur en Anne-Marie en Rewrite the Stars. Het is daarmee bijna 22:30. Je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. Ja, het standaard lijstje van de ANWB over de bruggen. Dus dat is niet echt nieuw. Er zijn ook geen extra files gemeld. Dus dan gaan we maar snel door richting de weersverwachting. Het ziet er redelijk goed uit, hoor. Een graadje of 20 denk ik wel dat het kan worden. Tenminste, dat denkt Ed. Wolkenvelden, droog en geregeld zon. Dus dat ziet er redelijk goed uit. Vannacht brede opklaringen. Het blijft droog. Later in de nacht iets meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 13. En morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Bewolkt en droog. In de loop van de middag af en toe zon bij opnieuw 19 tot 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een van de slachtoffers van de explosie aan de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk 2 jaar terug is bedreigd. Op de auto van die persoon was een tekst geplaatst: be ready, oftewel wees er klaar voor. Het slachtoffer ziet daarom af van een schadeclaim en maakt ook geen gebruik van het spreekrecht. Vandaag is de eerste dag van de inhoudelijke behandeling in de zaak tegen Jalal O. Begin 2024 ontplofte een drugslab in een kelderbox daar in de Schammekamp. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. In Capelle is een man opgepakt die een ouder echtpaar probeerde te bestelen met een babbeltruc. Iemand had het stel van in de 70 gebeld met de mededeling dat iemand een pinpas kon ophalen. Toen hij de envelop met zogenaamd die pas erin aannam, werd hij in de kraag gevat. En op sommige plekken zijn nieuwe soorten camera's langs de snelweg geplaatst. Die zijn zelfs al ingevoerd in apps als Flitsmeister. Maar de vraag is natuurlijk, wat doen die camera's? Nou, het AD kreeg die vraag ook, ging op onderzoek uit. Het blijken geen snelheidsflitsers te zijn en ook geen trajectcontrole. Nee, het zijn camera's die controleren op de vrachtwagenheffing. Sinds 1 juli van dit jaar is een nieuwe wetgeving ingegaan. Elke vrachtwagen moet een tolkastje hebben die vastlegt hoeveel kilometer de wagen aflegt op de wegen waar die heffing geldt. Nou, de camera's staan onder meer op de A50 en de A28. Ze controleren of de vrachtwagens die er rijden ook echt zo'n tolkastje hebben. De camera's zitten heel hoog omdat het tolkastje ook in de hoge cabine van die vrachtwagen zit. Daarom vallen ze extra op. Dus, zegt de Rijksdienst voor het Wegverkeer, mocht je hem zien en zit je in de auto, trap niet op de rem en rij rustig door. En natuurlijk niet te hard, want dat mag sowieso niet.
1: Nee. Ja, en het staat trouwens ook op de A16 bij Lansingeland. Dus vanaf Berkel en Roderijs richting de A13. Dus ja, rijdt daar dagelijks langs. Ja. Ik dacht, dat is zo'n mobiel ding. Het is een soort vierpoot. Die staat gewoon in het weiland langs de snelweg.
2: Inderdaad, en die zijn ook mobiel in te zetten. Ja, dus ze kunnen ook weer even ergens anders neerzetten en zo. Dus dat dus.
1: Een gewaarschuwd mens. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer
1: aan de kroeg in Van Gand met Guus Meeuwis.

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Ja, iets niet, iets repareren wat eigenlijk niet stuk is. Ik deed het vroeger nog wel eens en dan sloopte ik oude radiootjes open. En toen zeiden ze altijd tegen mij, Ruud, er is niks stuks aan. Dus het hoeft ook niet gerepareerd te worden. Maar ik denk dat Nate Smith er iets anders mee bedoelde. Je hoorde me hier bij Radio Rijnmond in De Boer op. En vergeet niet mee te doen met de nieuwsquiz, hè. Want ik heb natuurlijk die leuke, geinige... En eigenlijk ook een beetje retro. En bovenal een collectors item, linnen tas voor je hier in de studio staan. Met die geinige tekst van Radio Rijnmond erop. Met daarin ook nog eens een keer Gerse sokken. Ja, ik laat je een fragment horen uit het nieuws. En er zijn wat woorden weggemalen samen met de koffiebonen.
1: Dit weekend was in Breda een kampioenschap.
0: Ja. Wat voor kampioenschap was er in Breda? Het was georganiseerd door een Rotterdammer. Was het het kampioenschap hete pepers eten? Of antwoord B, zoveel mogelijk gehaktballen eten of C, patat bakken. Dus welk kampioenschap was er in Breda, georganiseerd door een Rotterdammer? Ja, aan jou, hè. Het is aan jou. Je kan gewoon de app gebruiken en dan rechtsbovenin zie je die magische button. En als je daar voorzichtig met je vinger langs gaat, dan kom je zomaar bij ons in de koffiecorner te staan. Of je kunt het antwoord achterlaten in onze app. Ik wens je natuurlijk heel veel succes. Ik laat hem straks nog wel een keer horen, hoor. Zometeen Trisha McNeil. Die staat nu op de gemak nog beneden koffie te drinken. Het is eerst Love Affair.

Patricia McNeil en Ain't That Just The Way bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R kreeg een mooie foto van Annette. Haar luisterpleisterplaats is thuis en ze is druk bezig met de tekening op tafel die ze aan het omzetten is naar de kleuren voor tapijt van Vlaardingen. Ja, en daar sla ik wel op aan, want het is een soort kanonrol is het eigenlijk. Hè? Het is prachtig. Zie je eigenlijk gewoon de geschiedenis van Vlaardingen. En daar is ze dus nu mee bezig om dat om te zetten op papier. Dat ziet er heel mooi uit. Nou, leuk. En ze zegt, ja, tegelijkertijd zit ik naar je heerlijke programma te luisteren. Nou, dat vind ik altijd leuk om te horen natuurlijk. Okay. Rien, die is aan het werk in Spijkenisse. Op de Oostkade staat Radio Rijnmond te galmen. En Ansie zegt, ja, over stemmen gesproken. Hè? Want je begon erover met Paul Hane, die dan stopt als stem van Bert. Van Bert en Ernie. Ja, ik vond altijd een mooie stem die van Co van Dijk. Zo goed gearticuleerd. Ik zit af en toe wel eens oude dingen terug te kijken op YouTube. Dat is inderdaad wel grappig. Dat Nederlanders echt heel anders zijn gaan praten. Ik moest denken aan een oude oudejaarsshow van Wim Kan, die toen nog alleen op de radio werd uitgezonden. Je weet gewoon niet wat je hoort. Ja. Ton die zei net tegen mij, onze luisterpleisterplaats, onze caravan, kijkend over de heuvels van Zuid-Limburg. Verder ben ik helemaal niet jaloers, hoor. Echt niet. En F. Lems, die schrijft, ik vind echt, Jos Brink, die had echt een heel bijzonder en fraaie stem. Nou, wie of was jouw favoriet? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klikken op App ons. En praat vooral ook mee over het nieuws dat je voorbij hoort komen natuurlijk. Hè? Paul McCartney zometeen, maar eerst Davina Michel.

0: Paul McCartney en My Brave Face bij Radio Rijnmond. Marja zei net tegen mij, Godfried Bomans, toch ook wel een heel markante stem. Ja, dat is leuk om te horen, hè, toch? En even kijken hoor, Ruud zei net tegen mij, ja, Ivo Opstelten natuurlijk, ja, zeker. Frits Bolkestein had ook een bijzondere stem, vond Ruud. En ja, natuurlijk onze naamgenoot Ruud Lubbers. Ja, die had ja, een beetje dat geknepen, hè, ja, ja. Nou ja, even naar aanleiding van het stoppen van ja, de stem. Van Bert van Sesamstraat. Paul Hanen stopt als stem van Bert uit Sesamstraat. Hij mist zijn vriendje te veel. En dat is natuurlijk Ernie. En die stem werd vertolkt door Wim T. Schippers, die onlangs overleed. Nou ja, ik ben benieuwd welke stem jij in gedachten hebt. Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En vergeet niet mee te doen op de valreep met de nieuwsquiz. Groepensneller. Want die tas die gaat er bijna uit, hè? Ja, het scheelt echt weinig. Of jij kan hem misschien wel in je bezit hebben. Het enige wat je hoeft te doen is het goede antwoord te geven. En dan natuurlijk met een beetje mazzel uit die grote zwarte virtuele hoed getrokken worden. Dit is het fragment waar het de hele ochtend om gaat.
1: Dit weekend was in Breda een kampioenschap.
0: Ja, kampioenschap wat? Het was georganiseerd door Rotterdam, maar misschien is dat een handige aanwijzing. Maar wat voor kampioenschap was er dan in Breda? Was dat het kampioenschap hete pepers eten? Was dat het kampioenschap zoveel mogelijk gehaktballen eten? Of was het het kampioenschap patat bakken? Open de app, rechts bovenin klik op App Ons. En dan maak je dus kans op ja, die heel fijne linnen tas van Radio Rijnmond. Die zou zomaar voor jou kunnen zijn. Dus ik zou zeggen, waag een poging. En misschien spreek ik je over een minuut of 20.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer

0: houden. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle

0: zelfdoding.
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: In Dordrecht is het 18 graden. Goedemorgen. Derde uurtje van de boer op. Acte 3 met dit uur de ontknoping natuurlijk van de nieuwsquiz. Maar ik geef zo meteen nog wel even de hint hoor. En we gaan even gluren bij de buren. En dat doen we bij de collega's van de WOS. De omroep voor het Westland en Midden-Delfland. En Maassluis ook. En ook van Holland. Dus wat gebeurt daar allemaal op de redactie? Dat hoor je zo meteen. En natuurlijk ook behoorlijk prettige muziek hoor. Robbie Williams die gaat jou entertainen. En je krijgt nu het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
8: Goedemorgen. Een van de slachtoffers van de explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk 2 jaar terug is bedreigd. Op de auto was een tekst geplaatst met be ready, wees er klaar voor. Het slachtoffer ziet nu af van een schadeclaim en maakt ook geen gebruik van het spreekrecht. Van de bedreiging is aangifte gedaan. Vandaag is de eerste dag van de inhoudelijke behandeling in de zaak tegen Jalal O. Begin 2024 ontplofte een drugslab in een kelderbox die zijn eigendom was. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. Duizenden kinderen die in Nederland in de asielnoodopvang zitten worden structureel verwaarloosd. Ze worden blootgesteld aan onveilige situaties die hun ontwikkeling bedreigen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 jaar onderzoek. Het gaat om 7000 kinderen, zegt de OVV. Er is behoefte aan een robuust bestuur dat deze situatie aanpakt, want op dit moment is Nederland door de ondergrens gezakt. De noodopvang is gevestigd in leegstaande kantoren, schepen, evenementenhallen en tijdelijke containerwoningen. Jaren geleden was dat een tijdelijke oplossing vanwege een gebrek aan asielzoekerscentra, maar inmiddels is deze vorm van tijdelijke opvang steeds gebruikelijker. Een man uit Spijkenisse is opgepakt voor een babbeltruc bij een ouder echtpaar in Capelle. De twee hadden door dat ze werden opgelicht en belden de politie. De man en de vrouw van diep in de 70 werden zaterdag gebeld door iemand die beweerde dat hij of zij van de bank was. Die gaf aan de vrouw door dat ze haar pincode moest vervangen. Daarvoor zou iemand langskomen van de bank om de pinpas op te komen halen. Het echtpaar was eerder al eens opgelicht met een babbeltruc, herkende het en belde daarom opnieuw de politie. Toen de man aan de deur stond en de envelop aannam, werd hij in de kraag gevat. In Canada heeft de gewapende man een synagoge aangevallen. Hij raakte daarbij in een vuurgevecht met een agent die het Joodse gebedshuis bewaakte. Zowel de aanvaller als de agent raakten gewond. De verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De agent zou aan de beterende hand zijn. In de synagoge waren meer dan 20 gelovigen samengekomen om Yom Kippur te vieren. Dat is de heilige dag van de Joodse kalender. Ze vertelden aan de Canadese media dat er kogels door de ruiten kwamen en dat ze erg geschrokken zijn. Dan nog het weer bij ons in de regio wolkenvelden. Droog in de loop van de dag, meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen bewolkt, blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe zon. De middag komt opnieuw uit op zo'n 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
7: Dankjewel Dave. Ja, standaard riddeltje van de ANWB natuurlijk. Hè, de Zuurhofbrug. Daar is een andere verkeerssituatie ontstaan op de A15. En dan hebben we natuurlijk ook nog over de Merwedebrug in de A27 en de Papendressebrug de werkzaamheden. Maar voor de rest geen extra files of vertragingen. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig en laat Robbie Williams jou op je gemak entertainen.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham.

0: topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: De boer op. Ruud.

0: Robbie Williams en Let Me Entertain You. Terwijl Rob en Jeannette lekker in Napels naar deze muziek zitten te luisteren, heet ik je van harte welkom in het derde uurtje van De Boer op. En ik kreeg net Marja bij het koffieapparaat. Die zei, ja Ruud, je hebt het over markante stemmen of mooie stemmen. Ja, ook ik roep, net als mijn medeluisteraar eerder bij jou in de uitzending, Godfried Bomans. Ja, maar Jannie zei, nou, Koos Postema, wat dacht je van die markante stem? Ja, dat is wel mooi, hè? Ja, Peter zei net tegen mij, ik heb drie stemmen die ik heel mooi vond. Simon Carmichelt en Godfried Bomans en Ivo Opstelten. De eerste twee uit de oude doos. Maar alle drie zeer markante en zeer herkenbare stemmen. Ja, welke is jouw favoriet? Laat het me weten. Maar je kan ook over ander nieuws praten. Bijvoorbeeld over dat er waarschijnlijk op justitieniveau wordt gekeken naar de regels rond religieuze uitingen van agenten, van ambtenaren. De politie moet zich neutraler opstellen als het gaat om godsdienst, schrijft de Telegraaf. Nu nog organiseren agenten soms religieuze bijeenkomsten. Er zijn nu al regels. Dus ja, waarom zou dit verstrengd moeten worden? Nou ja, laat je mening horen. En het gaat niet goed met de homo-acceptatie onder Nederlandse jongeren. Jongens die altijd al negatiever waren over homoseksualiteit, daalde dat naar 20%. Het COC maakt zich grote zorgen. Wat moeten we nu doen om homoseksualiteit te accepteren in deze maatschappij? En de Sociaal-Economische Raad wil af van toeslagen. Daarvoor zou in plaats een korting kunnen komen op de zorgpremie of hogere belastingen voor midden- en hogere inkomens. Is het goed dat de SER af wil van die toeslagen? Sommigen zeggen, ja, het is allemaal zo ondoorzichtig, het is allemaal zo ingewikkeld. Nou ja, laat je mening horen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons.
1: Groepensneller.
0: En op de valreep meedoen met de nieuwsquiz. Ik heb die tas en ik hoop jou over, nou, wat zal het zijn, een minuutje of 10 in de uitzending te hebben. Moet je wel de telefoon opnemen. Want ik heb een mooie prijs voor je. Die linnen tas van Radio Rijnmond met die geinige tekst erop. Met daarin ook nog eens een keer gerse sokken. Kan van jou zijn, als je tenminste het antwoord weet op deze vraag.
2: Dit weekend was in Breda een kampioenschap.
0: Het was een kampioenschap georganiseerd door een Rotterdammer. Dat is misschien een handige tip. Wat voor kampioenschap was er dan in Breda dit weekend? A. Het kampioenschap heette pepers eten. B. Het kampioenschap zoveel mogelijk gehaktballen eten. Of C. Het kampioenschap patat bakken. Alle drie vind ik het wel vrij opmerkelijk, laat ik het voorzichtig zo zeggen. Nou, laat je antwoord maar weten hoor. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Mark Elmond nu op de radio met Tears Run Rings.

0: Stanley en Chosen Taxes bij Radio Rijnmond. Ja, wie gaat er nou vandoor met die leuke linnen tas van de boer op? Met erin ook nog eens een keer die gerse sokken. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Dit weekend was in Breda een kampioenschap.
0: Wat voor kampioenschap was er in Breda? Was dat het kampioenschap hete pepers eten? Of was het kampioenschap zoveel mogelijk gehaktballen eten? Of was het kampioenschap patatbakken? Rijntje, goedemorgen, wat denk je?
2: Ja, het zijn de pepers. Ik dacht eigenlijk de ballen, maar ja, dat is heel
0: de ballen?
2: In de ballentent, maar het zijn de pepers.
0: Ja, ik dacht ik gooi er een klein instinkertje in.
2: Ja.
0: Ja, maar je bent een mooi. Tenminste, ik weet niet of je erin bent. Nou ja, laten we eens even kijken of het goed. Laten we even luisteren.
1: Dit weekend was in Breda een kampioenschap hete pepers eten.
0: Ja hoor, helemaal goed. Ja, je moet er maar van houden. Hè?
2: Nou,
0: ben je een beetje van het hete eten?
2: Niet te heet.
0: Nee?
2: Niet te heet. Het mag wel een beetje pittig zijn, maar ja. Niet dat de vlammen eruit springen, zeg maar.
0: Het was mijn eerste reis naar Azië. En toen dacht ik, die Thaïen die weten dat. Dan zien ze aan de kleur, daar komt die is net van het vliegveld. En die gaat bij ons eventjes laten zien hoe het moet. Nou. En het was al 38 graden buiten, dus dat was niet best.
2: Nee.
0: Maar goed, nee, een beetje beschaafd. Nou, het levert jou in ieder geval een mooie linnen tas op met erin die gerse sokken. Dus,
2: nou, vooral die sokken, geweldig.
0: Hey, toch leuk.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Nog avonturen vandaag of doe je het lekker rustig aan?
2: Een avontuur. Ik ben vrijwilliger in de BIEB hier op de voortgezet onderwijsschool.
0: Oh, wat
2: dus
0: goed.
2: Daar ga ik vanmiddag naartoe.
0: Wie komen er nou het meest in de BIEB?
2: De kinderen hoop ik.
0: Ja, dat hoop ik ook. Maar wat vertel je ze dan? Of wat kun je voor ze betekenen?
2: Nou ja, meestal komen ze een boek halen in opdracht van de leraar, de docent, zeg maar.
0: Ja.
2: En sommige leerlingen die vinden lezen ook leuk. Niet heel veel, helaas. Maar ja. Ik probeer ze een beetje te stimuleren.
0: Oh, wat goed. Ja, want ik weet niet, dat heb je waarschijnlijk wel meegekregen 2 weken geleden. Dat nieuws over dat 40% van de 15-jarige jongens onvoldoende leesvaardigheid heeft om mee te komen. Dus, nou ja, ik hoop dat jij en anderen daar het tij in kunnen keren.
2: Ik hoop het ook.
0: Ja. Dankjewel voor het meedoen, hè?
2: Ja, graag gedaan.
0: Oké, dag Rentje. Hoi. Je bent bij Radio Rijnmond. Oh ja, die is leuk. Zometeen Peter Schrijver met Nooit Meer Verliefd. Maar eerst Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing.

0: dus word ik nooit. Peter Schrijber, ja, dat is lang geleden. Dat is een beetje de categorie Troll Hansen. Tenminste, een beetje die periode. Ja, is helaas al 16 jaar niet meer onder ons. Hij had zo'n markante snor. En ja, het was een beetje in de categorie ik drink nooit meer. Maar ja, dat gebeurt je dan natuurlijk toch. Nooit meer verliefd hoorde je bij Radio Rijnmond. Het is 11:30. Even kijken hoor, hoe staat het op de wegen? Nou, ja, Zuurhofbrug zie ik. Maar dat mogen bekend zijn op de A15 en de Europoort. De A20, Hoek van Holland-Gouda bij het knooppunt Kleinpolderplein. Naar de A13 richting Den Haag. Daar zijn werkzaamheden aan de gang. Dus hou daar ook rekening mee. En verder natuurlijk de werkzaamheden aan de 27 en de N3. Verder geen opvallende files of vertragingen. Dan gaan we snel naar het weer voor Zuid-Holland. En ik kan je vertellen, nou, een redelijke dag hoor. Wolkenvelden, droog, in de loop van de dag geregeld zon. Middagtemperatuur 19 tot 20 graden. Vanavond klaart het op. Het blijft droog. Later in de nacht iets meer bewolking. Minima rond 13 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Af en toe zon bij opnieuw 19 tot 20 graden. En de komende dagen woensdag eerst plaatselijk mist. In de middag en avond plaatselijk een bui. Op donderdag af en toe zon. En eerst plaatselijk ook een bui in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een van de gedupeerden van de grote ontploffing aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk is bedreigd. Zijn of haar auto is beklapt met de tekst Be Ready. Daarom heeft deze persoon zijn schadeclaim ingetrokken en wordt er geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Van de bedreiging is aangifte gedaan bij de politie. Werd maandag bekend op de eerste dag van het proces tegen verdachte Jalal O. De explosie was in een kelderbox aan de Schammerkamp en Jalal O was de eigenaar daarvan. Minister Van der Brink van Asiel moet binnen een half jaar de situatie van de kinderen in de asielnoodopvang verbeteren. Die dringende aanbeveling doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 jaar onderzoek naar de leefomstandigheden van de kinderen daar. Duizenden kinderen worden structureel blootgesteld aan onveilige situatie die hun ontwikkeling bedreigen, zoals geluidsoverlast en een totaal gebrek aan privacy. De onderzoekers spreken van een structurele verwaarlozing in de noodopvang die moreel onverdedigbaar is in een rechtsstaat. En Ruud, als je dit hoort, waar dank jij dan aan?
2: So long, farewell, I'll be just saying goodnight.
3: I hate to go and leave this pretty sight.
0: Ja, je overvalt me hiermee.
1: Ja, ik zie echt pijnscheuten over je gezicht heen gaan.
0: Ik moet aan een glooiende helling denken, aan Mary Poppins.
1: Bijna. Nee. Wel een beetje
0: Sound of Music.
1: Heel goed, hè. Nou. Ja, in Salzburg is vandaag het Sound of Music Museum geopend met tal van attributen uit de klassieker, zoals het echte fluitje van kapitein Von Trapp, een jurk van de jongste dochter Gretel, en speciaal voor deze tentoonstelling is ook een replica gemaakt van het tuinhuisje waarin de oudste dochter Liesel en haar natievriendje de rol van duet zingen. Ja. Ja, het gaat natuurlijk om het min of meer waar gebeurde verhaal van de Von Trapp-familie. Ja. Die proberen Oostenrijk te ontvluchten na de val van het nazi-Duitsland. Ja, nou goed, er zit ook een enorme regiocomponent in dat museum in Salzburg. Dat is namelijk dat een groot deel van de collectie die daar te zien is, is van Schiedammer Roger. Ja. Die heeft het namelijk uitgeleend uit zijn eigen collectie. Een vrachtwagen vol met spullen ging richting Oostenrijk, waar ook een complete zaal naar hem is vernoemd.
0: Oh, fantastisch.
1: Nou, vorig jaar bestond de film 60 jaar. Nu opende dus een museum. Bij de opening was ook Elisabeth Von Trapp aanwezig. Kleindochter van de kapitein en dochter van Werner Von Trapp, die in de film Koert heet.
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De boer op.
0: Met nu, direct.
4: Radio met een grote R.

0: Jenna Spyro en Great Expectation bij Radio Rijnmond. Het is alweer 11:30 geweest en dat betekent dat we weer eens gaan gleuren bij de buren. En dat doen we bij een van onze vele collega's in de Rijnmond. En dat hoort ook bij de Westlandse Omroepstichting, de WOS. Maar ze verzorgen ook uitzendingen voor Midden-Delfland, Maasluis, Hoek van Holland. Ja, maar wat speelt daar allemaal? En we hebben daar natuurlijk ook een mooie samenwerking mee. En dat zie je bijvoorbeeld terug in het programma Lokaal ieder weekend op TV Rijnmond. Boudewijn Vermeer, programmamaker bij de WOS. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe staat het leven daar op de redactie?
1: Ja, het is maandag en iedereen is weer fris en fruitig begonnen aan de nieuwe week.
0: Dat zou ik ook zeggen. Nou, maar wat zijn de onderwerpen waar jullie mee bezig zijn op dit moment?
1: Nou, afgelopen weekend had je de jaarlijkse ooievaarsrun. En zou je denken, wat is dat nou? Nou, dat zijn honderden mensen met een verstandelijke beperking. Die rijden dus mee met vrachtwagenchauffeurs.
0: Ja.
1: En die gaan door de hele regio heen. En ze starten vanuit Den Haag. Maar ze rijden door het hele Westland. En daarna gaan ze naar de visafslag in Scheveningen. Daar is de eindbestemming. En een groot visbedrijf die gaat daar visjes bakken voor alle deelnemers en chauffeurs. En dat is altijd heel leuk, want ze mogen toeteren onderweg.
0: Oh ja, dat is altijd leuk. Ja, want ik kan me namelijk herinneren, in Lansingerland heb je ook een soort vrachtwagenrun. Inderdaad, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. En dan wordt er wat afgetoeterd. Ja, ik woon toevallig daar in de buurt. Maar ik vind het wel mooi om te horen dat dat dus ook in het Westland gebeurt.
1: Ja, klopt. Het is altijd leuk.
0: Je hebt veel cafeetjes in het Westland. Maar er is ook een bijzonder cafeetje, geloof ik, hè?
1: Ja, in Monster, daar was al heel lang geen café meer. Mensen die klaagden daarover. Maar nu is er een nieuw café, een bijzonder café. Want ze gaan namelijk ook hun eigen bier daar brouwen.
0: Lokaal bier, ja.
1: Ja, lokaal bier. En ze hebben echt tientallen tapkranen met allerlei soorten biertjes. En allemaal Westlandse uitdrukkingen. Plukkie al, dat is van tomaten plukken.
0: Plukkie al, plukkie al. Ze hebben dus ook een biertje.
1: Plukkie al.
0: Plukkie al. Ja, ik zat vroeger met Westlanders op de middelbare school in Rijswijk. Dus ik ken het een klein beetje. Maar ja, goed, de grote vraag, Boudewijn, is: heb jij gedaan aan participerende journalistiek? Oftewel, heb je zelf zitten proeven?
1: Nou, ik wilde op zich wel, maar ik moest nog best wel even werken. Dus ik had zoiets van, één slokje is goed.
0: Ja, precies. En marathon komt er weer aan.
1: Ja, die Westland is namelijk begonnen met aftellen na die marathon. Want die loopt ook namelijk door de regio heen, door Westland heen.
0: Ja.
1: Tijdens de open dag van atletiekvereniging Olympus 70... presenteerde de gemeente afgelopen zaterdag dus de zogenoemde Westland Power-ups.
0: Ja.
1: En dat zijn figuren die straks meelopen door die marathon. En atletiekvereniging Olympus 70... presenteerde de gemeente afgelopen zaterdag dus de zogenoemde Westland Power-ups.
0: Ja.
1: En dat zijn figuren die straks meelopen door die marathon. En het was een hele grote happening, die opening. Dus ze zijn aan het aftellen. En als je wil meelopen, Ruud, dat zou kunnen.
0: Zou kunnen. Nou ja, goed, meer daarover natuurlijk op wos.nl. Boudewijn, dank je wel weer en tot de volgende.
1: Tot de volgende.

0: Nina Simone en Ain't Got No, I Got Life bij Radio Rijnmond. Ja, ik kreeg veel reacties binnen over markante stemmen. Even kijken, Leo die zei... mijn favoriete stem is die van Sherry Duins van het programma Herenleed. Hij had een diepe, zware stem. Het programma was totaal absurdistisch en was altijd gekleed met een bolhoedje en een zwarte jas. Misschien kun je zijn stem even laten horen. Nou, dat kan ik inderdaad wel eens even proberen. Even kijken of dat lukt.
1: In geen opzicht. Oeh!
0: Absurdistisch, zeg ik het al. Ja.
2: En wat is dat voor een slaphoedanigheid?
1: Oh, dat is nou mijn hand.
0: Ja, het is wel heel mooi. Mooi, zo'n Noorse stem inderdaad. Ja, was natuurlijk van de VPRO, dus dan weet je dat het al automatisch absurdistisch is. GBJ Hilterman vond Ank wel een heel bijzondere stem. En even kijken hoor, Dominique die zegt... ja, maar Herman van Veen mag natuurlijk ook niet ontbreken uit de serie met markante stemmen. Jan van Veen zegt Madon. En Jetty die zei, nou, ik vind jouw stem ook wel aangenaam. Oké, dankjewel Jetty, verder bloos ik niet. En Hans van Vliet is ook een paar keer genoemd. Ja, GBJ Hilterman had ik die al inderdaad gezegd. Ja, trouwens nog even een reactie op de neutraliteit van de politie. Ad die zei net tegen mij, de politie vertegenwoordigt de handhavende macht uit. Dat moet neutraal zijn wat mij betreft. En elke vorm van geloof mag dan ook wat mij betreft niet zichtbaar zijn. En ik vind dus ook niet dat ze kunnen deelnemen aan een feest van een bepaald geloof. Dat was Ad die dat net tegen mij zei in de koffiecorner. En eens even kijken hoor. Er zijn nog steeds mooie stemmen doorgegeven. Hans van Vliet nog een keer. Maar ook Frits Spits zegt Corrie net tegen mij. En Bram zei net tegen mij Hans Hogendoorn. Die mag je zeker niet vergeten te vermelden, Ruud. Ja, dat is buiten is het. Nou, enzovoort. En Rien zei net tegen mij. Ik vind toch die stem van André van Duin wel een markante stem. En dat was natuurlijk naar aanleiding van het feit dat Paul Hanen stopt als stem van Bert uit Sesamstraat. Ja, zijn vriendje Ernie, vertolkt door Wim T. Schippers. Ja, Wim T. Schippers is natuurlijk overleden. En Paul Hanen vindt dat het stokje moet worden doorgegeven aan een nieuwe generatie. Dus dat bracht mij op markante stemmen. Nou, dank voor het reageren allemaal. Ook een markante stem zometeen Erik Lemmers. Die ken je uit duizenden. Die gaat mij zometeen vertellen wat er allemaal gaat gebeuren in Lunchbreak.

0: Oh, Electric Light Orchestra en Rock'n'Roll's King bij Radio Rijnmond. En de koffiekopjes gaan weer de vaatwasser in. Dat betekent dat de verse borden met vers beleg en een frisse lunch weer tevoorschijn komen. Gepresenteerd door Erik Lemmers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er allemaal op de kaart?
1: We gaan kijken bij de rechtszaak rond de Schammerkamp.
0: Heftig verhaal.
1: Drie mensen gedood zijn hier in een drugslab onder het appartementengebouw dat daar was.
0: Ja, ja.
1: Heftig verhaal inderdaad.
0: Vooral ook vanwege die bedreiging van een van de slachtoffers natuurlijk. Ja, je gaat niet praten, want anders dan...
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat geeft wat aan waarom ze nog maar één verdachte hebben.
0: Ja, precies.
1: En dus is nog steeds daar een boete of een beloning voor uitgereikt. Paul Verspeek, die is erbij en die brengt verslag uit. We gaan het ook hebben over de gedaalde tolerantie voor LHBTI'ers. Ik spreek een docent op een Vlaardingse middelbare school daarover.
0: 20% van de jongens...
1: Van de jongeren. 50%
0: van de jongens,
1: meiden.
0: Ja, bizar, hè? Er wordt heel vaak gezegd dat met name influencers daar een grote rol in spelen.
1: Ja, de zou daar debat aan kunnen zijn. Ja. Ook in de politiek wordt veel minder tolerant gesproken over bijvoorbeeld Paarse Vrijdag. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dan gaat het ook over gender natuurlijk, maar dat wordt allemaal op één hoop geveegd.
0: COC is er rotgeschrokken.
1: Ja.
0: Dus,
1: het is best heftig.
0: Ja.
1: En ik wil een lunchplaat draaien. Dat gaat over een vrouw die als verdachte van een bankroof, een reeks bankroven, is aangemerkt. En subiet de gevangenis is ingezet in Amerika natuurlijk. Waar else, zou ik zeggen. In North Dakota, waar ze nog nooit geweest was.
0: Ja.
1: Want via AI, met gezichtsherkenningssoftware, hadden ze een foto die ze zelf op social media had geplaatst van zichzelf, gematcht aan de foto in een vals paspoort van de verdachte.
0: God.
1: En die heeft dus tattoos in het echt.
0: Ja.
1: Dat heeft ze helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar ze is mooi gewoon alles kwijtgeraakt.
0: Okay.
1: In de maanden dat ze in de gevangenis
0: zat. Oké, nou dat is een heel heftig verhaal inderdaad.
1: Ja.
0: Zeg. Hey. Maar wat voor plaat hoort daarbij?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk weer even de grote vraag. Ik zou zeggen, als je het antwoord denkt te weten, dan zou ik zeker een poging wagen. Want iets met... Ja, de face. Face in the crowd. Face in the crowd. Een mooie plaat. Tom Petty en de Heartbreakers.
1: Dat is een mooie.
0: Zit ik zomaar aan te denken. Maar het is aan jou, lieve luisteraar. Oftewel, denk jij een mooie plaat hierbij te vinden? De lunchplaat. Stuur hem door via de app. Open de app en klik op.
1: Apple.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
4: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie die vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment.

0: Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: En toen was het 12 uur. Ik ben bij Radio Rijnmond. Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers. Eerst het nieuws. Mijn naam is Dave Datema. Een van de gedupeerden van de grote ontploffing aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk is bedreigd. Zijn of haar auto is beklad met de tekst Be Ready. Daarom heeft deze persoon zijn schadeclaim ingetrokken en wordt er geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Van de bedreiging is aangifte gedaan bij de politie, werd vandaag bekend op de eerste dag van een proces tegen verdachte Jalal O. De explosie was in een kelderbox aan de Schammerkamp. Jalal O was de eigenaar van die kelderbox. In Rotterdam-Kralingen is een bedrijfspand beschoten. Dat was aan de Adamshofstraat. Er lagen hulzen op straat en in sommige ruiten zaten gaten. Dat er was geschoten is vanmorgen pas om 10 uur ontdekt. Wanneer het heeft plaatsgevonden, dat is niet bekend. Het onderzoek van de politie is net opgestart. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vanmorgen een tijdelijke camera geplaatst. Aanleiding daarvoor is een tweede keer dat er een explosie was in de straat en een derde keer in een jaar tijd. Vannacht was er een ontploffing, vorige week 2 tegelijkertijd, bij een huis en bij een auto. En ook vorig jaar was er een ontploffing. Het huis is nog niet gesloten. Wat de aanleiding is voor de explosies, dat is niet bekend. Smit-Cevis komt voor het eerst in niet-Rotterdamse handen. Als de autoriteit Consumentenmarkt akkoord gaat, komt het bekende Rotterdamse bedrijf in handen van Hanos. Hanos is een groothandel in Apeldoorn met 23 filialen in Rotterdam en in Nederland en België. Smit-Cevis is nu nogal in handen van Marcel van Breda en Jos van Vuren. Van Breda gaat na de overname met pensioen. Van Vuren blijft nog even doorwerken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wolkenvelden en droog. In de loop van de middag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond opklaringen. Morgen bewolkt. Het blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe zon. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Dave. Ja, eindelijk ben ik er dan. Ging even mis daarnet wat technisch, maar bedankt dat jij het nieuws hebt gelezen. Tijd om eens even vooruit te kijken. Ik wil namelijk een lunchplaat draaien bij een vrouw die in de Amerikaanse staat Tennessee is vastgezet in de gevangenis als verdachte van een reeks bankroven. De vrouw leek niet eens op de verdachte op de bewakingsbeelden van de bank en ook was ze daar nog nooit geweest. De match was gemaakt met een foto van haar op social media. Dus die had ze zelf geplaatst en via AI gezichtsherkenning werd zij als verdachte aangemerkt en werd ze ook subiet vastgezet. Ze heeft maandenlang vastgezeten totdat echt kon worden bewezen dat ze daar nog nooit geweest was en dat ze gewoon een oma van 5 kinderen is van 50 jaar oud. Dat is een apart verhaal waarom ze 50 jaar oud is. Maar dat van die bank overvallen en die match, daar wil ik graag een lunchplaat bij draaien. Welke plaat vind jij dat erbij hoort? Laat het weten via de Rijnmond app. En zometeen muziek van Simply Reds.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
6: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zon.

0: zorgen? Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Lunchbreak. Erik Lemmers.
5: Radio met een grote R.

0: Stars was dat van Simply Red. Het begin van deze lunchbreak op Radio Rijnmond. Op maandag, je werkweek is weer begonnen. En ik ben blij dat je de lunchbreak met mij neemt op deze mooie dag. De tolerantie voor LHBTI'ers is flink afgenomen, blijkt uit een onderzoek. En dat signaleert ook een docent op een Vlaardingse middelbare school. Volgens haar kruipen homoseksuele docenten en leerlingen terug in hun schulp uit angst voor agressie. Zometeen spreek ik daar. En de grote rechtszaak tegen de enige verdachte van het veroorzaken van de enorme explosie in de Schammerkamp in Rotterdam is van start gegaan. De verdachte runde een drugslab in een bedrijfsruimte onder een appartementsgebouw. 3 mensen kwamen erbij om het leven. Straks hoor je Paul Verspeek die de rechtszaak volgt. En de lunchplaat. Er zijn veel mensen die zeggen ze mogen alles van me weten en me overal volgen, want ik heb toch niks te verbergen. Maar ja, zelfs al heb je niks te verbergen, kan je toch in de gevangenis belanden. Een oma in de Amerikaanse staat Tennessee met 5 kleinkinderen heeft namelijk maandenlang vastgezeten omdat ze met gezichtsherkenningssoftware gematcht was als verdachte van een reeks bankovervallen in een staat waarin ze zelf nooit geweest was. De verdachte had een vals paspoort en de foto erop leek volgens AI op een foto van de oma die zij op social media had geplaatst. Verder leek ze totaal niet op beelden van de bakrover die met de bewakingscamera gefilmd was. Maar toch bleef ze maar vastzitten. Ondertussen is ze wel al haar bezittingen kwijtgeraakt en ze eist een fikse schadevergoeding. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zo meteen een gevoelig en doorleefd nummer van Pink. Maar eerst een crossover hit van Santana. Wyclef Jean die produceerde het nummer en hij bracht een R&B-duo mee voor de zang. Het nummer is losjes gebaseerd op Maria van de musical West Side Story. En het werd net als die musical een groot succes.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
2: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: Pink was dat. En All Out of Fight. Je luistert naar Radio Rijnmond, programma Lunchbreak. Over 2 weken is het Paarse Vrijdag. En hoewel het aantal scholen dat viert groeit, worden LHBTI'ers steeds minder geaccepteerd. Zo heeft nog maar 1 op de 5 jongens tussen 12 en 16 jaar oud een positieve houding richting LHBTI'ers. En bij meisjes is dat gedaald naar 50%. Eerst waren er groepen leerlingen die paarse shirts droegen en het gesprek aangingen met medestudenten. Dat is nu een stuk minder, bijvoorbeeld uit angst voor agressie. Dat is de ervaring onder andere van Rosanne Vleugel. Zij begeleidt leerlingen en docenten bij het streven naar gelijkheid en acceptatie. Goedemiddag, Rosanne.
1: Goedemiddag.
0: Waaraan merk jij het dat die acceptatie afneemt?
1: Zoals je zei, inderdaad, dat de vorm was op Paarse Vrijdag veranderd. Deels op scholen doen ze dat omdat ze daar zelf daadwerkelijk die agressie hebben meegemaakt. Er zijn bijvoorbeeld scholen waarop een deel van de leerlingen oproept om op Paarse Vrijdag bewust zwart te dragen als protestactie. Maar ook op scholen waar ze die actieve weerstand nog helemaal niet hebben meegemaakt, veranderen ze toch soms de vorm uit angst daarvoor, door wat ze horen van andere scholen, door wat ze horen in de media, door de uitspraken die ze ook van politici horen en die daar genormaliseerd zijn. Dat is heel jammer, want de vorm zoals die was altijd heel mooi. Dus het is heel zonde dat door die onveiligheid daar veranderingen in nodig lijken te zijn.
0: Ja, want jij bent zelf GSA-coördinator, hè? Wat houdt dat in?
1: Ja, GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance. Dat is helemaal vol. Maar dat zijn groepen op voornamelijk middelbare scholen, maar ook mbo's. Die ervoor zorgen dat, het bestaat uit leerlingen en docenten, die ervoor zorgen dat de emancipatie en de acceptatie vergroot wordt. En die zijn het bekendst van het organiseren van Paarse Vrijdag. Als coördinator voor de GSA's ben ik er dus voor meerdere scholen als aanspreekpunt voor vragen. Waar dat eerst nog vragen waren als: wat voor leuke activiteiten kunnen wij organiseren op Paarse Vrijdag? Zijn de vragen tegenwoordig toch ook steeds vaker: hoe kunnen we nou omgaan met die weerstand? Maar het voornaamste wat ik doe is het samenbrengen van verschillende GSA's. Dus jongeren en docenten van verschillende scholen, om echt een netwerk te worden en daarin van elkaar te leren, ook steun bij elkaar te zoeken. Daar hou ik me mee bezig.
0: En wat adviseer jij die mensen?
1: De mensen van GSA's?
0: Ja, nou, de mensen die bij jou met vragen komen van: hoe kunnen we toch nog hiermee, hoe moeten we hiermee omgaan eigenlijk?
1: Ja, nou, want het is, dat is een hele goeie, want de zichtbaarheid verliezen is heel zonde. Maar aan de andere kant is de veiligheid het allerbelangrijkste. Dus ik help ze met het zoeken naar alternatieve manieren van zichtbaarheid. Dus waar het voorheen vaak de leerlingen zelf waren die zichtbaar met een paars shirt in de aula gingen staan, roep ik nu op om bijvoorbeeld in elk geval de school nog heel erg paars te versieren. Kijken of er collega's zijn, dus of er docenten zijn die nog openlijk in de aula durven te staan. Misschien zijn er oud-leerlingen die dat willen, omdat ze daar toch weinig meer te verliezen hebben binnen die school. Maar ook als COC, want als GSA-coördinator val ik onder het COC. Dus de Nationale Belangenorganisatie voor LHBTI+ mensen. Mm-hmm. Vanuit daar is er ook voorlichting te regelen. Dus dat zijn mensen die op school bij bijvoorbeeld alle tweede klasse of alle derde klasse komen praten over dit onderwerp. En het voordeel daarvan is, de leerlingen kunnen daar alle vragen aan stellen. Maar mocht de reactie toch negatief zijn, die voorlichters zijn naar die ene ochtend weer weg.
0: Zij ondervinden niet de gevolgen daarvan uiteindelijk. Terwijl zo'n leraar bijvoorbeeld, wat jij zegt, zich misschien ook niet meer uit als zijnde homoseksueel als diegene dat is, hè?
1: Klopt, ja. Dus dat zie je helaas ook steeds vaker gebeuren. Dus of je daar als docent open over kan zijn, dat verschilt per school. Verschilt ook in hoeverre je er zelf al comfortabel mee bent en hoe stevig jij in je schoenen staat om je niet alleen af te weren, maar dat ook vanuit je pedagogische rol als onderwijsprofessional te doen. Dus dat is zeker niet voor elke school een oplossing, inderdaad.
0: Maar wat jij zegt is eigenlijk dat het belangrijk is voor leerlingen dat er iemand is die een role model is, als het ware. Zodat iemand die zelf met die gevoelens rondloopt, dat die zich, nou ja, dat die ziet, er is ook iemand anders die dat heeft en die leeft gewoon. En dat is eigenlijk de zichtbaarheid, toch, waar het om gaat?
1: Precies. Ja.
0: Ja. Alleen, wat veroorzaakt nou dat dit zoveel slechter is geworden?
1: En dat is moeilijk aan te wijzen. Het zou heel makkelijk zijn als er één concrete oorzaak is, want dan is de oplossing ook heel makkelijk. Maar ik denk dat een groot deel van de oorzaak wel ligt bij social media. Omdat, als je ten eerste kijkt naar bijvoorbeeld de manosfeer, wat steeds een groter ding wordt, waarin heel erg, zeker aan jongens wordt verteld, en je ziet ook dat bij jongens het percentage van acceptatie het laagste is, dat daar heel erg wordt verteld wat het betekent om een man te zijn, wat het betekent ook om een vrouw te zijn. Nou ja, en alle vormen van LHBTI plus passen daar niet binnen.
0: Nee.
1: En in bredere zin ook op social media krijg je als soort echokamer alleen maar de mening terug die jij erin stopt en die jij al hebt, waardoor het veel moeilijker is om open te staan voor het gesprek.
0: Juist, en via die social media worden de dingen die ophef veroorzaken, worden juist uitvergroot en gaan dan als het ware uiteindelijk viraal gewoon. En dat zijn
1: precies,
0: dan ook dit soort ruzies eigenlijk die dan worden opgezet, hè?
1: Ja,
0: online.
1: Zeker.
0: Nou, lekker zou ik zeggen. Voor jou is in ieder geval een hoop werk aan de winkel nog.
1: Ja, en dat is, ik doe het graag, maar het is natuurlijk doodzonde dat we als land waarvan we allemaal het idee hebben gehad, joh, wij zijn vooruitstrevend, wij zijn hierop echt naar de wereldtop, dat nu voor het eerst toch echt duidelijk uit cijfers ook weer blijkt dat het deze kant op gaat. Want het onderzoek wordt elke 4 of 5 jaar uitgevoerd en hiervoor bleef het elke keer stijgen. En nu is het voor het eerst dat de daling is ingezet en daar ben ik eerlijk gezegd niet zo verbaasd over, want ik zie de verslechtering ook.
0: Ja.
1: Maar deze percentages, daar schrik ik wel van. En inderdaad, kijk, voor mezelf betekent het inderdaad meer te doen om die jongeren te helpen. Maar ik heb vooral met die jongeren en ook de mede-onderwijsprofessionals echt wel te doen die binnen een heftig schoolklimaat zitten, waarin ze niet zichzelf kunnen zijn, die daarin toch proberen voor die zichtbaarheid te zorgen, maar die daar een enorme strijd voelen tussen zichtbaarheid en veiligheid.
0: Ja, terwijl het alleen maar gaat om leven en laten leven, hè? En niet de angst die er bij sommige mensen kennelijk leeft, dat ze zijn of haar kind homoseksueel gaan maken of zo. Hè? Dat is,
1: daar
0: gaat het totaal niet over, maar dat wordt wel een beetje gesuggereerd.
1: Ja.
0: Dankjewel, Rosanne.
1: Helemaal goed, bedankt.
0: Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Eerst jij van Volumia.

0: Volumia was dat. En jij. En daarmee wordt het 12:30. Je luistert naar Lunchbreak. En ik werp even snel een blik op de wegen. Om te kijken of er wat aan de hand is. Ja, er is een file op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en de Heinenoordtunnel. Daar loop je 8 minuten vertraging op. En voor treinreizigers een waarschuwing. Tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardije rijden geen treinen. Komt door een storing in de tunnel. Dan weet je dat dat in ieder geval vertraging gaat opleveren. Ed Aldus, goedemiddag.
1: Ja, dag Erik. Een hele goede middag.
0: Vertel, ik heb het zonnetje gezien vanmorgen, maar blijft het zo?
1: Nou, we hebben te maken met zon- en stapelwolken op dit moment. Dus ja, het is eigenlijk best wel lekker weer. Want die temperatuur die gedraagt zich ook op een best wel aangenaam niveau. Het is nu 19 graden. Het kan vanmiddag wel 20 graden worden. Normaal gesproken is het nu een graad of 18. Ja, en wat je ziet, de meeste zon op dit moment langs de kust. Dieper landinwaarts wat meer stapelbewolking. Nou, dat blijft de rest van deze middag ook zo. En de wind die waait meest matig en die komt uit het westen tot noordwesten. Nou, morgen ziet het dan toch wel anders uit. De aangevoerde lucht is namelijk een stuk vochtiger. Dat betekent dat het bewolkt zal zijn morgenochtend. In de loop van de middag kan de zon dan wel net wat vaker tevoorschijn komen. De vraag is of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De temperaturen komen morgen ook weer uit op zo'n 19 of 20 graden. En morgen is zelfs nog wat rustiger met minder wind. Dus het is eigenlijk best wel lekker weer.
0: Ja, toch? Lekker dat die wind is gaan liggen, zeg. Heerlijk.
1: Ja, er stond veel wind.
0: Ja, hè? Wat kunnen we verder van de week verwachten?
1: Nou ja, niet zoveel spannends, denk ik. Ik denk in de nacht naar woensdag zou er plaatselijk mist kunnen ontstaan. We hebben dan woensdagochtend eventueel mee te maken. Verder zien we woensdagochtend ook wat lage bewolking. Daarna breekt af en toe de zon door. Maar eind van de middag en woensdagavond is er weer kans op een paar buien vanuit het westen. Of buitjes. Temperaturen komen uit op een graad of 20. En dan zie je in de nacht naar donderdag en donderdagochtend dat er tijdelijk even wat meer wind staat. Misschien donderdag in de vroege ochtend nog een bui. Maar dan in de loop van donderdag neemt de wind af. 'S middags weer iets vaker de zon erbij. Dan is het een graad of 18. Ja, en daarna is het eigenlijk heel fijn najaarsweer met de temperaturen oplopend naar een graad of 21. En dat met geregeld de zon erbij.
0: Al met al een beste week. Dankjewel.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoi. Hoi. Ik spreek je morgen weer. Dave Datema nu voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. Een van de gedupeerden van de grote ontploffing aan de Roschammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk is bedreigd. Zijn of haar auto is beklapt met de tekst Be Ready. Daarom heeft deze persoon zijn schadeclaim ingetrokken en wordt er geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Heeft de advocaat van de nabestaanden van een van de slachtoffers laten weten. Het slachtoffer is familie van hoofdverdacht Jalal O., een neef van 22 die omkwam bij de explosie. Nou, vandaag is dus de eerste dag van het proces. De explosie was in een kelder box aan de Schammerkamp waar het bedrijf van Jalal O. zit. De omstandigheden van kinderen in de noodopvang is door de ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na ruim 2 jaar onderzoek. Zo'n 7000 kinderen in die noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties.
3: En dan leiden ze aan gebrek aan privacy, ze hebben geen onderwijs daar. Er is fysiek geweld, er is seksueel misbruik, stress, slaapgebrek, suïcidaal gedrag. En daar moet binnen een half jaar, zegt de OVV, een eind aan komen. Daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen binnen dat half jaar en zorgen dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
2: En lukt dat niet, dan moeten de kinderen worden verplaatst, zo vindt de onderzoeksraad. En van wie zijn platencollectie nog wil uitbreiden? Jos uit Leuven doet zijn duizenden platen en cd's weg. Liefst alles in één keer. De voormalig muzieksamensteller van 77 wil kleiner gaan wonen. En dus is er geen plek meer voor al die duizenden en duizenden platen. De Belgische krant Het Laatste Nieuws zag bij Jos kamers vol muziek.
4: Is de kant David Bowie, Bugs at the Funk. It had to be you. It had to be you. Harry Connick Jr.
5: We willen wel nog snel de plaat zien die zeker mee verhuist.
4: Ik dacht te zeggen Sergeant Peppers, maar ik zie ze er meer tussen zitten. Dus ik zal dan toch maar de Sergeant Peppers gaan kopen hier.
2: Dan heeft hij dus één plaat die hij mee wil nemen. Die is hij kwijt, zal je net zien. Goed, maar die mag dus wel mee. Maar hij zoekt alsnog iemand die plek heeft voor, hou je vast, 45.000 cd's, 13.000 singles en 8.000 LP's. Het liefst allemaal tegelijk.
6: Ik weet niet of wij dat gaan doen, hoor. Dankjewel.
2: Hoi.
7: Dit is Radio Rijnmond.
6: Ik heb altijd een lekkere rij, hoor. Alex Warren en Bill Withers zometeen.
7: Radio met een grote R.

0: dit mag best na het weerbericht van Ed Aldus, toch? A Lovely Day van Bill Withers. Ondanks dat het maandag is.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, op Radio Rijnmond gaan we op zoek naar die plaat. Hè. Die slaat op deze vrouw. Op TV Rijnmond laat ik haar zien. Ze heeft een knotje in haar hoofd. Ziet er op haar hoofd. Het is een oma van 50 jaar oud. Heeft ze al 5 kleinkinderen. Dus die was er vroeg bij. Maar ze hield zich toch met alles behalve bankroven bezig. Alleen werd ze daarvoor wel in de gevangenis gezet. Omdat AI wat fotootjes had gematcht met elkaar. Van social media hadden ze haar foto gepikt. En die kwam overeen met een valse foto in een paspoort van de verdachte. Fred en Pia die zeggen Jailhouse Rock van Elvis Presley. Edwin, Eyes Without a Face, Billy Idol. Christian, Wrong van Depeche Mode. Oksama, Peter, Monique, Robert, Karin die zeggen allemaal Shaggy. It Wasn't Me. Peter, Innocent van Taylor Swift. Gerard en Phil, Ma Baker, Boney M. Marco, When I See Your Face van Bruno Mars. In ieder geval gaat het refrein zo. Going Under van Evanescence, zegt Monique. Leo, Every Picture Tells a Story van Rod Stewart. Ruud, The Bank Robber Man. Lenny Kravitz. Ruud zegt ook Cops and Robbers van Bo Diddley. En It's a Hard Life van Queen. Dat zijn er al heel wat. Heb jij er nou nog eentje aan toe te voegen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app, ons komen aanbevolen. We gaan eerst straks naar Paul Verspeek. Hij volgt de rechtszaak over de Schammerpankamp. En de enige verdachte die daarvoor op dit moment terecht staat.

0: Alex Warren en Fever Dream. Je luistert naar Radio Rijnmond. In de rechtbank van Rotterdam is de rechtszaak tegen Jalal O. bezig. Het is al ruim 2 jaar geleden dat er een explosie plaatsvond in de kelder van de man aan de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk. De politie vond daar een drugslab en zijn neefje, die een van de 3 slachtoffers was, die zijn overleden. Zelf zegt de verdachte nooit van het lab te hebben geweten. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek is aanwezig in de rechtbank. Daar wordt nu op dit moment even pauze gehouden. Goedemiddag. Ja, wat is er tot nu toe gebeurd in de rechtszaal?
1: Tot nu toe is Jalal al aan het woord geweest. Dat wil zeggen via een tolk. Hij zegt wel een beetje Nederlands te spreken, maar niet goed genoeg om dit proces ondervraagd te worden. Dus zo begint altijd met de feiten. Hè. Wat is er nou gebeurd? Wat zou uw rol kunnen zijn? Daarbij wordt aan hem voorgelegd. U was de huurder van het pand aan de Schammekamp nummer 66. In dat pand is een drugslab gevonden. En deskundigen stellen vast dat de explosie het gevolg zou zijn geweest van acetondampen die gebruikt worden om cocaïne te wassen. De cocaïne die in een stof zit opgelost en dat probeerde dan weer uit te krijgen. Daar heb je dan aceton voor nodig. Dus die dampen, dat die de oorzaak zouden zijn. En aangezien het uw pand is, u huurt dat, bent u in feite verantwoordelijk voor niet alleen het drugslab daar te vestigen, maar ook de explosie met de 3 doden en de grote ravage in de omgevingen tot gevolg. We herinneren ons Jalal O. misschien wel vanuit de eerste beelden. Toen was er iemand die op een gegeven moment als eerste over de hekken ging. Het was een enorme ravage, afgezet. De grote dilemma voor de recherche. We moeten kijken wie ligt daar onder het puin. Hoeveel slachtoffers zijn er nog mensen te redden. Maar we willen ook sporen vaststellen. Zeker stellen, zodat je ook weet inderdaad wat de oorzaak is geweest. Het duurde hem te lang. Hij is er overheen geklommen en is gaan meehelpen om een lichaam, dat was dan van de buurman, weg te halen. Hij werd toen als de redder gezien en dat kantelde, zei de rechter net ook. Dat was een kantelpunt toen justitie zei, maar u bent de huurder, u bent verantwoordelijk voor de drugslab, dus ook voor die 3 doden. En hij hier ineens als verdachte dus terecht staat. En dat is wat waar het vanochtend over ging. En wat zijn verhaal erop is.
0: En welke straf is er geëist?
1: Nee, zover zijn we nog lang
0: niet.
1: Nee,
0: ik wou ook zeggen, precies. Nee, dat is waar. Dat is er dus verteld. De vragen zijn dus aan hem gesteld. Hoe zat hij er zelf bij?
1: Zijn houding is vrij simpel samen te vatten eigenlijk. Ik weet hier helemaal niks van. Ik heb dat pand gehuurd. Er bestond uit 3 ruimtes. We hebben dat ook op tekening gezien vandaag. Maar, zegt hij, een van die ruimtes, dat was weer onderverhuurd aan zijn partner. Jalal had een aannemersbedrijf. Mustafa, ook een van de latere slachtoffers. Maar hij zegt, dat was onderverhuurd. Die wilde daar een kantoortje, een bv'tje starten. Dus er was weer een wandje neergezet, waardoor die grote garage weer in meerdere compartimenten werd verdeeld. En daar is het dus gebeurd. En hij zegt, ik wist daar niks van, dat daar eventueel andere activiteiten zijn. Maar ik ben er 3 dagen daarvoor nog geweest. Niks gemerkt en ook niks geroken. Want dat zijn wel verhalen uit de buurt van, we roken wel rare geuren uit dat pand al gedurende een aantal maanden. Maar hij zegt dus, ik heb niks met een drugslab te maken. Als het al zo was, dan was het Mustafa die daar dus met zijn bv'tje iets had gestart. En die zou dat dan misschien hebben gedaan. Maar ik heb nooit iets gemerkt en nooit iets geroken. Je noemde al Ilias, dat is een ander slachtoffer. Een neefje van 22, die is omgekomen bij de explosie. Zijn fototoestel, zijn mobiel moet ik zeggen, is wonderbaarlijk bewaard gebleven. Dus bij de explosie niet zodanig beschadigd dat ze daar niet op hebben kunnen kijken, de recherche. En daar vonden ze een foto die wel weer verwijderd was, maar teruggehaald kon worden. En die hebben we net ook allemaal bekeken. En daar zie je op een deel van die ruimte. Dat zou dan achter dat wandje wat dus die Mustafa zou hebben getimmerd. Zegt Jalal, waar die zijn bv'tje zou willen beginnen. Wat zien we daar? Daar zien we allemaal vaten staan, witte vaten met damp te boven, een tafel met een metaal voorwerp erop, dat zou een weegschaal kunnen zijn. Dus de recherche duidt dat als, dat is het drugslab, die vaten, dat was de aceton, die dampen waren acetondampen. En die foto in het mobieltje van Ilias zou dan ook belangrijk bewijs zijn geweest dat daar inderdaad een drugslab aan de gang was. Maar nogmaals, Jalal zegt, Ik weet daar helemaal niks van. Ik was niet in de buurt op dat moment. Hè. Hij was onderweg naar Spanje om wat spullen te halen. Ter hoogte van België kreeg hij naar het telefoontje en hoorde wat er allemaal gebeurd was aan de Schouwenkamp. En toen is hij teruggegaan, inclusief dus later die reddingsactie, totdat hij als verdachte is aangehouden. Maar hij reageert dus heel simpel: ik weet van helemaal niks.
0: Nee, er zijn 3 dagen uitgetrokken voor deze zaken. Daarbij komen dus ook slachtoffers nog aan het woord. Maar ik heb begrepen dat een van de personen afziet van een schadeclaim en ook geen gebruik maakt van het spreekrecht.
1: Ja, de 3 slachtoffers zijn Mustafa, dat is die partner dus, die dan dat bv'tje achter die wand zou zijn gestart en mogelijk de plek van de drugslab zou hebben gecreëerd. Dat is Kamran, dat is de buurman. Dus die had een ander bedrijfje daarnaast, ook een aannemersbedrijf, sanitair. Die zat daar te werken nog 's avonds. Had dus helemaal sowieso niks met het drugslab te maken. En dan Ilias, het neefje van 22, dat is omgekomen, waar ik het net over had, van de foto's. En de advocaat daarvan, die zei vandaag, we hadden vorderingen ingediend, schadeclaims, trekken we allemaal in, want de familie van Ilias is bedreigd via video. Hun auto is beschadigd, is ook met graffiti, een tekst, be ready, wees klaar, ja. Op de auto geschilderd. En die advocaat heeft de zaal ook verlaten. Want hij zegt, ik heb hier verder geen rol meer. Er komen geen slachtofferverklaringen. Geen schadeclaim hoef ik meer toe te lichten. Dus een van de 3 jaar toch wel grote afwezige partijen zou je kunnen zeggen. Dat is de familie van het neefje van Ilias. En dat, dat die bedreigd is, die familie, dat is toch best wel schokkend.
0: Nou, dat lijkt mij ook. Is daar verder nog iets over gezegd door de rechter?
1: Nee, dat is als mededeling. En toen zei de voorzitter van de rechtbank heel formeel van, ja, daar heeft u in feite geen rol meer. Nee, dat klopt. En toen heeft hij de zaal verlaten. En dat was het. Daar is verder niet tijdens de zitting over gesproken. Het mogelijk dat het Openbaar Ministerie daar nog op terug gaat komen. Hè, want de gang van zaken is vandaag de feiten met Jalal O besproken. Dan komen de slachtofferverklaringen, waar dus niet van de familie van Ilias. En daarna komt het Openbaar Ministerie aan het woord. Dat zou ofwel eind van deze middag zijn, ofwel morgenochtend. En dan is pleidooi. En dan hebben we nog vrijdag een 3e dag eventueel. Maar dat is even de volgorde. Maar er is verder niet uitgebreid over gesproken, inderdaad, van wat daar gebeurd is. Ja, wat kun je er ook verder over zeggen dan dat het een mededeling is van de advocaat, een constatering die wel aangeeft dat er rond dit proces ook wel nog de nodige spanningen zitten.
0: Dat is duidelijk. We hebben het programma gehoord en horen jou daar later zeker nog terug over op Radio Rijnmond. Dankjewel, Paul.

0: All About The Money van Mea. En dat is een plaat die vaak wordt opgevoerd als lunchplaat. Maar dit keer heb ik een andere voor die vrouw, die oma. Ja, dat lijkt een beetje op dat verhaal. Zij was onschuldig voor de bankroven in Dakota, Noord-Dakota. Maar wel in de gevangenis gezet. Maar Ma Baker, dat was een moeder met vier kinderen. En die kinderen die pleegden allerlei overvallen. En zelf was ook niet zo heel erg makkelijk in de omgang. Je hoort daar vanzelf.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: dit was dus echt het hoofd van een gang die tientallen banken heeft beroofd, moet ik zeggen, samen met haar zoons. En daarvoor tijdens de langste schietpartij ooit is ingerekend, waarbij heel veel doden vielen dus. Dat was de echte crimineel en die andere crimineel is inmiddels vrij uit en gaat een flinke schadevergoeding indienen. Dankjewel voor het insturen van jouw suggesties voor die lunchplaat. Zometeen mag je weer meedoen voor een nieuwe prijs, de lunchback en een lunch voor twee.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog...

0: of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Hey Remo!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Dua Diddy Diddy hoor je zo meteen. Bekend nummer natuurlijk niet van The Exciters en ook niet van Manfred Mann. Nee, van een Nederlandse meidengroep. Zometeen, maar eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
8: Goedemiddag. Een van de gedupeerden van de grote ontploffing aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk is bedreigd. Zijn of haar auto is beklad met de tekst Be Ready. Daarom heeft deze persoon zijn schadeclaim ingetrokken en wordt er geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dat heeft een advocaat van de nabestaanden van een van de slachtoffers laten weten. Het slachtoffer is familie van hoofdverdachte Jalal O., een neef van 22 die omkwam bij de explosie. Vandaag is de eerste dag van het proces. De explosie was in een kelderbox aan de Schammerkamp waar het bedrijf van Jalal O. zat. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vanmorgen een tijdelijke camera geplaatst. Aanleiding daarvoor is de tweede keer dat er een explosie was in de straat in een week tijd en de derde keer in een jaar. Vannacht was er een ontploffing, vorige week 2 tegelijkertijd, toen bij een huis en bij een auto. En ook vorig jaar was er een explosie. Het huis is nog niet gesloten. Wat de aanleiding is voor de ontploffing is niet bekend. In Rotterdam-Kralingen is een bedrijfspand beschoten. Dat was aan de Adamshofstraat. Er lagen hulzen op straat en in sommige ruiten zaten gaten. Wat er was geschoten is vanmorgen om 10 uur ontdekt. Wanneer het heeft plaatsgevonden is niet bekend. Het onderzoek van de politie is net opgestart. Virgil van Dijk blijft aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Van Dijk wist niet zeker of hij wel door zou gaan. Dat zou afhangen van het gesprek met de nieuwe coach. Die geeft nu aan dat Van Dijk dus aanvoerder blijft. In de selectie van Oranje zit 1 Feyenoorder, JV Zegiel. Er zijn 2 afvallers door blessures, zijn Donjan Malen en Justin Kluivert. Toch is Luciana Valente van Feyenoord niet als vervanger opgeroepen. De plekken zijn ingenomen door Guus Til en Max Meerdink. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen bewolkt. Het blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe zon. Temperatuur dan opnieuw 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel Dave. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen het knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, er is een ongeval gebeurd. De weg is weer vrij, maar je loopt daar nog wel 15 minuten vertraging op.
9: Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
7: En dat is de grote vraag. Ik heb weer 3 nummers voor je op een rijtje. Je kan een lunchbag winnen als jij degene bent die de goede weet te raden. En je maakt ook kans op de lunch voor 2. Dat is aan het einde van de week. Die gaat er op de vrijdagmiddag uit onder de winnaars van deze week. Zorg dat je erbij komt. En luister eerst even naar dit nummer dat ik achterstevoren heb gezet. Yes.

Ja, is dat toontje lager op lepel 1? Stiekem met je gedanst? Of op lepel 2, het goede doel? België? Of lepel 3? Doe maar met Doris D.

0: laat je oplossing maar weten aan mij via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen dus die damesgroep.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium. Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl. Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
3: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Lunchbreak. Erik Lemmers.
12: Radio met een grote R.

0: Die hebben deze klassieker ook een keer gezongen in de jaren 80. Dua Diddy Diddy was dat. Fijn dat je luistert naar Radio Rijnmond, naar Lunch Break. Wij werken langzaam naar het dessert toe. Dat betekent dat er een prijsje aan verbonden is en dat je mag meeraden met onze prijsvraag. En we gaan nog praten met de mensen van Zorgzaam 010. Zij hebben een aantal oproepen op een rijtje gezet voor mensen die wat meer willen doen dan alleen maar naar de grania te kijken. Ook de handen uit de mouwen willen steken om vrijwilligerswerk te doen.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, en dat is een nummer dat ik je ga draaien waar jij een lunchbag mee kan winnen. En je kan ook nog een lunch voor twee winnen als je geluk hebt. Want dan moet je erin geloopt worden aan het einde van de week onder de vijf winnaars. Dus vrij grote kans dat je hem kan winnen. Maar eerst moet je even raden welk nummer ik hier achterstevoren voor jou draai. Laat het weten. Oh.

0: Ja, en is dat dan op lepel 1 toontje lager met stiekem gedanst? Of lepel 2 het goede doel met België? Of hoorden we toch, doe maar, met Doris D. Lepel 3. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Succes, zou ik zeggen. Straks hoor je de Zuid-Afrikaanse Nederlander Sven Silier. Hij verhuisde op zijn 15e naar Nederland. En die culturele overgang vanuit Zuid-Afrika loopt als een rode draad door zijn muziek heen. Maar hij houdt ook van Poppy. En hij is fan van Harry Styles en Ouwe Kain. Zometeen hoor je hoe dat klinkt. Eerst Amy MacDonald en This Is The Life.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: best in het rijtje van de artiesten waar hij bij wil horen. Hij is fan van Harry Styles en Noah Kahan. Stefan Sullier was dat met zijn hit van dit moment. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Thea Kok, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, jij belt uit.
2: Spijkenissen.
0: En hoe is jouw week begonnen?
2: Rustig. Lekker weer, dus we gaan zo naar buiten.
0: Oh, je gaat lekker naar buiten. Dus jij hoeft niet te werken dan?
2: Nee. Ik kan niet werken op dit moment. Dus ik mag even een jaartje herstellen.
0: Oh, nou, dat is heel fijn. Dat je daar in ieder geval de tijd voor krijgt. En wat ga je dan zo meteen doen? Want je gaat naar buiten.
2: Ik ga zo even mijn hond uitlaten en dan gaan we lekker op de fiets eventjes naar het ziekenhuis waar we een afspraakje hebben. En dan voor de rest lekker buiten even nog genieten van het weer.
0: Ja, want het is er goed weer voor wat dat betreft. En je hebt deze week sowieso wel redelijk een goede week voor de boeg wat dat betreft, toch?
2: Ja, klopt. Dus ja. We gaan er maar even nog... Even nog van genieten.
0: Je hebt helemaal gelijk, Thea. En wie weet krijg je daar ook nog binnenkort een lunchbag bij. Dat ligt dan helemaal aan jou. Want welk nummer hebben we nou net gehoord?
2: Ja, het is een heel apart soundje wat vanuit je jeugd altijd wel blijft hangen. Dus doe maar.
0: Ja! En dat, helemaal goed. Het was even spannend of de klap met het applaus eerder of later zou komen. Want wij wisten al dat je het goed had natuurlijk. Je had namelijk dus lepeltje 3. Nee, was het 2, hè? 2. Of was het ook alweer? Nee, 3.
2: Laatste lepeltje.
0: Helemaal goed zeg. Je hebt het beter dan ik wat dat betreft. Je krijgt een lunchbag. Daar hou je je lunch lekker vers in. En ik neem aan dat je ook wel een lunch voor 2 lust, hè?
2: Één is genoeg, hoor.
0: Nou ja, met z'n tweeën dan.
2: Met z'n tweeën, ja, met die kleine... ik heb nog wel wat in voor de hond, dus...
0: Oké, maar wie ga je uitnodigen dan?
2: Ik denk dat ik even lekker met mijn moeder erop uitgaat dan.
0: Dat is ook lief, ja. Hartstikke leuk. Nou goed, ik ga voor jou duimen. Aanstaande vrijdagmiddag hoor je het. En dat is rond 2:50 dat we de winnaar eruit trekken. En als je gebeld wordt, dan moet je opnemen. Dan kan je die ook nog winnen.
2: Ja, nou hij staat vastgeroest, hè.
0: Dus, nou, gelukkig. Thea, lekker fietsen. Geniet van het mooie weer, hè.
2: Ja, doe ik. Hey, dankje. Dag.
0: Hoi. Ja, zo klinkt hij. Niet achterstevoren, maar goed. In de goede volgorde, Doris D. van Doem.

0: Ellie Goulding. En het prachtige Love Me Like You Do. In Lunchbreak op Radio Rijnmond. En daarmee wordt het 2:30. Geen waarschuwing op de wegen op dit moment. Dus verder is het zonnig en droog, zeg ik dan maar. 19 tot 20 graden. Vanavond brede opklaringen en droog, later in de nacht bewolkt. En dan koelt het af naar 11 tot 14 graden. Morgen in de loop van de middag af en toe zon. Het blijft ook dan droog. En het wordt opnieuw 19 tot 20 graden. Dat is mooi. Maar nu het nieuws van het moment. Maarten van der Boogaard, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Erik. Een van de gedupeerden van de grote explosie aan de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk is bedreigd. En daarom heeft deze persoon een schadeclaim tegen de verdachte Jalal O. ingetrokken. En wordt er ook geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Vandaag is de eerste dag van het proces. De explosie was in januari 2024 in een kelderbox. En daar zat waarschijnlijk een drugslab. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vanochtend een tijdelijke bewakingscamera geplaatst. Aanleiding daarvoor is dat er in de straat voor de tweede keer in de week tijd een explosie was. En vorig jaar was daar ook al een ontploffing. En wat de aanleiding is voor die reeks explosies is nog niet bekend. En de omstandigheden van de kinderen in de noodopvang is door een ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen in de noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt die onderzoeksraad. En als de situatie niet binnen een half jaar wordt verbeterd, zouden al die kinderen moeten worden overgeplaatst. Ja, en een beruchte locatie waarover al langere tijd grote zorgen zijn is de grote vluchtelingenboot Silja in Rotterdam-West.
0: Ja, want daar zouden ook volwassenen niet veilig zijn altijd.
1: Nee, er zitten geloof ik meer dan 2000 mensen op die boot. En ja, lijkt me geen pretje om daar zonder uitzicht op verbetering
0: vast te zitten.
1: Vast te zitten eigenlijk. Ja, nou ja, vast zitten. Je mag eruit, maar dan heb je ook alles mee gezegd, denk ik.
0: Precies, ja. Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen muziek van Carol G, maar eerst Daft Punk.
2: Met een grote R.

Ongelooflijk populair, die twee mensen met die motorhelmen op. Daft Punk, One More Time. Je luistert naar Radio Rijnmond op, in Lunchbreak. En zometeen ga ik praten met de mensen van Zorgzaam 010. Jij kan weer helpen, jij kan de handen uit de mouwen steken. Als je bijvoorbeeld wat hebt met vogels, je zou daarvoor willen zorgen, dan is de vogelklas Karel Schot naar jou op zoek. Zometeen hoor je die oproep en twee anderen. En zometeen ook muziek. De afscheidshit van Wham hoor je, kwam uit vlak voordat ze hun laatste concert gaven in het Wembley Stadium in 1986. Nou ja, een vrolijke manier om goodbye te zeggen ken ik eigenlijk niet. Maar eerst Carol G en Bruno Mars. Still. We'll be right back.

0: Wham was dat, on the edge of heaven.
1: Kunnen we helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Want jij kan weer wat betekenen voor je mede-Rotterdammers. Dit keer voor mantelzorg, een vogelopvangcentrum Karelschot. En kinderen die moeite hebben met lezen. Het zijn oproepjes van Zorgzaam 010. Die kan je vinden op hun website. Of om de week hier even in Lunchbreak luisteren. Dan hoor je in ieder geval 3 van die oproepjes. Dus als je zin hebt om aan de slag te gaan, blijf dan luisteren naar Isolde Korts van Zorgzaam 010. Goedemiddag, Isolde.
2: Hey, goedemiddag.
0: De dag van de mantelzorg die komt eraan. En de mensen die hulp verlenen door heel Rotterdam, kunnen jullie voor die dag wat extra aandacht geven, hè, als bij de dag van de mantelzorg. Maar daar kunnen wij dus ook bij helpen. Hoe doen we dat?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is heel leuk. Wij hebben deze actie zelf opgezet als Zorgzaam 010. Samen met Mantelfoon. Mantelfoon is eigenlijk een organisatie die eigenlijk een luisterend oor bieden en ondersteuning aan mantelzorgers. Dus we hebben een leuke kaartactie bedacht. Inderdaad, rondom de dag van de mantelzorg. Dat is op 10 november. Ja, mantelzorgers die staan natuurlijk eigenlijk altijd voor iemand klaar die dichtbij hun staat. En ja, daarom willen we 10 november juist wat terug doen voor hun. Dus jij, we willen laten zien dat het eigenlijk super makkelijk en snel kan zijn om iets goeds te doen voor een ander ook, door een simpel kaartje te schrijven. De actie is vandaag van start gegaan. Je kan vanuit huis meedoen door een aantal kaartjes te schrijven, maar je kan ook naar een van de inzamellocaties gaan waar kaartjes liggen, waar je een lieve boodschap op kan schrijven. En het mag anoniem, je mag je naam erbij zetten, je mag naar meerdere mantelzorgs iets sturen, die hoef je dus ook niet persoonlijk te kennen. En tot 25 oktober heb je dus de tijd om de kaarten in te leveren, en als je aan de actie meedoet, staat nog wat meer uitleg over hoe en wat.
0: En kies je dan uit een lijst van mensen die mantelzorger zijn? Of hoe kom je aan de mensen aan wie je het schrijft?
2: Ja, de Mantelfoon zelf heeft eigenlijk zelf een heel netwerk met mantelzorgers. Dus wat er gaat gebeuren is, alle kaarten worden op 1 locatie bij Mantelfoon ingezameld. En vervolgens dus rondom de dag van de mantelzorg worden ze dat uitgedeeld bij verschillende activiteiten rondom deze dag.
0: Dus als je je kaartje schrijft, dan schrijf je eigenlijk een algemeen bericht aan een mantelzorger. En dan zeg je van, nou, ik wens je weer een heel goed jaar en ik vind het zo goed wat je doet. Bijvoorbeeld zoiets.
2: Precies, ja, exact.
0: Nou,
2: ja.
0: Mooi. Daar kun je dus aan deelnemen. Kijk even op de website van Zorgzaam 010, waar je precies kan zijn om bijvoorbeeld de kaartjes op te halen. Als je het jammer vindt dat je de vogels rond deze tijd van het jaar wat minder hoort fluiten, dan kan je ook meehelpen met de vogelklas Karelschot, want dan sta je er bovenop, hè?
2: Ja, klopt. Ja, want Karelschot die vangt zieke en gewonde wilde vogels en vleermuizen op. De dieren die worden hier verzorgd totdat ze eigenlijk weer sterk genoeg zijn om terug de natuur in te gaan. En daarom hebben ze eigenlijk jouw hulp hier kunnen ze goed gebruiken. Want alle dieren moeten eigenlijk iedere dag natuurlijk verzorgd worden. En ze zoeken eigenlijk daarom mensen die in het weekend 4 tot 8 uur per week beschikbaar zijn om te helpen. Je helpt bijvoorbeeld met het voeren van de dieren, het schoonmaken van de hokken en ze verder weer sterk aan te sterken. Het is best wel een verantwoordelijke taak. Je krijgt goede trainingen om uiteindelijk goed opgeleid te worden. Steek je graag je handen uit de mouwen. En vind je het leuk om met dieren te werken, dan meld je vooral aan.
0: Ja, en toch heel bijzonder, want vogels, ja, daar sta je normaal niet zo bovenop. En op deze manier doe je dat wel, hè? Sta je er echt. Is het gewoon aanraken en verzorgen wat dat betreft. Dus dat kan heel mooi zijn, denk ik. Ook helpen bij jongeren die laaggeletterd zijn. Wat is daar de oproep van? In Prins Alexander is dat in Rotterdam, hè?
2: Ja, klopt. Ja, deze oproep komt van de Voorlees Express. En zij helpen eigenlijk kinderen die moeite hebben met de taal. Door thuis eigenlijk lezen en op die manier leuker te maken. Vrijwilligers gaan dan bij gezinnen thuis langs om samen te lezen, taalspelletjes te doen. En ouders en kinderen kennis te laten maken met boeken en verhalen. En in Prins Alexander inderdaad wachten op dit moment eigenlijk meerdere gezinnen op een vrijwilliger. Je wordt dan eigenlijk gekoppeld aan een gezin bij jou in de buurt. En je gaat dan 20 weken lang 1 keer per week langs bij dat gezin. En dat het kost ongeveer 1,5 uur per week. Dus inclusief de voorbereiding. Dus spreek jij goed Nederlands en vind je het leuk om met kinderen te werken? Meld je aan.
0: Superleuk. En dan kan je dus gewoon lekker een boek gaan voorlezen. Dat is toch hartstikke leuk. Want voorlezen is leuk. Maar het is vooral voor die kinderen natuurlijk een enorme belevenis. Dat ze de fantasie kunnen prikkelen door naar zo'n verhaal te luisteren. En ondertussen pikken ze de taal ook nog mee. Dat is het belangrijkste. Isolde, dank je wel. En tot over twee weken weer.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Hoi.

Michael Jackson. En een van zijn mooiste nummers vind ik zelf Rock With You van het album Off The Wall. Zometeen gaan we lekker door hoor, want dan is Olivier de Neve er weer. Met Cameron Whitcomb, Nat King Cole en Natalie overigens. Santana en Simple Minds. En ik had, herinner ik me nog een heel verhaal opgehangen aan het begin van het programma over Maria. Dat nummer van Santana. En nou zie ik dat hij dus niet in mijn programma zat, maar in het programma erop. Maria bekend van West Side Story, de musical. Dus hoor wat zij ervan gemaakt hebben. Maar eerst nog tot aan het nieuws van 2 uur. Hier is Kane, Rain Down On Me. Dankjewel voor het luisteren en tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Zij had haar bankpas, zij had haar pas

0: transparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Het is 1:01. En je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan straks de middag door met Olivier de Neve. Ik ben Martin van den Boogaard en van mij krijg je het nieuws. De leefomstandigheden van kinderen in de noodopvang is door de ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen in de noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de Onderzoeksraad. En als dat niet binnen een half jaar is verbeterd, dan zouden de kinderen moeten worden overgeplaatst. Een beruchte locatie waarover al langere tijd grote zorgen zijn is de vluchtelingenboot Silja in Rotterdam-West. Daar verblijven ruim 2000 statushouders, onder wie veel kinderen. De Rotterdamse kinderombudsman heeft al meerdere keren aan de bel getrokken over de slechte leefomstandigheden aan boord. Een van de gedupeerden van de grote explosie aan de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk is bedreigd. Zijn of haar auto is beklad met de tekst Be Ready. Daarom heeft deze persoon een schadeclaim tegen hoofdverdachte Jalal O. ingetrokken en wordt er geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dat heeft een advocaat van de nabestaanden van een van de slachtoffers laten weten. Vandaag is de eerste dag van het proces. De explosie was in januari 2024 in een kelderbox aan de Schammekamp, waar het bedrijf van Jalal O. zat. En waarschijnlijk zat er ook een drugslab met gevaarlijke chemicaliën. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vanochtend een tijdelijke bewakingscamera geplaatst. Aanleiding daarvoor is dat er voor de tweede keer in een week tijd een explosie was in de Marnixstraat. En vorig jaar was daar ook al een ontploffing. Wat de aanleiding is voor de reeks explosies is niet bekend. In Rotterdam-Kralingen is een bedrijfspand aan de Adamshofstraat beschoten. Er lagen hulzen op straat en er zaten gaten in sommige ruiten. Dat er was geschoten is vanochtend om 10:00 ontdekt. Wanneer de beschieting was, is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart. En Schmid Zeevis komt voor het eerst in niet-Rotterdamse handen. Als de autoriteit Consument en Markt akkoord gaat, dan komt het bekende Rotterdamse bedrijf in handen van Hanos. En dat is een groothandel in Apeldoorn met 23 filialen in Nederland en België. Schmid Zeevis werd ruim een eeuw geleden opgericht door Johanna Schmid. Zij verkocht vis op de markt en in 1916 begon ze een eigen winkel. Schmid Zeevis zit nu in de Spaanse polder in een groot pand in de vorm van een schip. En dan het weer, zonnige periode en droog. Het is nu ongeveer 19 graden. Morgen veel bewolking, maar het blijft dan wel droog en het wordt ook morgen ongeveer 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Bij Delen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijd.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De middag door. Olivier de Neven.
8: Radio met een grote R.

Een van de zeldzame mensen die niet alleen mensen kan laten huilen, maar ook gitaren. En dat hoorde je net ook weer. Santana met Maria Maria hier op Radio Rijnmond. En goedemiddag, het is maandag 21 september en je luistert naar een gloednieuwe editie van De Middag Door op Radio Rijnmond. Mijn naam is Olivier de Neve en ik neem het nog twee weekjes over van Ronald van Oudheusden, die op dit moment heerlijk vakantie aan het vieren is in Griekenland. En ja, geef hem eens ongelijk, joh. Hartstikke goed van hem. En dat betekent dat ik de muziek mag uitkiezen deze weken. Tussen 2 en 4 dus in dit programma. En dat gaat alle kanten uit, hè. Het is natuurlijk het beste uit de jaren 80, 90 en van nu. Maar ja, dan maak ik ook nog wel eens een uitstapje een andere kant op, hoor. Bijvoorbeeld strakjes nog met een prachtig, onvergetelijk duet van Nat King Cole en Natalie Cole. Helaas allebei inmiddels overleden. Vader en zoon. Vader en dochter, moet ik natuurlijk zeggen. En Chef Special komt eraan. Sister Sledge, Outfield. En ja, maar dat eigenlijk niet. Het zit bomvol, propvol deze show. Met nu een fijne van Cameron Whitcomb. Die ooit begon met het zingen van karaoke filmpjes. En inmiddels een superster is van wereldformaat. Dit is King.

Here. Ik weet nog dat ik piepjong was en naar de Erasmus Universiteit ging in Rotterdam. En toen ook een piepjonge band zag die op dat moment nog met hun busje aankwamen rijden. De Misses noemden ze het busje. En een show weggaven waar ik in ieder geval zeer van onder de indruk was. En met mij nog vele anderen in het publiek. En dat bleek te gaan om de band Chef Special die je net hoorde. Het is een van de allergrootste Nederlandse bands van de afgelopen decennia uiteindelijk geworden. Met hit na hit, waaronder Amigo, Afraid of the Dark, In Your Arms. En ook deze Speed of Light die je hoorde. Maar ze gaan wel een jaar pauze nemen, want hun gitarist heeft besloten de band te verlaten. Dat werd een aantal maanden geleden bekend. Dat betekent dat ze 17 april volgend jaar hun voorlopig laatste optreden spelen met die gitarist dus in de band. En ja, dat wordt dan ook voorlopig de laatste show van Chef Special. Daarna gaan ze een time-out nemen om erover na te denken hoe ze verder gaan. Ja, ik hoop in ieder geval dat ze gewoon weer verder gaan met een andere gitarist, want volgens mij hebben ze nog genoeg muzikaals te vertellen aan ons. Je hoorde ze dus op Radio Rijnmond meteen na Nat King Cole en Natalie Cole en Unforgettable. Zometeen nog oud Field, Peter Fox en Glennis Grace hier op deze zender. Allemaal na Sister Sledge en deze funky He's the Greatest Dancer.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Radio met een grote R.

Glennis Grace en 'Cause I Have Nothing. Ja, een nieuw nummer van daar. En dan zou je meteen met zo'n titel denken aan Whitney Houston. De artiest waar ze heel veel nummers van heeft gezongen. En die ook een liedje heeft. Nou, dat nogal qua titel hierop lijkt. Maar het is toch echt een ander liedje. Het is een nieuw liedje wat Glennis Grace dus heeft uitgebracht. En nou, het slaat misschien wel een beetje op de situatie waar zij de afgelopen jaren in terecht is gekomen. Wel door eigen toedoen natuurlijk. Maar toen ze in die Jumbo-rel terecht kwam, hè, dat weet je misschien nog wel. Nou, laten we daar vooral het niet meer over hebben. Ze pakt de draad weer op en ze is weer hartstikke lekker bezig met nieuwe muziek van haar. En ja, laten we eerlijk zijn, wat een fantastische stem heeft die vrouw toch, hè? Je hoort er op Radio Rijnmond bij De Middag Door meteen naar Peter Fox en House am See. Ja, toen maakten we een uitstapje naar Duitsland. Maar nu gaan we naar de Pointer Sisters en Slow Hand. Hoor je nu?

Meer dan 15 jaar bestaan ze al. Meer dan 11 miljoen platen hebben ze verkocht. En dan hoef ik nog helemaal niet te gaan beginnen over het aantal streams wat ze inmiddels gehaald hebben. De band Bastille. En je hoorde ze hierop samenwerken met Marshmallow. Happier was dat. En ik heb het gevoel dat ze nog wel even doorgaan, dat Bastille. Ik ga trouwens ook nog wel even door. Na drieën met nog een uur propvol muziek. Dus blijf lekker luisteren. Met zometeen ook nog het nieuws van 3 uur. Dat professioneel in een paar minuutjes voor je gelezen wordt. Dan ben je daarna weer helemaal op de hoogte. Nu eerst nog Chubby Checker en Let's Twist Again. Come on!

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Hi.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Het is 3:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Olivier de Neve die gaat straks verder de middag door. Ik ben Martin van den Boogaard en van mij krijg je het nieuws. Nederland wil in Brussel opnieuw steun vragen voor de pulsvisserij. De Europese Unie voerde in 2019 een totaalverbod in voor deze vistechniek. En dat verbod was een grote schadepost voor onder andere de vissers in Stellendam. Staatssecretaris

0: De leefomstandigheden van kinderen in de noodopvang is door de ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen in de noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de onderzoeksraad. Als dat niet binnen een half jaar is verbeterd, dan zouden de kinderen moeten worden overgeplaatst. Een beruchte locatie waarover al langere tijd grote zorgen zijn is de vluchtelingenboot Silja in Rotterdam-West. Daar verblijven ruim 2000 statushouders, onder wie veel kinderen. De Rotterdamse kinderombudsman heeft al meerdere keren aan de bel getrokken over de slechte leefomstandigheden aan boord. Een van de gedupeerden van de grote explosie aan de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk is bedreigd. Zijn of haar auto is beklad met de tekst Be Ready. En daarom heeft deze persoon een schadeclaim tegen de hoofdverdachte Jalal O. ingetrokken en wordt er geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dat heeft een advocaat van de nabestaanden van een van de slachtoffers laten weten. Vandaag is de eerste dag van het proces. De explosie was in januari 2024 in een kelderbox aan de Schammekamp waar het bedrijf van Jalal O. zat. Waarschijnlijk zat er ook een drugslab met gevaarlijke chemicaliën. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vanochtend een tijdelijke bewakingscamera geplaatst. Aanleiding daarvoor is dat er voor de tweede keer in een week tijd een explosie was in de Marnixstraat. En vorig jaar was daar ook al een ontploffing. Wat de aanleiding is voor de reeks explosies is nog niet bekend. En in Rotterdam-Kralingen is een bedrijfspand aan de Adamshofstraat beschoten. Er lagen hulzen op straat en er zaten gaten in sommige ruiten. Dat er was geschoten is vanochtend om 10 uur ontdekt. Wanneer de beschieting was, is niet bekend. En de politie is een onderzoek gestart. En dan het weer, zonnige periode en droog. Het is nu ongeveer 19 graden. Morgen veel bewolking, maar het blijft dan wel droog. En het wordt ook morgen een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. Begin op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk Plaspoelpolder en het Ketelplein. Een file van 8 kilometer, vertraging ruim een half uur. Het heeft te maken met een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Suurhofbrug 4 kilometer file. Dat heeft natuurlijk te maken met de problemen met de constructie van de Suurhofbrug. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum, 9 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door. Olivier de Neven.
3: Radio met een grote R.

Een nummer dat een enorme invloed nog heeft gehad op allerlei andere grote hits. Onder andere Man in Black van Will Smith, daar zit dit in gesampled. En ook Fast Love van George Michael heeft dit als sample erin zitten. Dus ja, het was niet alleen een hit in die tijd, in 1982. Maar ook nog ver daarna dus Patrice Russian en Forget Me Not. Goedemiddag en welkom, of welkom terug bij deze editie van De Middag Door. Het is maandag 21 september, de dag na de halve marathon van Rotterdam. De eerste keer ook, de halve marathon van Rotterdam. Misschien heb je zelf al meegedaan en ben je nu aan het uitpuffen. Of heb je er het gevolgd, hoe dat is geëindigd in Ahoy in Rotterdam. Nou, ik heb zeker niet meegedaan, maar ik ben wel weer helemaal klaar om hier te sprinten in De Middag Door. Tot 4 uur vanmiddag en daarna Afslag Rijnmond. En daar heb ik toevallig ook ontzettend veel zin in. Maar eerst nog heel veel muziek in dit programma. Onder andere van Coldplay, Gary Rafferty, Taylor Swift en ook Billy Ocean komt eraan met zijn European Queen. Oftewel, je hoeft je echt niet te vervelen hoor vanmiddag. Zet Radio Rijnmond lekker aan hier tijdens je middag. En dan sleep ik je er wel doorheen hoor, zeker. Met nu Alex Warren en die grote hit van een jaar geleden. Dit is Ordinary. They say that

De oprichter van de band Steeler's Wheel met die grote hit Stuck in the Middle with You uit 1973. Maar solo wist hij ook wel een deuk in een pakje boter te slaan hoor. Onder andere met die knoepert Baker Street en ook Right Down the Line. En deze City to City. Ook een succes van deze Schotse singer-songwriter, want daar kwam die vandaan. Gary Rafferty en City to City dus bij De Middag Door hier op Radio Rijnmond. Meteen na dat fantastische Coldplay en Clocks. Zometeen in dit programma nog een hoop moois op komst. Onder andere een nummer waar ik altijd een beetje zin van in sinaasappelsap krijg. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Gabriel Rios komt er zo meteen aan. En ook nog Billy Ocean met European Queen. Maar eerst Taylor Swift nu. Een van de allergrootste artiesten van haar generatie. En in welke era ze nu zit, dat weet ik niet. Ik weet wel dat dit Blank Space is. Je hoort er nu.

ze zijn weer helemaal terug, hè. 16 juli en 17 juli 2027 heb ik alvast met potlood in mijn agenda gezet. Want dan komen ze naar de Johan Cruijff Arena. Voor het eerst in hele lange tijd weer een optreden van Oasis in Nederland. Ja, ik wil daar toch eigenlijk wel echt graag bij zijn, hoor. Want wat een goede band is dat toch van die broertjes Gallagher. Na heel veel ruzie en gedoe de afgelopen jaren hebben ze nu toch over hun hart weten te verkrijgen om weer terug te komen. Met een aantal shows die ze al in Engeland hebben gespeeld het afgelopen jaar. En nu dus ook de rest van Europa wat aan de beurt gaat komen. Maar ja, het is wel een soort loterij die ze ervan hebben gemaakt om kaartjes te kunnen kopen. Later deze week gaan ze dan echt in de verkoop. Maar alleen voor mensen die zich hadden geregistreerd. En nou was het, vond ik wel heel erg geinig, dat ze ook niet alleen wilden weten wat je mailadres was en zo, om je te kunnen inschrijven voor die verkoop van de kaartjes. Maar je moest ook een vraag beantwoorden om zeker te zijn dat alleen de echte fans van Oasis kaartjes konden kopen. En dan was de vraag was, welk Oasis-album werd in 1995 uitgebracht? Nou, zou je zeggen, dat weet elke Oasis-fan wel, hè? Dat What's the Story, Morning Glory. Die kwam in die tijd uit. Maar heel veel mensen wisten het dus toch niet, want op Google was te zien dat het aantal vragen naar welk album van Oasis in 1995 uitkwam enorm de lucht inschoot. En ja, veel mensen toch even hulp wilden hebben dus van een zoekmachine daarvoor. Nou, dat zijn niet de echte fans, vind ik, hoor. Maar goed, genoeg Oasis. Tijd voor hele andere koek in dit programma. Dit is Cat's Eye met Animal.

Come and Get Your Love met de vriendelijke groeten van Redbone, want die waren hiervoor verantwoordelijk. En daarvoor Cat's Eye met nieuwe muziek op Radio Rijnmond. Animal, een dikke vette hit. Ja, het komt allemaal voorbij hier op de zender met de beste uit de jaren 80, 90 en van nu. Maar niet meer in het programma De Middag Door. Althans, zometeen pak ik mijn De Middag Door biezen. Maar ja, ik denk dat ik nog wel even op deze zender blijf hoor. Ik vind het veel te gezellig. Dus zometeen Afslag Rijnmond hier tot 7 uur vanavond met nieuws, achtergronden bij het nieuws. Een hartstikke leuk spelletje. De Stripjockey natuurlijk weer. En nog heel veel meer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en geniet nog van je middag en het begin van je avond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Goedemiddag, het is 4:00. Dit is Radio Rijnmond. Ja, in één keer veren we op, want het is een minuutje eerder dan we gewend zijn. Dus dan zitten we hier meteen, ja.
15: Maar weet je, wij staan gewoon altijd klaar.
14: Zo is het. Wij staan altijd klaar. Een nieuwe week.
16: Ik zit er ook al.
14: Nou ja, nou zal ik je dan even goed aankondigen, Martin.
16: Ja, Olivier.
14: Oké, dan zeg ik eerst even dat het een nieuwe week is. En dat er ook een nieuwe afslag Rijnmond staat te beginnen. Met in deze maandag editie weer het gesprek van de dag. Nieuwe muziek die ik voor je heb uitgekozen. Waar ik in ieder geval mijn vingers bij aflik. En dan gaan we ook nog eens onze vingers aflikken bij onze nieuwslezer vandaag. Want Martin van der Boogaard is er. Met het Rijnmond nieuws van 4:00.
15: Hij heeft zijn vingers al tevoorschijn gehaald.
14: Oh, gaffer. Ja, goed.
15: Ik wilde het over. Ik zei het over jou.
14: Oh jeetje, nou, dit gaat niet meer goed komen. Martin, goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag, Olivier. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Zuid is een tram op een personenauto gebotst. Het ongeluk gebeurde op de kruising bij metrostation Maashaven. Door de botsing is de tram uit de rails gelopen. De auto raakte fors beschadigd. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de tram raakte niemand gewond. Vanwege het ongeluk rijden de trams op lijn 2 nu een gewijzigde route. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammerkamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een kelderbox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de kelderbox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in...

0: teruggevonden. Nederland wil in Brussel opnieuw steun vragen voor de pulsvisserij. De Europese Unie voerde in 2019 een totaalverbod in voor deze vistechniek. En dat verbod was een grote schadepost voor onder andere de vissers in Stellendam. Staatssecretaris Silvio Erkens, die over de visserij gaat, zegt dat hij op zoek is naar medestanders onder EU-lidstaten voor nieuwe proeven met de pulsvisserij. Met pulsvissen worden vissen met kleine stroomstootjes opgeschrikt, waardoor ze het net inzwemmen. Voorstanders zeggen dat met pulsvissen de zeebodem minder wordt beschadigd dan met sleepnetten en ook dat het minder energie kost. En dan het weer, zonnige periode en droog. Het is nu een graad of 19. Morgen veel bewolking, maar het blijft morgen wel droog. En het wordt ook morgen ongeveer 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Martin. En we beloven dat we straks normaler gaan doen, hoor.
2: Nee, dat kunnen we niet beloven. Wees eerlijk.
1: Nou, weet ik niet. Martin, wat wou je zeggen?
0: Nee, hoeft niet, Olivier. Oh, doe maar gewoon gek.
1: Doe maar gewoon onszelf. Oké. Nou, laten we eens kijken hoe we die files gaan. File V zijn ze weer.
2: Ja.
1: Veza, vertel, waar staat het vast?
2: Ontzettend druk de langste files. En bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam... tussen Prins Klausplein en Ketelplein. 10 kilometer, 10 minuten vertraging. Dan een melding voor de A15 Rotterdam richting Europoort... bij de Zuurhofbrug. Wegdek is daar in slechte toestand. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verder de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, een file van 8 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. En dan een melding voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Kleinpolderplein na de A13 richting Den Haag zijn er wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. En de andere kant op, Gouda richting Hoek van Holland, staat het vast tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Een file van 6 kilometer, een vertraging van ruim 10 minuten.
1: Dankjewel.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje.

0: altijd dicht bij de bron.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond. Met Olivier en Feza.
1: Radio met een grote R.

0: Katy Perry en I Kissed a Girl. Ja, dat is niks bijzonders hoor. Heb ik ook wel eens gedaan.
1: Ja, maar tegenwoordig zoent zij met de voormalige premier.
0: Ja,
1: dat goed,
0: ja, met Justin Trudeau inderdaad. Ja. Ja, dus die houdt het niet alleen maar bij meisjes.
1: Zij kust geen meisjes meer.
0: Nee, die eet van twee walletjes. Goedemiddag, Feza en Olivier hier. Want Rijn-Jan is er nog een weekje niet. En dus mag ik het roer vandaag grijpen. Samen met natuurlijk de rots in de branding van deze show. Feza Albayrak, goedemiddag.
1: Middag.
0: Het is 4 uur geweest. Maandag 21 september is het op de kalender. En je luistert naar een fonkeltje nieuwe afslag Rijnmond. We gaan er weer een feestje van maken hoor. Met de fijnste muziek om een strik mee om je werkdag te doen. Met onder andere een nieuwe van Frank Mastra. En dan zeg je misschien wie?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: hij zegt ook wie.
1: Wel,
0: ja. Nou, beloof je binnenkort. Okay. Weten heel veel mensen wie die man is. Want man, wat is die goed zeg. Nou, en ook aandacht voor Wereld Alzheimer Dag. Want dat is het vandaag. En veel bekende Rijnmonders die steken de handen uit de mouw om geld op te halen tegen die rotziekte. En daar blijft het niet bij in dit programma. Want er gaan ook weer prijzen de deur uit straks. Die Collectors Edition, gerse sokken en de koelkastmagneet die gaan eruit. Dus sla je slag en doe straks mee aan de stripjockey. Maar eerst Feza. Ja, ik kijk een beetje naar jou nu. Ik
1: zie je kijkt heel angstig naar me.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik ben een beetje panisch. Want zeg het zelf maar. Wat is er met je aan de hand?
1: Nee, ik heb gewoon een beetje keelpijn en ik ben een beetje aan het snotteren. Maar ik heb van alles en nog wat bij me om me gewoon door deze show te slaan. Ja. Maar ook gewoon, volgens mij gaat het best goed.
0: Ja, je bent gewoon naar een kruidenvrouwtje gelopen. Maar je hebt gezegd, nou, geef maar wat je hebt.
1: Alles wat je hebt. Maar ik merk gewoon van jou, je kwam binnen, heel afstandelijk.
0: Klopt.
1: Heel koeltjes, niet eens een knuffel of zo, maar gewoon een box op afstand.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb gewoon een griepje hoor.
0: Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen, ik word panisch van mensen die verkouden zijn of grieperig zijn.
1: Hoezo?
0: Nou ja, dan ben ik het over een paar dagen en dan heb ik een probleem hier. Ja, dan kan ik hier niet staan.
1: Nee, dat is niet waar. Het is niet zo. Nee, ik ben hier toch ook.
0: Ja, dat is waar.
1: Het gaat ook
0: niet
1: met mij.
0: Ik spreek jou morgen nog wel eens of niet dus, want dan lig je in bed.
1: Nee, nu ga ik er echt alles aan doen. Ook als ik thuis ben, dat ik hier morgen gewoon sta.
0: Ja, met de Rijnmond-luisteraars die rekenen op je, hè?
1: Ja.
0: Bedoel, ik ook.
1: Ja, daarom. Maar zeker de luisteraars. Dus ik ben er voor de luisteraars. Daarom heb ik ook al die dingen dus om me er doorheen te slaan vandaag. En dan ga ik naar huis, ga ik alles gewoon netjes
0: stomen.
1: Ga ik alles doen, inderdaad.
0: Ja, pilletjes.
1: Dan, alles.
0: Okay.
1: En dan ga je denken, oh ja, ik had je toch een knuffel willen geven. En dan?
0: Ja, krijg je hem niet.
1: Krijg je hem gewoon niet.
0: Nou, laten we het zo afspreken. Ik ga jou vanavond een appje sturen. En dan als ik zie dat die gelezen wordt na 9, dan zwaait er wat, oké?
1: Oké.
0: Op tijd naar bed, onder de wol. En dan morgen weer topfit, hè?
1: Zeker.
0: En vandaag gaan we natuurlijk ook gewoon knallen, hè?
1: Zeker.
0: Tuurlijk. Met onder andere ABC. En er is een moord gepleegd. The Night You Murdered Love. Hier op Radio Rijnmond. Bij afslag, Rijnmond.

0: ABC and the Night You Murdered Love. Nou, en ondertussen komen er allerlei reacties binnen op jouw ziektefeest aan. Nou klinkt het net alsof je iets heel ergs hebt, maar ja, dat valt ook wel weer mee.
1: Nee, gelukkig is het gewoon een griepje. Ja. Maar Olivier kan er niet zo goed tegen.
0: Nee, dat klopt. We kregen onder andere... Oh, daar gaat van alles mis. Nee, we kregen een berichtje binnen van Danny. Die zegt, hoi Feza en Olivier, allereerst beterschap, lieve Feza. En hierbij een digitale knuffel voor
1: Kijk,
0: jou.
1: Kijk, dankjewel.
0: Ja, hou hem digitaal hoor, anders word je ook ziek, Danny.
1: Nou ja.
0: En dan zegt Olivier, de vorige twee uur waren top. Hou dit vol, want dan weet ik zeker dat het gezellig wordt. Nou, ik ga mijn best doen, Danny. Dankjewel. En Edwin, die zegt nog tegen jou, Feza, je stem klinkt eigenlijk beter zo met verkouden neus.
1: Ja, dat zeggen ze heel vaak, hè? Want dan klinkt het een beetje zo nasaal. En dan, ja. Maar en ik wilde dat ook tegen jou zeggen. Zo van, hey, misschien kun je dat ook gebruiken.
0: Dat ook in je, klinkt je eigenlijk presentatie. Goed. Ja.
1: Maar jij klinkt al goed van jezelf. Ah, je hebt wel een radiostem, dus
0: nou,
1: ja.
0: Dankjewel, dan ga ik lekker in,
1: verkouden te worden.
0: Lekker in mijn laag zitten.
1: Nou, kijk.
0: Goed. Vandaag is het... we gaan even over serieuze dingen praten. Ja. Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag namelijk. Dat is de dag waarop aandacht en geld wordt gevraagd voor onderzoek tegen die vreselijke ziekte. En er zijn ook bekende Rijnmonders die daarbij helpen, bij het inzamelen van geld dus. Zoals de bekende band The Wannabes. Ze hebben een nieuwe single opgenomen met in de videoclip Peter Houtman. Het liedje heet Voor ik het vergeet. En bijna anderhalf jaar geleden nam Peter Houtman afscheid als stadionspeaker van Feyenoord. De ziekte van Alzheimer dwingt de oudspits om een stapje terug te doen. Dus dit was eigenlijk een inkoppertje natuurlijk voor hem. Een veelzeggende titel en een mooie samenwerking. Dus daar willen we zeker meer over weten. Rocco DiCaprio van The Wannabes, goedemiddag.
2: Dag Olivier, hi Feza, hoi, goedemiddag.
0: Hallo, nou het is een belangrijk onderwerp en ook een mooie samenwerking. Hoe kwamen jullie op het idee daarvoor?
2: Nou, ik moet je eerlijk... Om te beginnen eventjes, je zegt... Peter is te zien in de clip, maar Peter is ook te horen, hoor.
0: Hij heeft, hij zingt ook mee, hè?
2: Ja, zeker. En een prachtig stukje waar hij nog eventjes een stukje toespreekt. Dus
0: ja.
2: Daar...
0: Ja, is heel goed. Dat, goed dat je het zegt.
2: Dat was jouw vraag niet.
0: Hoe kwam dit van de grond? Hoe kwamen jullie erop?
2: Nou, we liepen al een paar jaartjes met de gedachte van... dan moeten eens een keer wat doen met dat thema. De titel was destijds al opgekomen, Voor ik het vergeet. Heel passend. Maar zoals dat met heel veel dingen gaat, dan moeten we nog eens een keer wat mee doen. Ja, Peter kennen we al een aantal jaartjes. Als wij in de Kuip spelen of in het Maasgebouw spelen of ergens anders in de regio, dan kan hij altijd wel even langs, even gedag zeggen, even babbeltje, oude jongens, krentenbroodje, weet hoe dat gaat. En meestal, als we dan aan het slotlied waren, You Never Walk Alone, dan kwam Peter er eigenlijk bijna altijd wel bij staan om even een stukje mee te zingen. Dus zo is die band een beetje ontstaan, weet je wel. Mm-hmm. En toen wij, net als jullie, vorig jaar te horen kregen dat die diagnose gesteld was bij hem, toen dacht ik, ja, nou is 1-1-3 natuurlijk. Mm-hmm. Met dat idee waar we al mee liepen, zijn we naar Peter toegegaan. En niet alleen naar Peter overigens, ook naar zijn vrouw. Want we hadden wel zoiets van, met dit gegeven, iets wat waar we dadelijk de publiciteit mee gaan zoeken. Ja. Moet niet alleen Peter het leuk vinden, maar ook zijn vrouw moet erachter staan.
0: Ja, het is wel kwetsbaar natuurlijk, hè? Ja.
2: Zeker. Ja. En ook, maar ook zijn kinderen, zijn twee zoons, moesten er ook wel achter staan. Dus we hebben Peter benaderd en gezegd, joh, wij zouden hier een mooi lied op willen maken, maar niet voor jou, maar vooral met jou. Mm-hmm. En nou, dat zijn we vorig jaar oktober mee aan de slag gegaan. Niet dat we een heel jaar naar bezig zijn geweest om het liedje op te nemen, maar wel om het uit te werken en naartoe te groeien.
0: Ja, ja,
2: en voor Peter is het natuurlijk geen dagelijkse kost om als zanger op te treden, maar ook niet in een studio. En dan moest hij ook nog in een clip spelen. En ze kwam nog wel wat op zijn pad. Ja, zeker. Ja,
0: natuurlijk. Maar ging dat wel allemaal goed? Want ik kan me ook voorstellen, hij heeft de ziekte van Alzheimer. Was dat nog een uitdaging voor hem om te zingen? Of viel dat wel mee?
2: Nou, om te zingen niet. Maar de teksten, dat was wel even af en toe een dingetje. Maar ja, hij heeft zich echt heel goed voorbereid. En daarom hebben we ook de tijd genomen. Het moest gaan beklijven. En ja, zoals je dat vaker ziet, mensen proberen dan toch te camoufleren dat, laten we zeggen, het geheugen ze hier en daar in de steek laat.
0: Ja.
2: Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen ook. Maar alleen, ja, bij hem is het dan een graadje erger.
0: Ja, precies.
2: Dus, nou ja, of dat nou de uitdaging voor ons was, niet per se. We moesten het gewoon even een paar keer overnieuw doen, maar...
0: Ja, dat maakt er niet uit. Joh, nee. Er zijn genoeg slechte zangers, die moeten het sowieso 100 keer opnieuw doen, hè?
2: Ik ken er heel veel opnoemen, hoor.
0: Daarom.
2: Niet dat ik het doe.
0: Nee, precies, precies. En dan nu het eindresultaat, hè? Het is dus eindelijk uit. Het is nu Wereld Alzheimerdag. En hoe blij zijn jullie met het resultaat? En heeft Peter er ook al op gereageerd? Daar ben ik natuurlijk ook wel benieuwd naar.
2: Ja, Peter zit op dit moment bij een van zijn zoons in Spanje. Die woont daar en geregeld gaan ze daar naartoe. Dus hij zit daar een aantal weken. Enorm te genieten van het betere weer dan hier in Nederland.
0: Heel goed.
2: Maar ook te genieten van wat er op hem afkomt. De reacties, de mensen die hem complimenteren. Maar ook voor het feit dat hij zich op deze manier inzet voor Alzheimer. Want ineens krijgt Alzheimer toch ineens een gezicht, weet je wel.
1: Ja. Mooi.
2: Maar ja, we hebben ook zoiets van wat overkomt ons, joh.
0: Mm. Ja, dat is er komt veel op jullie af dan op zo'n moment. En, nou,
2: enorm.
0: Goed dus, hè, want het is uiteindelijk ook voor het goede doel. Want als mensen nou, kunnen mensen dan de single kopen of hoe werkt dat? Hoe kan er geld opgehaald worden hiermee?
2: Ja, tegenwoordig doen artiesten natuurlijk niet zo vaak meer dat ze een fysieke single uitbrengen.
0: Nee.
2: Wij hebben besloten om het wel te doen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je gewoon dadelijk een tastbare herinnering wil hebben aan iets wat Peter Houtman heeft gemaakt. En de opbrengst van die cd die gaat volledig naar Stichting Alzheimer. Ja. Voor onderzoek naar Alzheimer. We hebben een 30-tal Rotterdamse ondernemers bereid gevonden om de productiekosten te dragen. Dus die kosten zijn gedekt. Met als gevolg dat alles wat verdiend wordt met de verkoop van die cd's, met de streamings, met de royalties, dat kunnen we dus allemaal overmaken naar Stichting Alzheimer.
0: Ja, dat is toch prachtig.
2: Dat voelt ook goed.
0: Ja, natuurlijk. Dat voelt goed. Dan doe je iets voor je medemens en je maakt ook nog eens mooie muziek. Dus wat wil mensen nog meer, joh? Zullen we maar eens gewoon eens gaan draaien?
2: Mag ik even nog zeggen, voordat je hem gaat draaien, dat de mensen, als ze hem willen bestellen, even in de webshop kunnen kijken. TheWannabes.nl met een dubbele Z aan het eind. Vinden ze vanzelf. En dan kunnen ze daar bestellen.
0: Ja, wannabes.nl met een dubbele Z inderdaad. En dan komt het helemaal goed. En je kan ook gewoon googlen op Voor ik het vergeet waarschijnlijk. Voor ik het vergeet komt er dan ook wel. Komt het ook wel
2: ongetwijfeld.
0: Over, precies. Ja. Nou, voor ik het vergeet gaan we hem dan nu draaien, oké?
2: Dank jullie wel.
0: Dank je wel, hè. Succes nog.
2: Hi, fijn.
0: Dat was Rocco van TheWannabes. En dit zijn die wannabes, maar dan zingend. Samen dus met Peter Houtman. En het prachtige Voor ik het vergeet hoor je nu op Radio Rijnmond, bij Afslag Rijnmond.

0: voor ik het vergeet.
1: De Wannabes en Peter Houtman. En voor ik het vergeet, hier op Radio Rijnmond, bij Afslag Rijnmond. En we gaan het weer spelen, hoor, het spelletje.
2: Oh, daar is hij.
1: De stripjockey. Je kent het principe, hè? Een bekend nummer is door de stripjockey helemaal ontdaan van zo'n beetje alle muzikale partijen. En dan is er alleen nog een klein snippertje zang overgebleven. En dan willen wij van je weten, van welk liedje komt dat? En van welke artiest of band is het? En als je het weet, en je weet het in de uitzending te zeggen tegen ons, dan heb je ongelofelijke mazzel. Want dan maak je kans op gerse sokken en de koelkastmagneet, toch? Weet
2: ze? Ja, helemaal waar.
1: Ja, dan heb ik mijn administratie goed op orde, dat is fijn. Ja. Laten we gaan luisteren naar de opgave, want hier is die.
3: Well, laughing and singing and music swinging.
2: Wat?
1: Ja, nee, dat was het.
2: Nee. Ja, dat zo klonk het een beetje. Ja. Ik moet het nog een keer horen.
1: Nee, ja, dat gaat echt niet gebeuren.
2: Nou ja.
1: Nou, nog één keertje dan, heel kort.
2: Kom op.
1: Dan komt-ie. Oh, nee. Nee.
3: Well, laughing and singing and music swinging.
2: Nee, sorry, dit gaat hem echt niet worden.
1: Nee? Nou, nee. Fijn dat jij het dan niet weet, maar vast onze luisteraars wel. Laat het weten via de gratis Rijnmond-app of we bel eventjes 010-436-4436.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabyte Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabyte Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor

0: Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.

0: boven op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Goedemiddag, het is 4:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Naar afslag Rijnmond om precies te zijn. Met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Martin. En ook nog het weer, maar eerst de files. En die krijgen we van Feza. File Feza, waar staat het vast?
4: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Den Haag Zuid 13 kilometer, een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Lunette en Harmelen 11 kilometer, ook een kwartier. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer, een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Gouwe 8 kilometer, een vertraging van ruim een half uur. En de andere kant op Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer, een vertraging van een kwartier.
3: Dan het weerbericht. Het is droog. Later in de nacht wordt het wel bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 14 graden. Morgen bewolkt en droog weer. In de loop van de middag wellicht af en toe een zonnetje. Het wordt 19 of 20 graden dan. En dan woensdag eerst kans op mist in de namiddag en avond. Plaatselijk kan er dan een bui vallen. En het wordt dan opnieuw zo'n 20 graden. En gelukkig hoor, Martin van der Bogaert is er ook weer bij met de hoofdpunten van het nieuws. Martin, goedemiddag.
5: Ja, zeker Olivier. Goedemiddag. Jalal O. van de ontplofte kelderbox aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuidwijk blijft volhouden dat hij niet wist dat in zijn kelderbox een drugslab zat. Dat bleek vandaag op de eerste dag van het proces tegen hem. Bij de enorme explosie in januari 2024 vielen 3 doden, onder wie een neef van Jalal O. En op de telefoon van die neef zijn beelden gevonden van het drugslab. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor de overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel met een andere Amsterdammer van 17 de juwelierszaak in winkelcentrum De Terp. Ze sloegen met hamers de vitrines kapot en de buit die ze na de overval aan een handlanger meegaven is nooit teruggevonden. En als het aan Nederland ligt, dan gaan we weer pulsvissen. Staatssecretaris Silvio Erkens, die over de visserij gaat, die zoekt in de Europese Unie steun voor een nieuwe proef met pulsvissen. Die methode werd in 2019 door de Europese Unie verboden. Bij pulsvissen worden de vissen opgeschrikt door elektrische schokjes en daarna zwemmen ze, huppakee, zo het net in. En die methode is volgens de voorstanders van pulsvissen beter voor het milieu. En het is ook goedkoper, want je stookt minder brandstof.
3: Maar ik kan me nog herinneren inderdaad, een paar jaar geleden was hier heel veel gedoe over. Heel en toen waren er juist vooral argumenten om ermee te stoppen, toch?
5: Ja, en die argumenten die zijn vooral ingegeven destijds door de vissers in Frankrijk. Want dat zijn allemaal hele kleine bootjes en die beschikken niet over zo'n hele pulsinstallatie.
3: Ja.
5: En de visserij in Frankrijk in de Europese Unie is heel sterk. Dus uiteindelijk, zo is het verhaal, moesten wij, om het zo maar te zeggen, het onderspit delven.
3: Ja, maar misschien dus nu de revanche.
5: Misschien
3: om even
5: een
3: vals woord in te gooien.
5: Ja, precies.
3: Dan zou het zomaar de terugkeer van het pulsvissen kunnen worden.
5: Ja, elektriek.
3: Goh, hij werd ook van zijn woorden. Is goed,
4: ja,
3: hè?
4: Heel goed.
3: Nou, Martin, dankjewel.
4: Okay.
3: Tot straks weer, hè? Over een paar minuutjes gaan we weer verder met de stripjockey, waarbij je kans maakt op gerse sokken en een koelkastmagneet.
6: Dit is Radio Rijnmond.
3: Maar eerst
6: afslag Rijnmond.
3: Charles en Eddie. En would I lie to you?
6: Radio met een grote R.

0: Charles en Eddie. En Would I Lie To You hier bij Afslag Rijnmond. Op Radio Rijnmond. En ja, dat doet me nog denken, dat Would I Lie To You. Dat is ook een naam van een Brits televisieprogramma. Hè? Okay. Dat is heel leuk.
1: Ja, ik heb nog een andere vraag. En dan wil ik weten of je gaat liegen of niet.
0: Oh, oké, okay, kom maar door.
1: Ik heb begrepen dat jij tv-desinfectiepompje hebt gebruikt voordat je hier
0: Ja, dat klopt. Ja. Er staat hier een desinfectiepompje buiten de studio. Maar die is leeg.
1: Oh ja.
0: Ja, dus ik heb het wel geprobeerd. Maar ik heb nu al die bacillen van jou heb ik aan mijn handen zitten. Dus ja.
1: Ja, wacht maar. Ja. Nee, oké. Okay.
0: Wacht maar.
1: Nee, ik weet genoeg.
0: Ik zal niet liegen.
1: Nee, je liegt er in ieder geval niet over.
0: Ja, hier valt ook geen woord over te liegen. Want we zoeken een winnaar. Dat is eigenlijk zo simpel als het is. Maar dan moet je het wel weer eens weten natuurlijk.
1: Ja,
0: want de stripjockey heeft weer lopen knippen, lopen plakken.
1: Ja.
0: En er is weinig van het liedje over. Maar toch, we hebben een klein stukje weten te redden. En de vraag aan jou is, welk liedje is het? En van welke artiest of band? En als je het weet, dan kan je dik in de prijzen vallen. Dan kan je allemaal limited edition hele gerse spullen winnen. Nou, daar komt-ie.
2: Well, laughing and singing and music swinging.
1: Het kan echt niet. En we hebben ook niet heel veel goede oplossingen binnengekregen. Oh. Dus het is echt heel moeilijk.
0: Oh, oké. Okay. Ik kan wel zeggen, het is niet George Baker. Had gekund. Hoena Paloma Blanke. Zo klonk het wel een beetje, maar dat is het niet.
1: Nee, zo vond ik hem niet klinken. Maar kun je het nog een keer laten? Nog één keer?
0: Nou, oké, okay, wacht even hoor. Dan doe ik het toch nog één keertje.
1: Oké.
2: Okay. Well, laughing and singing and music swinging.
0: Anders moet je op de tekst letten. Je kan hem bijna afmaken, zo, dat zinnetje.
1: Ja?
0: Goed, laat het weten via die gratis Rijnmond-app... of bel eventjes 010-436-4436. En dan zit ondertussen nog Olivia Rodrigo. Een stupid song met alle partijen gewoon te horen. Lekker toch?

0: say. Olivia Rodrigo en Stupid Song hier op Radio Rijnmond.
1: De stripjockey.
0: En we spelen het, hè, de stripjockey. Sterker nog, hopelijk hebben we nu iemand die ook het goede antwoord heeft. Dus even kijken of dat Ineke Sparreboom uit Rotterdam misschien is. Ineke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Ineke Sparreboom.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik had zo'n vermoeden. Ineke, ja. Hallo, hoe is het met je?
2: Goed hoor.
0: Ja?
2: Ik zit lekker op de camping in Oudorp.
0: Oh, kijk eens even aan. Nou, je hebt een goede dag gekozen om op de camping te zitten, ja, als ik zo naar buiten kijk.
2: Ja, ja.
0: Maar blijf je ook nog lang?
2: Ik ga morgenmiddag ga ik terug.
0: Okay.
2: Want woensdag ga ik oppassen op de kleinkinderen.
0: Ja?
2: Dus...
0: En Oudorp is lekker dichtbij, hè? Dus dan kan je ook weer lekker makkelijk
2: rijden.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Dat is goed te doen.
2: Ja, okay. Zeker wel.
0: En dan vanaf de camping dacht jij, ik luister naar Rijnmond en ik hoor wel iets. Ik denk het herkennen.
2: We luisteren eigenlijk altijd naar Rijnmond.
0: Nou, ja. Wat goed. Dat is een goede antwoord.
2: Al heel lang.
0: Daar win je nog geen prijs mee, maar het is wel een goed antwoord.
2: Vanaf het moment dat Rijnmond bestaat...
0: Wat goed.
2: Luisteren wij ook
3: wat
2: al.
3: Leuk.
0: Nou, daar zijn wij zeer trots op.
2: Want toen moesten we nog lid worden van Rijnmond.
0: Oh.
3: Oh, wat leuk.
0: Dat is nog even geleden dan.
2: Ja, dat was in 82 geloof ik ongeveer geweest. Ja.
0: Hey, Ineke, zullen wij nog eens één keer naar de opgave luisteren? We gaan even weer terug naar 2026, want hier is die.
4: Well, laughing and singing and music swinging.
0: Ja. Nou, het schijnt moeilijk te zijn, maar wat denk jij dat het is?
2: David Bowie en Mick Jagger.
0: Ja.
2: Dancing in the Street.
0: Nou, eens even kijken of dat goed is. Ja, zeker wel.
2: Je moet even goed nadenken wat ook weer geschreven.
0: Het is ook wel een hele mond vol, hè?
2: Ja.
0: Ik bedoel, die David Bowie en die Mick Jagger en dan ook nog Dancing in the Street.
2: Ja, precies.
0: Nou ja, ik kan niet anders zeggen dan dat je daar niet één, maar twee prijzen mee verdient.
2: Nou, geweldig.
0: Ja, toch? Wat is het ook alweer, Feza? Wat wint ze?
3: Nou, sowieso de sokken.
0: Ja.
3: En dan hebben we een koelkastmagneet.
0: Ja.
2: Ja, dat is leuk.
3: We hebben een pridebandje.
0: Ook nog een pridebandje?
3: Ja.
0: Nou ja, zeker.
3: Een pridearmbandje.
2: Nou,
3: leuk, hè?
2: Hartstikke leuk.
0: Ik wist het niet eens, joh. Nou, dat is drie prijzen, Ineke. Nou, dat is een beloning voor al dat lange luisteren.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay.
0: Hey, fijne dag nog. Geniet daar nog.
2: Ja, jullie nog een fijne uitzending.
0: Dank je wel. En tot de volgende keer.
2: Volgende keer misschien.
0: Zeker. Dag Ineke. Hoi hoi. Nou, Ineke in de prijzen, die is blij. Ik denk dat die zo meteen wel op straat gaat dansen. Wat denk jij?
3: Ik denk het ook. Zet hem aan.
0: Nou, precies. David Bowie en Mick Jagger, die doen het ook.

0: David Bowie en Mick Jagger samen op die klassieker Dancing in the Street. Terwijl Feza, heb je nou je hand verbrand?
1: Ja.
0: Aan thee?
1: Nee, dat komt omdat ik dan geen kopje, echt kopje met zo'n...
0: Oh, met zo'n oortje?
1: Ja.
0: Oh, dat is, ja, dan moet je hem vasthouden.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat ook niet fijn.
1: Nee.
0: Ik heb geen vuur vasthouden. Dankjewel dat jij dat voor mij hebt gedaan, want je hebt hem voor mij thee gehaald. Ja. Nou goed, dankjewel daarvoor en ondertussen gaan we ook door.
1: Ja.
0: Want we hebben nieuwe muziek.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik kijk hier altijd enorm naar uit. Elke dag rond dit tijdstip laten we je in Afslag Rijnmond kennis maken met een nieuw nummer dat eigenlijk net uit de verpakking komt. En vandaag hebben we gekozen voor een man die nog hartstikke jong is, maar klinkt alsof hij zo uit de jaren 60 komt gewandeld. En met een stem, nou, daar komt een bak sol uit waar je u tegen zegt. Het is een Amerikaan met een grote snor. Zijn naam is Frank Mastra. Die naam alleen al klinkt ook als een man met een snor. En ja, geen hond heeft ooit nog van hem gehoord. Althans, tot vorige maand. Want toen kwam opeens het liedje Hanging On uit. Nou, dat is een te gek nummer. Daar wil ik het vandaag trouwens niet over hebben. Want inmiddels heeft hij een heel album de deur uit gedaan. Het album heet Bitter End. En het is echt fantastisch. En deze staat er ook op. Je waant je meteen in vroegere tijden. En toch is het hartstikke nieuw. Frank Mastra dus. Onthoud die naam, want dit gaat er groter worden hoor. Geloof mij maar. Hoor je nu voor het eerst hier op Radio Rijnmond met Good to Be Alive.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
14: Goedemiddag, het is 5:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zo meteen in deze show de zaak tegen Jalal O. Hij wordt ervan verdacht een garagebox gehuurd te hebben in de Schammekamp en geweten te hebben dat daar een drugslab in zat. De zaak tegen hem speelde vandaag dag 1. En verslaggever Paul Verspeek was erbij. Die praat ons zo daarover bij. En muziek van Robert Palmer en Jeroen van den Boom na het nieuws van 5:00. Met die altijd actuele Martin van den Boogaard. Martin, goedemiddag.
15: Ja, goedemiddag Olivier. In de Rotterdamse haven is biodiesel voor het eerst goedkoper dan reguliere scheepsbrandstof. Dat meldt RTLZ op basis van informatie van een bureau dat onder andere brandstofprijzen in de gaten houdt. Dat biodiesel nu goedkoper is dan reguliere scheepsbrandstof komt door de verstoorde aanvoer van olie uit de Persische Golf. Biodiesel wordt niet gemaakt van aardolie, maar van onder andere oud frituurvet en palmolie. Onze haven is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel, en wij hebben ook de op één na grootste bunkerhaven. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de

0: Neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën en die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste kelderbox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een 17-jarige plaatsgenoot de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van 11.000 euro. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger meegaven is nooit teruggevonden. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Zuid is eerder vanmiddag een tram op een personenauto gebotst. Het ongeluk gebeurde op de kruising bij metrostation Maashaven. Door de botsing liep de tram uit de rails en de auto raakte fors beschadigd. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram raakte niemand gewond. Vanwege het ongeluk rijden de trams op lijn 2 nog steeds een gewijzigde route. En dan het weer. Zonnige periode, droog. Het is nu een graad of 19. Morgen dan is er veel bewolking, maar het blijft wel droog morgen. En het wordt ook morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Martin, dankjewel. Tot straks. En verkeersinformatie krijgen we nu van File Veza. Veza, waar staat de file?
2: File, waar staat de Veza? Ja, precies. Ja. Dat kan ook.
1: Nou, de Veza staat hier, maar waar staan de files?
2: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam 9 kilometer, een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen. Een file van 9 kilometer. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 5 kilometer. Ongeveer 10 minuten vertraging. Er staat een te hoog voertuig. De weg is daar dicht. En vanaf Terbrechtseplein tot aan Ridderkerk staat het ook vast. 4 kilometer. Ongeveer een kwartier vertraging. En nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 2 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De oprit is daar dicht.
1: Dankjewel.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
5: Zit u niet lekker meer?
4: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
5: Bel 010 307 4015.
4: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
5: Jans met een Z.
6: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige

0: warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Kom in actie, volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond. Met Olivier en Feza.
3: Radio met een grote R.

0: Robert Palmer en Addicted to Love op Radio Rijnmond. En goedemiddag, het is maandag, het is 5 uur geweest en je luistert naar Afslag Rijnmond. Een weekje nog zonder Rijntjan, maar hij heeft ons beloofd dat hij volgende week toch echt weer helemaal terug is. En ondertussen mogen vaste waarden Feza en ik, Olivier, de boel tot een goed einde proberen te brengen. Althans, nou ja, doe een poging. Fijn dat je weer luistert op deze 21ste van september. Zometeen in de show gaan we het hebben over de zaak rondom de Schammekamp. En dan specifiek tegen Jalal O. Hij huurde de garagebox waar een drugslab in bleek te zitten. Waardoor vermoedelijk de grote explosie begin 2024 ontstond. Waarbij uiteindelijk 3 doden vielen. Maar hij ontkent. Zometeen verslaggever Paul Verspeek over de eerste dag van die rechtszaak tegen Jalal O. Maar eerst Feza wat vrolijker zaken. Spelletjes.
1: Ja.
0: Daar hebben wij wel lol in. Hè? We hebben ook een spellenavond bij Rijnmond gehad. Waar we veel lol mee hadden met spelletjes, bordspellen spelen.
1: Ja.
0: Ben jij een valsspeler?
1: Nee, ik kan dat nooit.
0: Jij kan niet vals spelen?
1: Nee, dat lukt mij nooit.
0: Waarom niet?
1: Ja.
0: Dat is precies wat een valsspeler ook zou zeggen namelijk.
1: Ja,
0: dus,
1: ja nee, maar een valsspeler wordt gepakt toch?
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, ja. Precies.
0: Ja.
1: Nou, nee, ja, ik ben te druk bezig met winnen.
0: Ja.
1: Waardoor ik zeg maar vergeet om bijvoorbeeld kalm te blijven en dan te kijken waar ik inderdaad val.
0: Je hebt geen pokerface, hè?
1: Nee, sowieso
0: niet. Nee,
1: dan
0: gaat het mis.
1: Ja.
0: Nou, een kandidaat uit de Belgische versie van de Verraders,
1: okay,
0: die is dat wel. Die is eruit gezet, die is gedisqualificeerd.
1: Okay.
0: Ja, ik wist niet eens dat dat kon.
1: Nee, wat heeft hij gedaan dan?
0: Nou, hij heeft dus zich meerdere keren niet aan de regels gehouden. Bijvoorbeeld een van de dingen was, je mag geen horloge of telefoon bij je hebben. Weet je, zodat je kan zien hoe laat het is.
1: Ja.
0: Had hij wel. Nou, in het eerste spel moest je precies na zoveel minuten moest je uit de grafkist komen. Dus, hij stapte precies op de goede seconde eruit.
1: Oh.
0: Want hij had
1: een
0: horloge bij zich. En verder stemde hij op zichzelf tijdens het spel. Nou, dat is ook niet de bedoeling. Want het is juist de bedoeling dat je op anderen stemt.
1: Okay.
0: En hij had laptops op zijn kamer staan. Wat ook niet mocht.
1: Maar wat doet hij dan met die laptops?
0: Ja, vals spelen. Ja, nou ja, er was van alles was er aan de hand.
1: Ja, maar dat controleren ze dan toch?
0: Nou ja, dat hebben ze dus. Uiteindelijk is hij dus gepakt. Maar hij was het er niet mee eens. Ze zegt, ik heb altijd volgens de regels gespeeld die mij werden opgelegd. En als ik limiet heb opgezocht, heb ik dat onmiddellijk aan mijn medekandidaten gemeld. Dus met andere woorden, ik heb wel vals gespeeld, maar ik heb het gewoon eerlijk gezegd.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat doe ik ook altijd.
1: Ja,
0: zeg ik na afloop, ik heb thuis wel vals gespeeld. Dan is dat niks aan de hand. Nee, een vriend van mij die is daar heel goed in.
1: Ja.
0: Die speelt altijd vals. Maar dat doet hij elke keer op zo'n manier dat je niet boos op hem kan worden. Dus dan zeg je bijvoorbeeld van, let op hè, ik heb jouw kaarten. Die hou ik in de gaten, niks veranderen. En dan verandert hij iets in mijn kaarten.
1: Oh.
0: Dat soort dingen.
1: Oh, ja, maar dat is niet leuk.
0: Nou ja, vindt hij wel.
1: En je bent nog steeds bevriend met hem.
0: Nou, dat is wel, begint inmiddels wel in zwaar weer te komen, die relatie.
1: Ik dacht ook, ja.
0: Ja, precies. Dus pas op hè, niet vals spelen, Feza, want ik weet je te vinden hoor. Nou goed, hier geen verraders, hier alleen maar bloedeerlijke mensen. En Jeroen van de Boom trouwens, die is er ook. Dit is Jij Bent Zo bij Rijnmond.

0: Ja, oorspronkelijk heette dit nummer Silencio in het Spaans. Maar hij maakte er Jij bent zo van. Klinkt ongeveer hetzelfde, betekent iets heel anders. Jeroen van de Boom bij Afslag Rijnmond. Ja, toch? Zeker, zeker. Nou, we gaan het over serieuze zaken hebben. De Schammekamp namelijk in Rotterdam-Zuidwijk veranderde op 29 januari 2024 in een ravage na een explosie. De oorzaak is vermoedelijk gelegen in een drugslab in een garagebox. 3 mensen werden levenloos uit het puin gehaald. En ook bovenliggende woningen liepen grote schade op. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam houdt 1 man verantwoordelijk daarvoor, namelijk Jalal O. Hij huurde die bewuste garagebox, maar hij ontkent. Vandaag begon het proces tegen die Jalal O. En onze verslaggever Paul Verspeek was erbij. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het was dus zijn garagebox. Ja, dan kan je je toch niet voorstellen dat hij niet weet wat er in zo'n garagebox gebeurt.
1: Nee, daar is hij ook heel de dag ook wel over doorgezaagd. Hij zegt, kort gezegd, ja, het was ook weer sprake van ondervuur. Hij heeft het over Mustafa, een soort compagnon van hem. Dat hij er weer in dat garagebox compartiment weer een compartimentje bij had gemaakt. Dus hij kwam terug van vakantie, was gewoon even een muurtje gemetseld. Daarachter zou dan die Mustafa een eigen bv'tje, kantoortje hebben willen starten. Dus ja, eigenlijk schuift hij, zonder het in zoveel woorden te zeggen, de bal een beetje door van ja, en net daar zou dan dat drugslab hebben gezeten. Nou, even een fragmentje uit de zitting. Wat je dan hoort is de rechter in gesprek met Jalal O. Nou mogen we de stem van Jalal niet uitzenden, maar je hoort wel de tolk die de woorden van Jalal vertaalt.
2: De explosie waar het hier over gaat, en dat is ook niet heel, heel verwonderlijk als je naar de beelden kijkt die de media gehaald hebben, die heeft plaatsgevonden in Schammekamp 66 in uw bedrijfsruimte. Kunt u daar iets over vertellen? Wist u wat zich daar afspeelde?
3: Meneer zegt, de bedrijfsruimte die was onderverdeeld in 3 stukken, 3 muren. De persoon aan wie ik de sleutel gaf, met wie ik vertrouwd was, die vroeg mij om die ruimte te mogen gebruiken. Meneer zegt, 3 dagen voor het incident ben ik daar nog geweest. Er viel mij niks op. Ik zag niks bijzonders daar in die ruimte.
0: Nou, hij zag dus niks bijzonders, zegt hij. 3 doden vielen er bij die explosie. Nabestaanden waren vandaag in de zaal daar ook aanwezig. Maar opvallend, niet een van de slachtoffers. Of niet van een van de slachtoffers. Het neefje van Jalal. Hoe zit dat?
1: Dat is Ilias, 22 jaar oud. Hè, die zou dan in dat drugslab hebben gewerkt. Vandaag werd er ook een foto getoond in de rechtszaal die door de recherche is teruggehaald uit het mobieltje van Ilias. Wat dus ook uit puin is gehaald, dat mobieltje. Een verwijderde foto waarop te zien zou zijn volgens de recherche dampende vaten van aceton gebruikt om kook te wassen. Daarvan zegt Jalal ook van, ken ik niet die foto, heb ik niks mee te maken. Normaal gesproken, de familie van slachtoffers, nabestaanden, dienen een schadevergoeding in. Dat zijn vaak forse bedragen. Dat hadden ze in dit geval ook gedaan, de familie van Ilias. Maar vandaag werd bekend dat ze dat hebben ingetrokken. De advocaat Onur Emre die vertelt daarover hoe de broer van Ilias zou zijn bedreigd.
4: Vorige week, dinsdag, heb ik een mail ontvangen met videomateriaal waarin hij eigenlijk wordt bedreigd. Waarbij zijn auto is vernield en is beklad met graffiti. En met de tekst Be Ready. Dat duidt erop dat hij in aanloop naar deze zitting in ieder geval wordt bedreigd. Hij heeft uiteraard ook heeft hij aangifte gedaan. Heeft hij ook gemaild, heel duidelijk. Met mededeling dat de ouders van Wijla en hij zelf inderdaad afzien van het vorderen van schadevergoeding.
0: Ja, dan waren er ook nog de bewoners van de Schammekamp. Wat zijn hun verhalen, Paul?
1: Ja, die woonden er dus dan boven. Het zijn allerlei woningen, verschillende lagen boven die garageboxen. Bijvoorbeeld het verhaal van een gezin met kinderen dat daar boven zat tijdens de explosie. En zoals werd verwoord, hoe de moeder als een leeuwin echte kinderen uit de puinhoop heeft gered. En dat was ook het verhaal van de bovenbuurman, die dus recht boven de bewuste garagebox woonde. Dat hoor je verteld door zijn advocaat. En die zegt dan, dus zijn cliënt, dus die man die zit niks vermoedend achter zijn pc'tje, YouTube-filmpjes te bekijken. En dan gebeurt dit.
5: Opeens hoorde ik een hele harde knal. Vervolgens hoorde ik een scheurend geluid uit de vloer en uit de muren komen. Ik zag de zijkanten van de vloer in de kamer openscheuren. En voor ik het wist viel ik van de eerste verdieping met vloer en al naar beneden. Ik zat onder het puin. Mogelijk ben ik zelfs even buiten Westen geweest. Wat ik mij kan herinneren is dat toen ik beneden lag, dat ik overal om me heen vuur zag. Met mijn rechtervoet zat ik vast in een betonnen staaf. De pijn van de ijzeren staaf en de hitte van het vuur om mij heen is onbeschrijfelijk. Ik dacht dat het afgelopen was.
0: Ja, heftig allemaal. Veel verschillende perspectieven ook in deze zaak die we dus horen. Dit was pas dag 1. Hoe gaat het proces nu verder, Paul?
1: Morgen dag 2. En dan komt het Openbaar Ministerie aan het woord met uiteindelijk een strafeis richting Jalal O. Die dus zowel verantwoordelijk wordt gehouden voor het opzetten van een drugslab als dus de 3 doden die als gevolg van de explosie van de drugslab daarvan wordt verdacht, dus dat kan best een forse straf zijn. Dan komt het dus wel op aan om ook aan te tonen, hè, dat die explosie is veroorzaakt door drugs. Nou, dat is door TNO onder meer onderzocht. En die trekken die conclusie waarschijnlijk aceton, damp. Het aceton is ook in die Ilias waar ik het net over had aangetroffen in zijn lichaam. Dus dat moet hij ingeademd hebben voor de explosie. Verder bewijs, dat horen we morgen. En een eis, de advocaat van Jalal O, die mag er dan op reageren. In het pleidooi dan zullen we ook horen of daar nog nader wordt onderbouwd. Waarom niet hij, maar misschien dan die Mustafa met dat kantoortje achter dat gemetselde muurtje. Die er verantwoordelijk zou zijn voor de drugslab en dus de explosie. Dus of die inderdaad de schuld afschuift. Dan is er nog een derde dag, eventueel dus een uitloopdag op vrijdag. Dat de advocaat en het officier nog op elkaar kunnen reageren. Niet bekend is wanneer de uitspraak is. Ik schat zo in dat dat niet te gebruiken 2 weken termijn is. Maar vanwege deze grote gevoelige zaak, een complexe zaak ook, dat het wat langer in beslag gaat nemen. Maar morgen dus eerst dag 2.
0: Oké, nou dan gaan we ongetwijfeld daar meer over horen. In ieder geval voor dit moment, dankjewel Paul Verspeek. Rechtbankverslaggever natuurlijk hier bij Rijnmond. En dit zijn Morgan Wallen en Tate McRae en What I Want.

0: Morgan Wallen en Tate McRae en What I Want. Nou, en What I Want is nieuws, weer en verkeer. Weet je, dat krijgen we zometeen ook allemaal. Martin, Ed Aldus en Veza zijn allemaal van de partij. Zometeen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium. Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
0: Goedemiddag, 5:30. Dit is Afslag Rijnmond. Met zometeen het weerbericht met Ed Aldus en de hoofdpunten van het nieuws met Martin van der Boogaard. Maar eerst verkeersinformatie van de ANWB, maar vooral van Philip Veza.
9: Goedemiddag. En let vooral niet op de opmerking van Ed zometeen, want hij is geïnstrueerd door...
0: Is hij geïnstrueerd? Ik weet niet waar je het over hebt.
9: Zal zometeen blijken. Nee. De langste files en bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Den Haag-Zuid 13 kilometer, een kwartier vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht centrum 9 kilometer. Een vertraging van ongeveer een half uur. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie 4 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De oprit is daar dicht.
0: Dankjewel, Veza. Nou, dan gaan we inderdaad naar Ed Aldus. Ed, ik zou jou geïnstrueerd hebben. Dat heb ik toch helemaal niet gedaan, joh.
10: Wij hebben het nergens over gehad.
0: Nee.
10: Ik weet ook helemaal niet waar het over gaat.
0: Nee.
10: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag, trouwens, Ed.
9: Veza en Olivier. Hele goedemiddag.
0: Ja. Maar valt je wat op aan Veza uit?
10: Ja, ze ziet er goed uit, vind ik.
9: Ja,
10: ze
9: is
10: heel
9: dank
10: mooi zwart gekleed.
9: Ja,
10: je ziet er goed uit.
0: Ja.
10: En dat weer was vandaag ook prima. Want we hebben een temperatuur vandaag van 20 graden in de tas. Nou, dat is lang niet slecht natuurlijk. Hè, voor zo'n beetje toch wel alweer de nadagen van september. We gaan richting de herfst. Die begint dan komende woensdag. En normaal is het nu een graad of 18. Nou ja, vanavond eerst nog het zonnetje erbij. Maar ja, je merkt natuurlijk wel dat die zon al steeds sneller ondergaat. En dan later in de nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Maar het blijft wel overal droog. Het koelt dan af naar 11 tot 14 graden. Ja, en morgen overdag duidelijk minder zon dan vandaag. Sterker nog, ik denk dat het grootste deel van de dag bewolkt verloopt. Dat heeft te maken met een heel zwak warmtefront. Heel veel vocht gaat daarmee ook in mee. En dat betekent voor morgen dus bewolking. Wel droog. Nou, mocht het zo zijn dat je een drupje motregen voelt, ja, dan zou je toch wel een van de weinigen zijn die dat meemaakt. En pas later in de middag kan de zon dan af en toe even tevoorschijn komen. Ja, en dat bij een temperatuur weer zo van zo'n 19 of 20 graden. En er staat morgen maar weinig wind, dus het ziet er best goed uit.
0: Ja, dus eigenlijk geen weer waar je verkouden van kan worden, Ed.
10: Nee, helemaal
0: nee,
10: niet.
0: Nee, nee. Hoor. Als je nu echt verkouden bent, dat zou echt heel raar zijn, hè?
10: Ja, dan val je op.
0: Ja, ja Feza, je valt wel een beetje op nu.
9: Ja,
0: dat
9: jawel.
0: Bent.
9: Ja. Weet je wat? Het is goed. Ik hou van jullie.
0: En wij van jou. Oh. Ed, is er nog iets te zeggen over de rest van de week?
10: Ja, natuurlijk. Woensdag zou de dag eventueel kunnen beginnen met wat mist. Daarna soms een beetje zon. En pas dan, ja, ik denk eind van de dag een toenemende kans op een paar buien dan, Olivier, vanuit het westen. Of een enkele bui. Temperatuur weer zo'n 19 of 20 graden. Ja, en donderdag dan vooral in de middag een beetje zon. Blijft trouwens donderdag droog. Misschien in de vroege ochtend nog een bui. In de vroege ochtend ook nog langs de kust even een vrij krachtige wind. Ja, en dan daarna hebben we te maken met heerlijk najaarsweer. Dus ja, het ziet er gewoon voorlopig goed uit. En ja, op storm en zo allemaal hoeven we voorlopig niet te rekenen.
0: Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Ed. Ja. Dit is goed nieuws. Tot morgen.
9: Doei.
10: Tot morgen.
0: Hoi. En dan stilte in de studio, want deze man gaat spreken. En dan heb ik het over Martin van der Boogaard met de hoofdpunten van het nieuws. Martin, goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag, Olivier. In de Rotterdamse haven is biodiesel nu voor het eerst goedkoper dan reguliere scheepsbrandstof. Dat blijkt uit informatie van een internationaal bureau dat brandstofprijzen in de gaten houdt. Dat biodiesel nu goedkoper is, komt door de verstoorde aanvoer van aardolie uit de Perzische Golf. Biodiesel wordt niet gemaakt van aardolie, maar van onder andere oud frituurvet en palmolie. Jalal O. van de ontplofte garagebox aan de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk blijft volhouden dat hij niet wist dat in zijn garagebox een drugslab zat. Dat bleek vandaag op de eerste dag van het proces tegen hem. En bij die enorme explosie, was in januari 2024, vielen 3 doden, onder wie een neef van de hoofdverdachte, van die Jalal O. En op de telefoon van die omgekomen neef zijn beelden gevonden van het drugslab. En de Raad van State, dan denk je, oh, saai, de Raad van State.
0: Ja, even slapen,
11: maar,
0: hoor.
11: Let op, die wil dat het kabinet nog even heel goed nadenkt over het verhogen van de verkeersboetes.
0: Ah.
11: Want volgens de belangrijkste adviseur van het kabinet is het maar de vraag of het verkeer er veiliger van wordt als de boetes omhoog gaan. Ja, en als de plannen doorgaan van het kabinet, dan ga je vanaf volgend jaar bijvoorbeeld een tientje meer betalen als je door rood rijdt.
0: Ja.
11: Nou ja, een tientje.
0: Tientje.
11: Ik bedoel, daar wordt het verkeer niet veiliger van. Nee. Maar dan gaat je portemonnee ook niet op stuk, zou ik maar zeggen.
0: Nee, dat is ook weer waar. Maar het totaalbedrag natuurlijk wel. Want
11: ja,
0: het is wel
11: wat betaal
0: heel veel geld.
11: Je nu voor door rood?
0: Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Althans, ik ben er nooit op gepakt.
9: Ik ook niet. Kijk mij aan alsof ik het zou moeten weten.
11: 320 euro?
0: Zoveel.
9: Oh,
11: dat zou dan volgend jaar 330 worden. Ja. Maar dan denk ik, ja, dan maakt dat toch ook niks meer uit.
0: Nee, dat is ook weer waar. Het is nu al zo hoog dat het niet meer uitmaakt. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, hè, we hebben het wel eens over gehad, van als je iemand op zijn bek slaat, dan betaal je minder dan voor sommige verkeersovertredingen.
11: Nou, ik vind dat door rood rijden is natuurlijk levensgevaarlijk.
0: Klopt. Ja.
11: Dan breng je toch heel veel mensen mee.
0: Dat is waar.
11: Gevaar.
0: Ja. Maar vind je iemand echt een klap in zijn gezicht geven, vind je dat dan minder erg?
11: Nou, ik vind het niet minder erg, maar ik vind door rood rijden ook heel erg.
0: Eens. Ik vind het meer zitten in de, ja, laat ik zeggen, er zijn veel mensen die zeggen, ja, dan moet je het gewoon niet doen, dan hoef je niet te betalen. Nou, dat is natuurlijk waar.
11: Dat is een waarheid als een koe.
0: Maar het is een hele goedkope manier voor het kabinet en daarmee dus een hele dure manier voor mensen om uiteindelijk de zakken te vullen.
11: Ik denk altijd, als je verkeersboete krijgt en je hebt het gedaan, moet je gewoon niet zeuren.
0: Ja, dat is waar.
9: Moet je betalen, eens.
0: Ja? Gewoon betalen.
11: Gewoon betalen.
0: Betalen pannenkoek. Ja. Dankjewel, Martin. En zometeen hebben we het hier over het laatste voetbalnieuws uit onze regio.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Maar eerst Sugar Babes en push that button.
12: Radio met een grote R.

0: De Sugar Babes en Push That Button hier bij Radio Rijnmond. En Veza, ik ga nu ook op een knopje drukken. Moet je eens opletten wat er gebeurt. Komt-ie, hè?
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, dat kan allemaal uit het knopje komen.
2: Nou, wauw.
0: Ongelooflijk, hè? Ik heb heel veel knopjes hier. Er gebeuren allerlei verschillende dingen als ik dat indruk. Maar dit is het knopje van FC Rijnmond. Want er is natuurlijk weer een hoop gebeurd afgelopen weekend op de Rijnmondse voetbalvelden. En daar lichten we even twee nieuwtjes uit. Want Feyenoord heeft gisteren in de Kuip natuurlijk overtuigend afgerekend met FC Utrecht. Mocht je het gemist hebben, de ploeg van Giovanni van Bronckhorst won met maar liefst 5-0. Het was de eerste thuiszege van het seizoen en daarmee ook de Kuipvrees is... En inmiddels hopelijk overwonnen. Feyenoord had eerder deze week nog met 3-0 verloren van Barcelona, maar herstelde zich dus snel. En vandaag wordt in Rotterdam eigenlijk vooral nagepraat over die overtuigende overwinning. Waaronder in de podcast van Rijnmond. Namelijk Feyenoord de Verlenging. Daar zijn Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg, onze Feyenoord-watcher, samen met presentator Frank Stout, lovend over de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. En worden vooral het spel van Anis Hadj Moussa en de rentree van Reece Nelson en de titelaspiraties besproken. Dus genoeg reden om ook daarnaar te gaan luisteren. En bij Sparta, dat is het wat minder allemaal. Is de kater na het afgelopen weekend groot. De ploeg verloor zaterdag op het kasteel met 0-4 van SC Heerenveen. Sparta kon nauwelijks een vuist maken tegen de Vriezen. En blijft daardoor op 5 punten uit 7 wedstrijden staan. De ploeg van trainer Rogier Meijer wacht nu een periode zonder competitiewedstrijd vanwege de interlandperiode. Want bij het Nederlands elftal is vandaag de eerste interlandperiode onder bondscoach Xavi Hernandez begonnen. De nieuwe bondscoach wil dat Oranje met veel intensiteit speelt en zelf het initiatief neemt. En ook blijft Virgil van Dijk aanvoerder. En Feyenoorder Givai Zegiel die maakt voor het eerst deel uit van de selectie. Hij meldt zich vandaag bij Oranje dat ze donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland speelt. En Guus Til en Max Meerdink die zijn inmiddels als vervangers opgeroepen voor de geblesseerde Justin Kluivert en Donjel Malen. Dus dan zijn we even helemaal bij over alles wat op de groene velden gebeurt. ook nog ver buiten onze regio zelfs. Zometeen gaan we het over minder vrolijke zaken hebben. Namelijk een oproep van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die doen een dringende oproep aan asielminister Van den Brik om de situatie van kinderen in de asielnoodopvang te verbeteren. We spreken er zo meteen over met de kinderombudsman van Rotterdam Rijnmond.

0: Somber op Radio Rijnmond. En My Body Isn't Ready. Ja, het gaat slecht met kinderen in de asielnoodopvang. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet daarom een dringende oproep aan minister Van den Brink, minister van Asiel en Migratie. Want hij krijgt een half jaar om de situatie van de kinderen te verbeteren. Het gaat om duizenden kinderen en een deel van die kinderen verblijft in onze regio. Namelijk op de Silja, dat is de opvangboot in de Merwehaven in Rotterdam-Delfshaven. De Rotterdamse kinderombudsman heeft er al vaker aandacht voor gevraagd voor dit probleem. En we hebben nu aan de lijn Wouter Struik, kinderombudsman voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Goedemiddag.
1: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Ja, meneer Struik, wij spraken elkaar relatief recent nog in een ander programma hier op Radio Rijnmond. Toen heeft u uitgelegd wat de situatie was en dat u het ook zelf heeft gehoord en gezien bij die kinderen.
1: Klopt.
0: Ja, bijvoorbeeld op de Silja gaat het niet goed met ze, hè?
1: Nee, zeker niet. Tenminste, het schip maakt gewoon dat er allerlei beperkingen zijn, zoals geen daglicht en geen frisse lucht, maar ook niet de mogelijkheid tot een beetje privacy of buitenspelen. Ja, dat maakt niet dat dit een goede situatie is om kinderen daar voor zo'n lange periode ook te laten opgroeien.
0: Ja, precies. Als het nou een paar dagen zou zijn of een paar weken, dan is het misschien nog te overzien, maar het gaat echt om een langere periode, hè, dat ze daar zitten.
1: Ja, ze zijn in afwachting van de procedures totdat ze kunnen uitstromen richting gemeente. Want op de Silja zijn het ook niet zomaar vluchtelingen. Het zijn echt statushouders, wat maakt dat zij ook een toekomst hebben in dit land. Ook aan die toekomst willen gaan bouwen. En ja, dat kan niet op zo'n schip.
0: Ja, nou had u dus al een duidelijke oproep gedaan van joh, politiek, in dit geval dan in Rotterdam, doe er wat aan. Wat is daar tot nu toe op teruggekomen in de tussentijd?
1: Nou, er is ervoor gezorgd dat in ieder geval het ook in het debat is geweest in de gemeenteraad. De wethouder is vrij snel ook op de lijn gekomen bij mij om het daarover te hebben. Erkennen ook de problematiek. Ik denk ook dat de gemeenteraad, als je kijkt naar de meerderheid, ook wel het probleem erkent. Zo snel mogelijk ook aan oplossingen gaat worden gewerkt. Zoals ook al eigenlijk te lezen is in reacties van andere organisaties. Het duurt al heel lang. Ook dit onderzoek heeft eigenlijk heel lang op zich laten wachten. En al die tijd heeft het wel stilgelegen. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Dat we ook nu de urgentie toch al enige tijd aanwezig is. Ja, we nu nog met plannen moeten komen hoe we het gaan oplossen. En daar gaat weer tijd overheen. En die tijd hebben de kinderen eigenlijk gewoon niet.
0: Nee, want in de tussentijd is er nog geen kind van het schip af eigenlijk.
1: Precies.
0: Ja, nou is het dus zo, het nieuws van vandaag is dat die onderzoeksraad voor de veiligheid, voor veiligheid, zich nu heeft uitgesproken. En die zeggen onder andere dat het neerkomt op het normaliseren van onveiligheid en dat er dringend behoefte is aan robuust bestuur om de situatie aan te pakken. Ja, dat lijkt mij daar zult u het mee eens zijn.
1: Nou ja, mooie termen en mooie woorden ook. Maar het gaat wat mij betreft om dat zo snel mogelijk ook uitgangspunten worden gehanteerd als het gaat over we vangen geen kinderen meer op schepen. En als ik dan hoor ook het ultimatum, nou laten we dat dan nastreven dat we ook binnen een half jaar ook dit soort zaken kunnen regelen.
0: Ja, vindt u een half jaar dan niet veel te lang duren nog?
1: Eigenlijk is elke dag te lang. Dus hij moet zo snel mogelijk. Dus een half jaar is natuurlijk ook lang. Maar het is al ambitieuzer dan dat ik weet dat het contract is met het schip hier in Rotterdam.
0: Ja, ja.
1: En ik ben eigenlijk blij met elke stap die ambitieuzer is dan hoe het er nu voor staat.
0: Ja. Heeft u er vertrouwen in dat door dit advies van de onderzoeksraad dat er misschien nog meer in beweging gaat komen?
1: Nou, ik hoop dat gemeenten wel ook inzien dat collectieve verantwoordelijkheid ook is voor deze kinderen. En dat deze kinderen uiteindelijk ook in een van hun gemeenten gaan opgroeien en daar ook een toekomst gaan hebben. En ook een bijdrage gaan leven in de samenleving, in die plaatsen waar zij dan daadwerkelijk ook gaan wonen. Ze gaan daar straks naar onderwijs, ze gaan daar sporten, ze gaan daar een baan krijgen tot automonteur of tot arts. Ze worden onderdeel van onze samenleving. Dus probeer versneld daar ook een oplossing voor te krijgen.
0: Ja.
1: En ik hoop dat die gemeenten dat kunnen doen, want dat helpt Rotterdam ook om die uitstroom te versnellen.
0: Ja, uiteindelijk gaat het om die kinderen. Hè? Ze zitten in slechte omstandigheden. Weinig daglicht, eten wat de pot schaft, dat soort zaken. Daar hebben we het over. Gaat u zelf nog bellen met de minister om dit nog eens onder de aandacht te brengen, of houdt u het bij de Rotterdamse politiek?
1: Nou, ik zou ben ik in eerste instantie natuurlijk echt kinderombudsman van Rotterdam-Rijnmond. Ja. Maar in contact met de wethouder wil ik wil ik haar zeker helpen ook om richting de minister van den Brinken ook extra druk uit te oefenen, ook voor de Rotterdamse situatie.
0: Ja.
1: Om ervoor te zorgen dat daar versnelling in plaatsvindt.
0: Ja, dus als ik u nu gewoon even op de man afvraag, gaat dit snel opgelost worden binnen dat half jaar? Heeft u daar de goede hoop op?
1: Nou, aan mij ligt wel, maar binnen een half jaar lijkt me heel ambitieus. Okay. Maar ik zal er niet in de weg staan om dat te vertragen, uiteraard.
0: Nee, precies, ja. Nou, we gaan het afwachten. Dank in ieder geval voor uw toelichting. En laten we hopen dan dat ook uw oproep uiteindelijk gehoor vindt.
1: Heel graag gedaan.
0: En dat was de kinderombudsman van de regio Rotterdam-Rijnmond. Namelijk Wouter Struik, hier bij Radio Rijnmond.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do. Nou, All I Wanna Do is nog een vol uur muziek voor je draaien zometeen. Met onder andere de SOS-band en Guus Meeuwis. En hou die Rijnmond app alvast bij de hand. Want straks dan kun je weer kiezen tussen muzikale afslag 1 en afslag 2. Straks de keuzes na het nieuws van 6 uur. Tot zo.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Dat is een goeie.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Goedenavond, het is 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het duurt niet heel lang meer hoor, want over een paar minuutjes gaan we afslag 1 en afslag 2 alweer voor je onthullen. Oftewel, jouw keuze is om deze maandagavond nog net iets leuker te maken. En sowieso zometeen een muzikaal noodgeval met de SOS-band. Maar eerst Martin van der Boogaard, want die zit klaar met het Rijnmond nieuws van 6 uur. Martin, goedenavond.
18: Ja, goedenavond Olivier. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. In de Rotterdamse haven is biodiesel nu voor het eerst goedkoper dan reguliere scheepsbrandstof. Dat meldt RTLZ op basis van informatie van een bureau dat onder andere brandstofprijzen in de gaten houdt. Dat biodiesel nu goedkoper is dan reguliere scheepsbrandstof komt door de verstoorde aanvoer van aardolie uit de Persische Golf. Biodiesel wordt niet gemaakt van aardolie, maar van onder andere oud frituurvet en palmolie. Onze haven is wereldwijd koploper bij de productie en de verwerking van biodiesel. En wij hebben ook de op één na grootste bunkerhaven. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een 17-jarige plaatsgenoot de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van 11.000 euro. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger meegaven is nooit teruggevonden. Rusland gaat de komende tijd een NAVO-land aanvallen om te kijken hoe het bondgenootschap daarop reageert. Daarvoor waarschuwen verschillende inlichtingendiensten. Het zal niet een grote aanval zijn, maar een speldenprik om te testen hoe er wordt gereageerd.

0: Maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk altijd meer nieuws. En daarvoor ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
1: Er is altijd meer nieuws. En ook om 6:30 weer hier op Radio Rijnmond. Dank zij Martin. Tot straks, Martin. En dan, verkeersinformatie krijgen we nu al van jou, Feza. Ja. Waar staat het vast?
2: Nou, allereerst het drugsmoment hebben we gelukkig al wel gehad. Maar er zijn nog wel flink wat files. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid 14 kilometer, een vertraging van een kwartier. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten-Oost en Woerden 14 kilometer, een vertraging van 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer, een vertraging van een kwartier.
1: Dankjewel.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond. Met Olivier en Feza.
14: Radio met een grote R.

0: De SOS Band en The Finest. En nou, hier geen noodgevallen hoor. Goedenavond. Het is namelijk Afslag Rijnmond waar je naar luistert. En we zijn nog in volle gang. Het is editie 1 van deze week op maandag 21 september. En we knallen nog door tot 7 uur vanavond. En met we bedoel ik natuurlijk Feza Albayrak tegenover me. Hallo, goedenavond.
1: Jee, goedenavond.
0: En mezelf, Olivier de Neve, aangenaam. En we hebben in deze show nog genoeg prachtigs op komst. Waaronder Afslag 1 en Afslag 2. En de lekker lange laatste komt er straks ook aan. Die mag jij allemaal gaan uitkiezen. Maar dan is natuurlijk altijd die vraag. Wat hebben we tot nu toe geleerd in dit programma? Nou, een heleboel hoor. Bijvoorbeeld dat het Wereld Alzheimer-dag is, zijn we niet vergeten. De Wannabes, die hebben speciaal voor die gelegenheid een single uitgebracht. Samen met Peter Houtman, je weet wel, die stadionspeaker van Feyenoord.
1: Ja.
0: En het nummer heet Voor ik het vergeet. Mooi nummer geworden, we hebben het net ook gedraaid.
1: Ja, heel mooi.
0: En dat allemaal om geld op te halen, hè, voor onderzoek tegen die vreselijke ziekte.
1: Ja.
0: Eigenlijk kent iedereen wel mensen in hun omgeving volgens mij die Alzheimer hebben of hebben gehad.
1: Ik denk het ook. En daarom is het ook wel heel mooi dat ze dit doen met iemand die echt wel heel veel betekend heeft voor heel veel mensen.
0: Zeker. Dan hebben we ook gesproken met de rechtbankverslaggever Paul Verspeek over de zaak Jalal O, oftewel de Schammekamp in Rotterdam. Namelijk die garagebox, hè, waar hij de huurder van was. Daar zat een drugslab in en vermoedelijk was dat de oorzaak van een grote explosie waarbij 3 mensen begin 2024 om het leven kwamen. Jalal O ontkent alles, maar morgen dan is dag 2 van de zaak en dan horen we de eis van het Openbaar Ministerie tegen hem. En verslaggever Paul Verspeek zei al tegen ons, dat zou best wel eens een pittige eis kunnen worden, gezien ook die 3 doden en dat mogelijk het OM er helemaal niks van gelooft, van het verhaal dat hij van niks weet.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Morgen meer. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid is kritisch over de situatie van kinderen in de asielopvang, in heel Nederland eigenlijk, maar ook op opvangschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam. We spraken daar net over met kinderombudsman Wouter Struik, want die roept al maanden op van doe daar nou eens wat aan. De situatie van de kinderen op dat schip is niet houdbaar. He, met geen daglicht, eten wat de pot schaft, geen vertier daar, dat soort dingen. En ja, hij heeft goede hoop dat er nu, mede misschien door deze brief, maar ook door zijn eigen inzet, dat er toch wat verandering gaat komen voor die kinderen. Dus ook dat is afwachten geblazen, Feza.
1: Ja, zeker.
0: Zometeen in dit programma, daar hoef je niet meer zo lang op te wachten in ieder geval. Afslag 1 en afslag 2, maar welke krijg je als keuzes? Nou, de vraag wordt vooral, who's your daddy? Hoe dat zit, dat hoor je zo. Nou, Guus Meeuwis en Van Gant en Zo ver weg.

0: Guus Meeuwis en Van Gant en Zo Ver Weg hier op Radio Rijnmond. En het moment is daar hoor. We gaan weer afslag 1 en afslag 2 spelen. Althans, nou ja, één van de twee natuurlijk. Hè. Je moet kiezen. Ja? Je kan niet insturen afslag 1 en afslag 2. Zo werkt het niet. Het is of-of. Met vandaag twee keuzes met één centrale vraag. Namelijk, who's your daddy?
1: Nemen we afslag 1?

Ja, twee plaatjes over coole vaders dus. Maar welke vind je het coolste? Is dat Darts met Daddy Cool, _ The Girl Can't Help It? Dan stem je voor afslag 1. Of zeg je, nou, ik wil Boney M met Daddy Cool. Nou, dan stuur je afslag 2 in. Zo simpel is het. Pak die Rijnmond-app erbij. Laat het ons weten. Je kunt gewoon afslag 1 of afslag 2 insturen. Maar je mag natuurlijk ook creatief zijn, hè, en erbij zetten waarom je nou die ene of juist die andere wilt horen. En wie weet draaien Feza en ik dan zometeen wel jouw favoriet. Maar deze, die komt er sowieso aan. Even een shot cafeïne zo op de maandagavond. Dit is Sabrina Carpenter en Espresso.

0: Free Your Mind van En Vogue. En nou, wij hebben onze stembussen, boksen. Kom er even niet uit. Die hebben we eens even flink gefreed van alle stemmen die er binnen zijn gekomen. Want het waren er een hoop, Feza.
1: Nou, echt.
0: Afslag 1 was Daddy Cool, schuine streep, The Girl Can't Help It van Darts. En afslag 2, Daddy Cool van Boney M. En dan is natuurlijk de vraag, welke coole vader wordt het, Feza?
1: Nou, Ilse zegt, doe maar afslag 2. Lekker fout, maar zo leuk. En Astrid zegt, afslag 2, de coolste. Maar dan gaan er... Dat is hem dus geworden. Afslag 2. Ik was even in de war. Want er waren helaas niet zo heel veel keuzes voor of stemmen voor afslag 1.
0: Mm-hmm.
1: Maar Ruud die zegt dan afslag 1 lang niet gehoord. Andere afslag wel vaker gehoord.
0: Ja.
1: En Richard had gezegd, oh, Boney M kent iedereen. Die zal het wel worden. Maar The Best of the Darts was mijn allereerste LP die ik ooit gekocht. Dus voor mij afslag 1.
0: Ja, het heeft niet mogen baten.
1: Helaas.
0: Sorry Richard en anderen. Maar, ja.
1: Maar het is dus volgens Astrid de coolste. En volgens Ilse lekker fout, maar zo leuk.
0: Nou, dan wordt het hem toch. Lekker fout, maar wel heel lekker. Dit is Boney M en Daddy Cool. Dank voor het stemmen.

0: Nederland geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
2: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
6: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Goedenavond, 6:30 geweest. Je luistert naar Rijnmond. Om precies te zijn, afslag Rijnmond met zo de hoofdpunten van het nieuws met Martin. En ik heb het weer voor je. Maar eerst nog verkeersinformatie. Krijgen we van verkoude file Veza.
8: Ja, leuke nieuwe namen allemaal.
7: Ja, met dank aan Ilse die dat Ilse. Volgens mij instuurde. Ja, Ilse. Dank je, Ilse. Leuk.
8: Dankjewel, Ilse. De langste files op dit moment nog. Nee, ik heb nog twee files. Ik moet het zo zeggen. Twee files op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen. 8 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwmansdorp. 4 kilometer, ook daar een vertraging van 10 minuten.
7: Dankjewel. Dan het weer. Het blijft droog. Later in de nacht wordt het wel bewolkt. Het koelt af naar zo'n 11 tot 14 graden. Morgen ook bewolkt en droog weer. In de loop van de middag wellicht af en toe nog een zonnetje te zien. Het wordt dan 19 of 20 graden. Woensdag dan begint de dag met mist mogelijk. In de namiddag en de avond kan er plaatselijk een bui vallen. Dan wordt het opnieuw zo'n 20 graden. En de hoofdpunten van het nieuws, zoals beloofd, hier nu van Martin van der Boogaard. Martin, goedenavond.
9: Ja, Olivier, Jalal O. van die ontplofte garagebox aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk, die blijft volhouden dat hij niet wist dat in zijn garagebox een drugslab zat. Dat bleek vandaag op de eerste dag van het proces tegen hem. Bij de enorme explosie, in januari 2024 was dat, vielen 3 doden, onder wie een neef van die Jalal O. En op zijn telefoon, die telefoon van die omgekomen neef, daar zijn beelden gevonden van dat drugslab. In de Rotterdamse haven is biodiesel nu voor het eerst goedkoper dan gewone scheepsbrandstof. Dat blijkt uit informatie van een bureau dat brandstofprijzen in de gaten houdt. En dat biodiesel nu bij ons goedkoper is, komt door de verstoorde aanvoer van aardolie uit de Persische Golf. Biodiesel wordt niet gemaakt van aardolie, maar van onder andere oud frituurvet en palmolie. Ja, en dan heb ik nog nieuws over wie zou ik het hebben. Onze nationale brokkenpiloot. Nou?
7: Is het Camille Eurlings?
9: Ja, Camille Eurlings. Ja, de KLM'ers die zijn boos op hem. Ja, de oud-topman van de Koninklijke die kwam in het nieuws toen hij tijdens een vlucht van de KLM zijn laptop opladen met een powerbank. Ja, we weten allemaal dat dat niet mag. Terwijl Camille Eurlings die werkt bij een heel duur bureau voor advies over de luchtvaart.
7: Ja, en oud-topman van KLM.
9: Oud-topman ook nog van de KLM. Ja. En die weet natuurlijk ook wel dat je dat niet mag. Hè, met een powerbank je laptop opladen tijdens de vlucht. Want dat is brandgevaarlijk. En ja hoor, dat ding vloog in de fik. Nou, die KLM'ers die zijn boos op Camille. En die ze vinden dat hij geen korting meer mag krijgen op KLM-vluchten. Nou,
7: ja. Tjonge, dat zal hem leren.
9: Dan krijgt hij 20 euro korting, terwijl die man 3 ton verdient. Of misschien wel, het zal wel meer zijn, denk ik.
8: Ja, ik hoor je een lichte korting.
9: Wat zei jij?
7: Waarom krijgt hij korting? Omdat die auto...
9: Omdat die auto hij werkt. Kijk, als je bij de HEMA vakken vult, krijg je ook korting op producten van de HEMA.
8: Ja, toch niet voor de rest van je leven?
9: Hij wel. Want hij zit bij de KLM. En,
7: Ik hoorde het. Je moest goed luisteren, maar ik hoorde enige persoonlijke frustratie erbij, Martin Dwayne.
8: Nou,
9: ik vind het toch ook wel iets. Het heeft wel iets raars, toch? Dat je als duur betaalde adviseur in de luchtvaartsector je laptop aan boord tijdens een vlucht.
7: Ja.
9: Aan een powerbank leggen.
7: Ja, het is oerdom, kan je wel zeggen. Ja. Maar ja, het is toch...
8: Maar hebben ze dit niet gecheckt voordat hij ging vliegen? Want er wordt toch altijd gevraagd...
7: Nee, je mag die powerbank wel meenemen, alleen je mag het niet gebruiken.
9: Dat weet toch iedereen? Dat je dat niet moet doen.
7: Ja, dat weet echt iedereen, behalve Camille Eurlings.
8: Nee, maar weet je wat het ook is? Ja. Ik zie heel vaak mensen die tijdens het opstijgen ook gewoon nog steeds lekker achteruit liggen.
7: Ja.
8: En dat zijn gewoon van die slimkezen. En als niemand ze erop wijst, dan doen ze het gewoon niet.
9: Maar het mag niet. En die powerbank is natuurlijk toch wel een beetje gevaarlijk. Want die kan in de fik vliegen. Het toestel moest toch terug naar Schiphol?
7: Ja.
8: Enorme kosten. Helemaal met jullie eens.
7: Ellende. Maar goed, het is wel zo. Kijk, Camille Eurlings, hè, je kan veel van hem zeggen. Ja, maar hiervoor had hij een smetteloos plazoen. Dus dat het nu is gegaan. Dankjewel, Martin.
10: Dit is Radio Rijnmond.
7: Zometeen.
10: Afslag Rijnmond.
7: De lekker lange laatste van vandaag. En daar hebben we ook twee hoogvliegers, hoor.
10: Radio met een grote R.

0: Tja, Dan Beard. And I love you, period. Even mooi uit laten klinken. Dat is belangrijk. Even respect voor je artiest.
1: Heel erg. En ik bedacht me, we hebben nog maar 20 minuten. Nu 19 minuten.
0: Oh jee. Opschieten. Ja, want we hebben nog een lekker lange laatste te gaan.
1: Dan is die eerste dag alweer om.
0: Oh, zo bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, ik dacht, je denkt van Olivier moet even opschieten. Geen muziek laten uitklinken. We moeten door.
1: Nee.
0: Oké.
1: Ja, dat mag ook.
0: Het gaat heel snel.
1: Ja.
0: Het gaat ontzettend snel. De show zit er alweer bijna op. Maar niet voordat we natuurlijk de lekker lange laatste hebben gedraaid.
1: Precies.
0: En vandaag hebben we twee plaatjes van De Straat voor je om uit te kiezen.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.
0: Randy Crawford.
2: Afslag 1.
0: Street Life.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, twee hele fijne platen. Maar ja, welke straat slaan we in en welke laten we links liggen? Gaan we het streetlife beleven van Randy Crawford? Dan stem je op afslag 1. Of zeg je nou liever Gary Rafferty met Baker Street? Dan ga je dus voor afslag 2. Ik ben heel benieuwd. Het zijn twee titanen die het eigenlijk opnemen in deze lekker lange laatste. Dus laat het gauw weten via die gratis Rijnmond-app. En je weet het, hè, meeste stemmen gelden.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: U2 en Bad hier op Radio Rijnmond. Nou, dat was in zichzelf al een soort lekker lange laatste. Maar met één verschil. Het duurde wel 6 minuten, maar het was niet de laatste. Die komt namelijk nu. Althans, zometeen, want we hadden 2 keuzes voor je. Street Life van Randy Crawford, dat was onze lekker lange laatste, afslag 1. Of afslag 2, Baker Street van Gary Rafferty. Feza, wat is er binnengekomen?
1: Nou, er is echt heel veel gestemd, maar eigenlijk echt overduidelijk voor 1 van de 2 keuzes. En Astrid zegt dan bijvoorbeeld echt, doe maar echt afslag 2. Die saxofoon gaat diep door je ziel. Mm-hmm. En ook Regina zegt allebei supermooi, doe dan maar Gary Rafferty met de geweldige saxofoon erin. En ook Hans zegt, voor een goed liedje heb je niet heel veel woorden nodig. Dus afslag 2.
0: Nou, dan is het denk ik wel duidelijk, hè?
1: Ja.
0: Het gaat met een overweldigende meerderheid van stemmen afslag 2 worden.
1: Ja.
0: Ja, ik vind afslag 1 ook heel leuk. Maar ja, het gaat toch echt 2 worden, want de meeste stemmen gelden. Zometeen nadat je die lekker lange laatste, het nieuws van 7 uur met Martin. En daarna heerlijk muziek, muziek en nog eens muziek wat de klok slaat hier. Feza en ik taaien dus af voor vandaag. Maar morgen, dan zijn we er samen gewoon weer.
1: Zeker.
0: Hè? Je bent niet verkouden dan, hè, morgen?
1: Nee, nee. Het
0: is gewoon weer helemaal fit.
1: Het gaat helemaal goed komen.
0: Heel goed, houd je aan. Heel veel plezier nog met je avond en wat ons betreft. Tot morgen. En hier dus met de meeste stemmen. Gary Rafferty en Baker Street.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Bergse Hoek.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Het is 7:01. En je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaard. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. En daar hield de politie 4 personen aan. Daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. En de 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. En bij die explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. In de Rotterdamse haven is biodiesel nu voor het eerst goedkoper dan reguliere scheepsbrandstof. Dat meldt RTL Z op basis van informatie van een bureau dat onder andere brandstofprijzen in de gaten heeft.

0: 18-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een 17-jarige plaatsgenoot, de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van 11.000 euro. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer vanavond. Brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar het blijft dan wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden, morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Het is 8 uur. En je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen weer non-stop de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in de woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. En daar hield de politie 4 personen aan. Daarmee loste een van de agenten een waarschuwingsschot. En de 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O. is de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem, en op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een 17-jarige Amsterdammer de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers en de vitrines kapot. En naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan krijg je nog het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht gaat de bewolking toenemen. En morgen is het bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag wordt het een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl. Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
8: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
9: Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
8: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.
10: Liepen we mee naar de regenboog!

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
7: Het is 9 uur. Je luistert naar Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De vijf mannen die vanmiddag zijn aangehouden na een mogelijk schietincident in Rotterdam-Charloos komen uit Amsterdam, Diemen, Lelystad en Purmerend. En ze variëren in leeftijd van 18 tot 29 jaar, dat meldt politie. Het mogelijke schietincident was in een woning aan de Verboomstraat. Kort daarna reden daar twee auto's weg. Eén van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. En daar hield de politie vier mannen aan. En daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De vijfde verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Verboomstraat is nog niet bekend. Minister Van der Brink van Asiel zegt alles op alles te willen zetten om alle kinderen in de asielopvang op een veilige plek te krijgen. Maar hij kan niet garanderen dat dit binnen een half jaar lukt. Hij reageert daarmee op de constatering van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de opvang van vluchtelingenkinderen door een ondergrens is gezakt. Volgens de Onderzoeksraad verkeren duizenden kinderen in gevaarlijke situaties. Een beruchte opvangplek is de vluchtelingenboot Silja in Rotterdam-West. De Rotterdamse kinderombudsman heeft al verschillende keren aan de bel getrokken over de slechte leefomstandigheden aan boord. Jalal A.O., de hoofdverdachte van het runnen van een ontplofte drugslab op de Schammerkamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox. En daar zat het bedrijf van Jalal A. Bij de explosie vielen drie doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van damp de vaten met chemicaliën en die beelden waren kort daarvoor voor die explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van 11.000 euro. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, in de nacht meer bewolking en morgen is het bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden en morgenmiddag dan wordt het een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze website of op de Rijnmond-app.
8: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
9: Met de complimenten van meesterbakker Ulje.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
10: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan. En daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem, en op de mobiele telefoon van de omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. Die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een 17-jarige plaatsgenoot de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden gegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Vanavond nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden, morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is meer nieuws, daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
0: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: 5.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio
3: Fuck It.
1: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Emergency.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.